0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: All right, Dad, you ready?
3: Hold on. Oké, ready.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Let's get it started in here.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, een hele goede morgen. Je bent er weer bij. Je hebt ons weer gevonden. Het is bijna 6 uur. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond urenlang onderzoek gedaan naar de vondst van een dode man op een dijk bij de Waalhaven. Het slachtoffer is een man van 39. Rechercheurs hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Het lijkt vooralsnog niet te gaan om een misdrijf, maar het kan ook nog niet worden uitgesloten. Om die reden gaat het onderzoek vandaag ook weer verder, zegt de politie. In Rotterdam-Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt bij een brand. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische bestelbus en sloeg daarna over naar een tweede bus die ernaast stond. Ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar een feitelijk watertekort vanwege de aanhoudende droogte. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de LCW, dat is de commissie die samenkomt bij watertekorten in ons land. Op 1 juli werd al opgeschaald naar het eerste dreigingsniveau. De volgende fase lijkt nu aanstaande. In dat geval moeten er keuzes gemaakt worden over de waterverdeling. Bij niveau 3 is er zelfs sprake van een crisis. De voorzitter van de LCW zegt dat de situatie uitzonderlijk is voor begin juli. Rivierstanden zijn opvallend laag en de waterstanden zitten op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs. Inmiddels is al 1600 voetbalvelden aan bos in vlammen opgegaan en de brand breidt zich ook nog eens uit. Het vuur brak gisteren uit aan het begin van de middag langs de Route Soleil. Een deel van die snelweg is afgesloten. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Lokaal kan het 38 graden worden. Het weer in de ochtend plaatselijk nogal bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen tussen de 25 en 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog en dan kan het tot 30 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Krijgen we maar de verkeersinformatie op deze maandagochtend. En die is nu nog lekker kort en krachtig, want geen files.
2: Nou, wat zeggen we dan?
5: Gas op die lolly!
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Binnenkort gaat onze Rotterdamse vriendin soulzangeres Shirma Rouse naar Amerika samen met Matthijs van Nieuwkerk om in de voetsporen van deze legendarische soulzangeres te treden. Aretha Franklin hoorde je samen met George Michael en I Knew You Were Waiting. Een nieuw televisieprogramma maakt Shirma Rouse samen met Matthijs van Nieuwkerk, dus getiteld Soul Sister, en is in het najaar op televisie. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Rijp met Peter en Milou op Radio Rijnmond. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Bij een matige noordoostenwind vandaag.
1: En op dit moment nog geen files in onze regio, dus lekker doorrijden.
0: En Milou, hoe was je weekend?
1: Nou, ik heb echt een heel leuk weekend gehad. Ik heb mijn weekend gespendeerd in het zuiden van Brabant. Dus daar is het altijd lekker weer natuurlijk. En ik heb lekker geskate, lekker gegeten, met vrienden leuke dingen gedaan. Dus weer helemaal opgeladen voor een nieuwe werkweek.
0: Nou, ik zie het. Je straalt helemaal. Wat ben je vrolijk en blij.
1: En hoe was jouw weekend?
0: Ja, ook fantastisch. Veel vrienden, familie, gezelligheid. En dan zie je mijn t-shirt trouwens.
1: Ja, even kijken. Een zwart t-shirt met wat staat erop? Geel, zwart.
0: Het is een kunstwerk.
1: Wat zijn dat,
0: het is een kunstwerk. En de kenners die herkennen dit meteen als een kunstwerk van niemand minder dan Herman Brood.
1: Oh, dat is cool.
0: Ja, want er was een Herman Brood expositie geopend in het Rock Art Museum in Hoek van Holland. Ik dacht, ik kan naar het strand gaan, maar ik kan ook gewoon even naar het museum. Het is wel zo warm. En heel veel mensen zaten daar buiten en het was gezellig en leuk. En nou, aardig druk moet ik ook zeggen. Er was ook nog een weduwe van een van de overgebleven gitaristen van van de Wild Romance, de begeleidingsband van Herman Brood destijds. En een collectie waar je u tegen zegt. Niet normaal wat ze allemaal hebben.
1: Wat is het bijzonderste wat je hebt gezien in die collectie?
0: Nou, wat ik wel heel erg bijzonder vond was bijvoorbeeld een brief die Herman Brood had geschreven vanuit de gevangenis voor de band waar hij destijds in zat. Dat het hem niet was gelukt om op tijd te komen op een afspraak. Omdat hij dus in de lik zat. Nou ja, en een heel verhaal daarbij. Het is echt een heel uitgebreide briefwisseling tussen dus een voormalig bandlid en Herman Brood
1: wat
0: op dat
1: leuk.
0: Moment vanuit de gevangenis. Ja, is wel een heel mooi document inderdaad. Maar het barst van de kleding van Herman Brood en een gouden plaat. En echt, het is een klein beetje een ratje toe, want ze hebben gewoon ruimte gebrekt en alles staat er gewoon ingepleurd in die ruimte. Dus het heeft wel een beetje duiding nodig. Dus ik zou zeggen, als je er naartoe gaat, naar het Rock Art Museum, om die expositie van Herman Brood en de gewone expositie te bekijken, bel even van tevoren of er tijd is om je rond te leiden. Want je hebt wel een beetje uitleg nodig bij sommige dingen.
1: Leuk.
0: En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen allemaal?
1: Nou, het wordt vandaag weer 30 graden, maar op het Strand van Nessenlanden zijn ze de overlast na dit weekend weer spuugzat. Ja, de wijkraad eist nu een algeheel barbecueverbod vanwege de rondslingerende hete kolen en grote strandfeesten die daar stiekem worden georganiseerd. En daarom bellen we straks met wijkraadslid Auke Bergsma.
0: En we moeten het ook even over Feyenoord hebben, want die heeft afgelopen weekend gespeeld. En we bellen later deze show met de 20-jarige Quinn uit de Hoekse Waard, want die maakte dit weekend op verrassend en onverwachte wijze zijn debuut als scheidsrechter op het hoogste niveau. Hij werd zomaar van de tribune geplukt en op het veld gezet. En moest zich dus in allerijl omkleden. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na 8:30. En we gaan ook nog de prijzen weggeven bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. We hebben ook weer heerlijke muziek voor je van onder andere Frank Boeien en Daft Punk. Maar nu eerst Beyoncé en Texas Hold'em bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Tinnik, zoet.
1: Het beste van de jaren 80.
2: 87,
3: 90.
4: En nu.
5: Wordt ze helemaal gek van.
3: Altijd op de hoogte.
6: Waar hadden we het over?
1: Alles over jouw regio.
7: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
1: Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
1: Met Peter en Milou.

0: Frank Boeijengroep met Kronenburg Park op Radio Rijnmond. En zometeen muziek van Michael Jackson en Justin Timberlake.
1: Maar eerst even wat over voetbal, want ja, veel te doen om Feyenoord de afgelopen periode. Feyenoord maakte dit weekend indruk tegen de kampioen van België. Club Brugge, de voormalige club van Davy Rigaud, de huidige technisch directeur van Feyenoord. En de uitslagen die zeggen nooit zoveel in zo'n oefencampagne. Maar ja, Feyenoord boog wel een 0-1 achterstand om in een 3-1 overwinning. Dat is natuurlijk wel heel erg knap. En de nieuwelingen Marmol, Nacho Ferri en Van Houten, die maakten ook een sterke indruk. En ook de van een blessure teruggekeerde Shaquille van Persie, die kwam heel sterk voor de dag in die wedstrijd tegen Club Brugge. Hij scoorde dan ook uit een corner.
2: Veel mensen in het 5-meter gebied. Waaronder meegevallen Shaquille van Persie. Staat koud op het veld, krijgt hem perfect op zijn hoofd. Dan moet je hem nog even net de juiste richting meegeven. Laat dat maar aan Shaquille van Persie over. Kopt hem kiezelhard via de onderkant van de lat binnen.
1: Ja, dat is toch een sterke entree. Je hoorde trouwens verslaggever Philip van Es voor Feyenoord One. En leuk voor hem, voor Shaquille van Persie dus. Die niet alleen vanwege die blessure uit de zware periode komt, maar ook vanwege het ontslag van zijn vader.
0: Zo, ja, dat moet lekker voelen, die goal.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Robin van Persie natuurlijk, die werd ontslagen onlangs bij Feyenoord. Na afloop kreeg je veel lof van de nieuwe trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Die noemde hem een van de beste spelers uit de selectie. En opvallend is dat Feyenoord het uitstekend doet de laatste periode uit standaard situaties. Vorig jaar creëerde de ploeg maar weinig uit dat soort momenten. Nu zie je meteen resultaat van de nieuwe set-piece coach. Die hebben ze aangesteld. Rodi Hoege, dat is een set-piece coach. Dat wil zeggen, die is gespecialiseerd in de standaard situaties. Dus die oefent corners en vrije trappen om daar het optimale rendement uit te halen.
0: Wat slim.
1: En dat gaat dus steeds beter. Getuigen onder andere deze geweldige ingekopte corner van Shaquille van Persie. Zometeen Daft Punk. 3J's komen er ook aan. Eerst Michael Jackson. Samen met Justin Timberlake. Love never felt so good.

0: Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Love never felt so good. Hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou. Het is 6:08. En je bent er weer bij deze ochtend. Wat mooi dat je al wakker bent. Ik ben trouwens benieuwd of er mensen zijn, luisteraars van ons, die naar North Sea Jazz zijn gegaan.
1: Ik ook.
0: Het is wel een beetje een elite feestje. Geopend door Maxima natuurlijk. En ik zag de prijs voor een dag. Dat is gewoon 145
1: nee,
0: euro.
1: Nee, hou op met mij. Ja, hoeveel? Zeg nog eens.
0: 145 euro voor een dag.
1: Oh,
0: en dan heb ik het over de zaterdag dan, hè?
1: Nou ja, maar als Maxima dat opent... en ik zag ook op social media voorbij komen dat ze daar echt heel lang is geweest. Maxima was een beetje de Catherine van Wimbledon, hè? De prinses Kate.
0: Ja, precies. Ik zou ook even blijven hangen als een koninginnetje was natuurlijk. Is toch wel leuk om allemaal mee te maken in Rotterdam. Ben jij er geweest bij North Sea Jazz? Meld je dan even via de Rijnmond-app. Vind ik leuk, want ik ben benieuwd of een van onze vroegste vogels daar geweest is.
1: En over vroege vogels gesproken, die zijn er genoeg, hoor. Sjors die laat weten dat hij al luistert. Aad en Ruud zeggen goedemorgen. En Els die stuurt zelfs een video van twee ooievaars. Die zijn vandaag haar vroege vogels.
0: Wat zijn ze aan het doen dan?
1: Ja, die zitten bij haar op het dak. Daar stuurt ze een filmpje van. Ze is niet zwanger of zo, hoor.
0: Nee.
1: Ik ook niet, trouwens.
0: Oh, oké. Okay, goed dat je het even bij zegt. Ja, je bent alweer een tijdje vrijgezel natuurlijk. Je weet nooit wat je allemaal doet in het weekend. Hoef ik ook allemaal niet te weten, hoor. Voor de duidelijkheid. Maar gelukkig dat je nog niet zwanger bent.
1: Gelukkig.
0: We zijn dus op zoek naar een vroegste vogel. En het liefst iemand die ook op North Sea Jazz is geweest. Nou, misschien ben jij dat wel. Laat het even weten. De Rijnmond-app die staat dus voor je open. En laat anders sowieso even weten wat je dit weekend gedaan hebt. Of je iets leuks beleefd hebt. Zometeen Robbie Williams. Vanessa Paradis komt eraan. Maar eerst Daft Punk. Around the World nu bij Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: Ze zijn gestopt als Frans techno-duo. Nou ja, techno-duo, uiteindelijk maakt ze gewoon lekkere pop-hits natuurlijk. Daft Punk, Around the World hier bij Radio Rijnmond. Hun muziek leeft in ieder geval voort.
1: En zo meteen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Met daarin het antwoord op de vraag: waarom worden er honderden baby's in een Zuid-Amerikaans land vernoemd naar een Europese voetballer?
0: Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
1: Een hele goede morgen, 7:02. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Europort tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. 7 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein. 6 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, 8 minuten. En tot slot ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Industriegebied Avelingen. 6 kilometer en daar doe je 11 minuten lang over de
0: weg. Met jou aan de hand.
1: Oh, ik heb zo de slappe lach
0: ja,
1: net gehad.
0: Ja, binnenpretje de hele tijd.
1: Ik ga het je zo vertellen, maar ik moet echt mijn lach inhouden.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd of het weer ook om te lachen is. Stefan van der Gijs, een hele goede morgen.
8: Goedemorgen Peter en Milou. Nou ja, als je van de zomerweer houdt, dan is het zeker goed vandaag. We beginnen de dag plaatselijk nog met wat bewolking. Dat lost vrij snel op en dan volgt een zonnige zomerdag vandaag. Blijft de hele dag droog. Temperaturen die liggen daarbij tussen de 25 graden aan zee tot zo'n 28 graden in het oosten van de regio. En de wind waait matig uit het noordoosten. Langs de kust vanmiddag draait naar het noorden en toenemend naar windkracht 5. Nou, morgen schijnt de zon onafgebroken in de regio. Hooguit een plukje sluierbewolking. En het wordt warmer, 28 graden aan zee, tot een tropische 30 graden landinwaarts.
0: Dankjewel voor zover, Stefan van der Gijzen met zijn korte mouwen. Over een uur hoor je meer. Het is inmiddels 6:30 en hij is terug van weg geweest. Dave Datema, je bent er weer. Een hele goede morgen. Fijn dat je er bent.
9: Goedemorgen. In Rotterdam Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt bij een brand. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische bestelbus. En dat sloeg daarna over naar een tweede bus die ernaast geparkeerd stond. En ook een motor raakt beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft ook de komende dagen dicht na een brandje van gisteren. Die brand ontstond in het herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er is behoorlijk wat rook vrijgekomen. En roet en rook gaat nou niet echt lekker samen met boeken. Volgens de bibliotheek is de schade groot. De komende dagen wordt alles schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. En er mag misschien zijn uitgeschakeld op het WK voetbal afgelopen weekend, maar de populariteit van Erling Haaland blijft ongekend. Honderden baby's in Peru kregen de afgelopen weken de naam Haaland of Erling Haaland, schrijft RTL Nieuws. Maar waarom in vredesnaam in Peru? Het land deed niet mee aan het WK. En nou ja, laten we heel eerlijk zijn, Noorwegen en Peru ligt best wel ver van elkaar vandaan. Maar het is de normaalste zaak van de wereld dat in Peru kinderen worden vernoemd naar voetballers. Ze lopen er 34.000 Neymars rond in het land. Meer dan 3.000 Messi's. En er zijn ook tal van Jamals, Ronaldo's en zelfs Mbappé's. En sinds het begin van het WK zijn er bijna 500 Haalands bijgekomen. Nou, dat aantal nam toe. Vooral nadat Noorwegen Brazilië uit het WK knikkerde. Mede door een doelpunt van Haaland. Nou, kan dat nou ook in Nederland? Vraagt RTL zich meteen af. Ja en nee. Erling is geen probleem, maar Haaland wordt waarschijnlijk afgekeurd door de burgerlijke stand. Want een achternaam als voornaam gebruiken, dat mag vaak niet. Tenzij het gebruikelijk is om die naam als voornaam te gebruiken. Ja. Ja, en in Peru hebben ze die regels gewoon niet.
0: Nee. Ik vind het wel een heel goed verhaal, zeg. Wat grappig. Lopen er allemaal legendarische voetballers rond, zullen we maar zeggen.
10: Het is maar goed dat ze niet allemaal lijken op Haaland. Daar zou je in Peru erg opvallen.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Nou, wie zou jij je kind eigenlijk noemen? Naar welke voetballer?
10: Oh, geen. Nee. Echt nee? Niet. Dat is echt niet iets waar ik naar ga kijken.
0: Niet Marco of Ruud?
10: Nee.
1: Nou. We hebben natuurlijk heel veel Palace rondlopen ook.
0: Ja, we hebben heel veel Palace in de regio. Goeie. Ja, maar dat heeft niet alleen met voetbal.
10: Zou dat al misschien nog kunnen?
0: Ajasse.
10: Ajasse.
0: Ajasse Datema.
10: Nou, nee hoor.
0: Klinkt wel grappig. Dankjewel, Dave.
10: Hoi.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Vanessa Paradis, Miles Smith. Eerst Robbie Williams.

0: laatst een grappig feitje tegen over Robbie Williams dat ik nog niet kende. Want Robbie, die heeft dus gewoon nog nooit zijn rijbewijs gehaald.
1: Nooit?
0: Terwijl hij maakt wel reclame voor auto's. Voor Volkswagen heeft hij reclame gemaakt. Maar hij heeft geen rijbewijs. Heeft hij ook niet nodig hoor. Want hij laat zich altijd rondrijden in een limousine of door zijn vrouw. Maar ja, het zou toch wel leuk zijn om je rijbewijs te halen. Die ervaring te hebben. Maar hij heeft er nooit behoefte aan gehad. En de noodzaak is er dus nooit geweest. Het is inmiddels 6:06. Milou ligt af en toe helemaal in een deuk deze ochtend. Ja. En dat zijn van die binnenpretjes. Dat is best wel vervelend als buitenstaander. Dus ik ben benieuwd. Milou, wat is er aan de hand in vredesnaam?
1: Nou, ik heb vanochtend natuurlijk verteld hoe mijn weekend was. Ik was in Brabant, in Baarle-Nassau om precies te zijn. En ik was daar op een gegeven moment op een braderie. Er was jaarmarkt. Ik was er met een vriendinnetje die werkt voor Omroep Zeeland, Katie. Dus je kan je voorstellen hoe dat er gaat, hè? Iemand zoals ik en eigenlijk nog iemand zoals ik, die lopen samen in Brabant.
0: Die lijken ook op elkaar.
1: Ja, over zo'n jaarmarkt.
0: Ja.
1: Dus wij waren een beetje aan het lopen en op een gegeven moment zegt Katie tegen mij: hey Lou, we moeten even teruglopen, want ik zag daar zo'n stand staan, zo'n kraampje met allemaal van die bepaald soort haarklemmen. En misschien wil ik daar eentje van hebben. Dus ik zeg, nou, is goed. Dus wij lopen naar die stand. Er liggen allemaal van die, ja, hoe omschrijf ik ze? Het is een soort van twee van die kammen. Op een ouderwetse manier. Er zit een soort van elastiek tussen met kralen. En als je dan je haar oprolt als een Grace Kelly rol, dan kan je hem zo mooi vastklemmen.
0: Dat
1: is
0: heel
1: dat
0: raar
1: is het idee.
0: Uit.
1: Ja, nou. Dus, dus wij staan bij die stand en er komt een mevrouwtje aan. Een heel lief mevrouwtje uit Kaatsheuvel. En die zegt tegen ons: ja, zou ik het voordoen bij jullie? Nou ja, dus wij zijn de beroerdste niet. Dus Katie zegt, ja, doe maar in mijn haar. Dus ik zeg, mag ik dat dan filmen voor Katie? Want dat is leuk, dan kan Katie kijken hoe het zit. Nou, die mevrouw die zei, ja, en wil jij het dan ook filmen hoe ik het doe? Dus wij hebben een half uur bij die stand gestaan om die haarklemmen allemaal met haar te filmen. En wij waren echt van die haarmodellen. En zij ging dat laten zien en zij ging dan vertellen hoe dat moest. En ze zei, nou, dat is fijn, want dan kan ik die posten op mijn social media.
0: Ja, dus zij heeft dat filmpje gedeeld op haar social media kanaal. Ja, op haar TikTok kanaal?
1: Nou, op haar Instagram kanaal. Maar haar Instagram kanaal is, het is geen groot kanaal. Ze heeft 87 volgers.
0: Ja.
1: En de video die klinkt zo.
2: Die loopt en deze loopt. Ja.
3: Kam pak je zo in je hand. Dan heb je ook altijd de grip van een kam. Want nu kan ik er doorheen kammen. Nu draai ik het op in een rondje. Schuif ik hem in. Pak ik hem over naar de andere zijde.
0: Ze heeft een beetje een aparte stem wel, hè?
3: Ja, door deze dikke haren heen.
0: Door deze dikke haren heen.
1: Ja, ik ben degene bij wie ze het nu voordoet.
3: Twee, want dan kan ik er aan trekken.
0: Ja, je kan het ook volgen via de livestream trouwens.
1: Maar ik kreeg dit dus doorgestuurd van iemand vanochtend vroeg die deze video heeft gekeken. En ik dacht, hoe komt deze persoon bij deze

0: video bij deze mevrouw uit. Maar hij is dus al meer dan 50.000 keer bekeken.
1: Nee.
0: In minder dan 24 uur.
1: Dus je gaat viraal, maar dat heeft vooral te maken met...
0: Nou ja, dat heel veel mensen het gewoon heel lelijk vinden hoe die in mijn haar zit.
1: Minuutje gaat viral vanwege de haar, dat het er gek uitziet.
0: Mensen zeiden echt, ja, mijn persoonlijke mening, maar het ziet er niet uit.
1: Oh, wat erg. Waar kunnen we terugvinden, dat account? Dat is
0: ja,
1: wel leuk.
0: Ja, ze heet Janine, maar ze, ja, Janine met haarklemmen.
1: Vanessa Paradis.

0: moet je die Miles Smith en Nile horen, zeg. Met Drive Safe op Radio Rijnmond. 14 minuten voor 7. Een hele goede morgen. Ruud is al wakker, zie ik. Brian is erbij deze ochtend. Goedemorgen, giganten, zegt hij via de Rijnmond-app. Els, die is ook lekker wat berichtjes weer aan het doorsturen naar Milou.
1: Leuk,
0: die stuurt jouw recept ook in de alle vroege ochtend.
1: Oh, wat top.
0: Stuur ze door, hè?
1: Ja, want ik moet natuurlijk weer een week lang voor mezelf in mijn eentje mezelf koken. Dus dan zijn recepten hartstikke welkom.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Dat doet Els trouw elke ochtend inderdaad.
1: En Fabian, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jij was er vanochtend ook als de kippen bij. Je bent een echte vroege vogel, want om 5:30 gaat jouw wekker iedere dag, hè?
2: Nou, niet iedere dag toevallig. Ik werk in onregelmatigheidsdienst. Dus toevallig vandaag ben ik de Sjaak.
1: En wat doe je dan voor werk?
0: Nou, de Sjaak, zegt hij toch? Dat staat ook op een visitekaartje.
2: Nee, ik werk in de Rotterdamse haven, dus bij de containerterminals. Dus daarin moet ik er soms vroeg bij zijn.
0: Oké, en dan ben je dus de shorter of een Sjaak, of wat ben je eigenlijk daar?
2: Nee, ik loop aan dek van het schip.
0: Oh, en wat doe je dan als je daar loopt?
2: Kijken of de machinist zijn werk eigenlijk goed doet.
0: Oh, je bent controleur.
2: Ik ben een beetje controleur. Ze noemen het de ogen en de oren van de kraanmachinist. Dus kijken of de containertjes goed geplaatst worden, of ze goed meegaan, of alles veilig is, dat soort dingen.
0: Wat een hoge functie wel. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 34 op dit moment.
0: Dat is best wel jong voor zo'n functie,
1: toch? Maar het lijkt me eigenlijk helemaal geen leuk werk.
2: Het valt mee. Het is, je kan het denk ik qua leeftijd, wat ik zeg, kan het al vanaf vroeg. Dus dat maakt op zich niet uit. Je kan al de opleiding in en dan kan je dat gewoon doen. En het is qua leuk is het op zich. Ik vind het eigenlijk wel tof.
1: Want dus lekker buiten werken. Niemand zit op je te wachten toch, Fabian? Want iedereen denkt, komt hij weer om ons te controleren?
2: Nee, je moet te zien als je eigenlijk werkt in een kraanteam. Dus je hebt iemand die aan dek staat, dus die zorgt dat alles gewoon goed gaat. En je hebt de walman die de containertjes wegtikt of zegt waar we heen gaan. En de machinist doet zijn werk, zodat je met z'n drieën die boot veilig klaar kan maken, kan vollen of legen.
0: Milou ziet jou een beetje als een scheidsrechter, die rode en gele kaart uit zijn fluit blaast.
2: Ik kijk gewoon of het goed gaat en ik help waar nodig. Want als hij dan zeg maar, staat 6, 7, 8 tegen die containers, kunnen soms 10 hoog geladen worden. Dus als je daar achter een containertje moet laden, kan die machinist niks zien. Dan kan jij helpen om toch die container daar te laden.
0: En dan tot slot in één zin, waar zit voor jou de passie in het werk?
2: Lekker buiten werken. Nou, laten we het daarbij houden. Lekker buiten werken.
0: Goed, die heeft volgende week een nieuwe baan, hoor ik al. heb je een raam of een deur in de buurt om open te zetten?
2: Ik sta toevallig buiten.
0: Nou, dat is mooi, want dan laat ik een vroege vogel los uit zijn kooitje hier onderaan de studio. En dan laat ik hem naar jou toe vliegen. Waar ben je nu op dit moment precies?
2: De Tweede Maasvlakte.
0: Tweede Maasvlakte, daar komt hij.
1: Heb je hem?
2: Ja, ik zie hem.
0: Ja, en hoe ziet hij eruit?
2: Nou, hij is vooral wit.
0: Oh, hij is vooral... Ja, gewoon, hij begint weer maagdelijk wit aan een nieuwe week.
2: Maagdelijk wit aan een nieuwe week, ja, precies.
0: Ah, fantastisch. Wat een mooie beeldspraak. Nou, Fabian, maak er een mooie week van, toch? Een dag van. En allerliefst voor jou, hè. Groetjes.
2: Ja, dank je. Hoi, hoi.
0: Fabian op Radio Rijnmond is onze vroegste vogel.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Midnight Oil en The Bats Are Burning bij Radio Rijnmond. En we hebben zulke lieve luisteraars. Hans bijvoorbeeld, die stuurt meteen een berichtje naar aanleiding van jouw oproep. Want jij bent natuurlijk alleen de komende periode, omdat jouw vader op vakantie is. Jij woont namelijk even weer tijdelijk bij je vader, om het zo maar te zeggen. En jij vroeg van, nou, alle recepten zijn welkom. En Hans, die stuurt meteen een lekker recept. Vanmiddag komt een vriendin van ons en ik ga lekkere bagels maken met roomkaas, zalm, komkommer en kappertjes.
1: Nou, stuur je adres maar door, ik ben er ook.
0: En een lekkere frisse smoothie heeft hij er ook bij. Misschien vind je het iets. Dus hij gaat zo dadelijk bagels met zalm halen. En misschien dus ook wel voor jou.
1: Wat een lieve luisteraars hebben we.
0: We hebben zulke lieve luisteraars. En je mag trouwens ook jouw lievelingsrecept naar Milou sturen. En misschien maakt ze hem wel deze week. En dan geeft ze daar terugkoppeling van hoe dat was. Jouw lievelingsrecept alle tijden. Stuur hem maar via de Rijnmond-app.
1: En zometeen ook hele mooie verhalen. Onder andere die van Janine, die als stilgeboren fotograaf kindjes die stilgeboren zijn. Fotografeert. Mooie herinnering.
0: Ja, ja, zij is stilgeboortefotograaf. Ja. Zij is zelf niet stilgeboren natuurlijk. En we gaan weer op trektocht. We maken een reis door Europa. En aan jou dan de taak om te raden in welk land we zijn beland op basis van de liedjes, de tracks, vandaar een trektocht, die voorbij komen op onze autoradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: Ja, dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Een hele goede morgen. Het is bijna 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Cameron Whitcomb, Phil Collins is onderweg en Mariah Carey die staat ook weer te trappelen van ongeduld.
1: Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond urenlang onderzoek gedaan naar de vondst van een dode man op een dijk bij de Waalhaven. Het slachtoffer is een man van 39. Rechercheurs hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Vooralsnog lijkt het niet te gaan om een misdrijf, maar het kan ook nog niet worden uitgesloten, zegt de politie. Om die reden gaat het onderzoek vandaag ook nog verder. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Dat gebeurde bij een begeleid wonenproject van de zorginstelling Paameijer aan de Beesestraat. Het slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. De jongerenwoonvorm van Paameijer in de Beesestraat is bedoeld voor jongeren van 17 tot 22 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte in dezelfde woning verbleven. In Rotterdam-Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt bij een brand. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische bestelbus en sloeg daarna over naar een tweede die ernaast geparkeerd stond. Ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen na een grote brand in een café. Er zijn tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Op beelden is te zien hoe een enorme vlammenzee uit de uitgaansgelegenheid slaat, mensen in paniek vluchten en hoe anderen worden gereanimeerd. Er zijn volgens de Thaise autoriteiten 18 vrouwen en 9 mannen door de brand om het leven gekomen. Het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperatuur komt vanmiddag uit op 25 graden tot 28 graden. Morgen is het ook stralend zonnig en droog en dan wordt het zelfs tegen de 30 graden aan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en afrit Leerdam. 6 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook een file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux. 9 kilometer, daar doe je een klein kwartier langer over. Een langere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer en klein half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En daardoor ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En daar doe je 4 kilometer. Of daar staat 4 kilometer file en daar doe je 5 minuten lang over.
0: En zo meteen weer terug naar de jaren 80 en 90 en de beste muziek van nu. Met onder andere Mariah Carey en Phil Collins komt eraan.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit! Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: De liefde spat weer uit je speakers bij Radio Rijnmond. Bij het beste van de jaren 80, 90 en nu Phil Collins en Sue Studio. En Phil Collins kreeg wel vaak het verwijt van... joh, Phil, dit nummer lijkt wel heel erg op 1999 van Prince. Ik heb die nummers even onder elkaar gelegd. Is er nou sprake van plagiaat of niet? Je hoort het intro van 1999 en dan Phil Collins eroverheen. Ja, dit is natuurlijk zuiver plagiaat.
1: Nou, bijna één op één.
0: Maar Prince zei, joh, geen probleem. Ik ben alleen maar trots dat iemand als Phil Collins zich heeft, door mij heeft laten inspireren. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. We zijn er weer live en kicking. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden... bij een matige noordoostenwind.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A16... Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En daar doe je een half uur langer over.
0: En er heerst nog veel onduidelijkheid... sinds Iran gisteren de sluiting van de straat van Hormuz heeft aangekondigd. De Verenigde Staten spreken tegen dat de belangrijke zeestraat dicht is. Ondertussen zijn er ook nieuwe aanvallen gemeld.
1: En honderden brandweer bestrijden een grote bosbrand in oost-zuidoosten van Parijs. Zo'n 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang.
0: En door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water neemt de kans op regionale watertekorten verder toe. Fase 2, die van feitelijk watertekort, die lijkt nu aanstaande. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis.
1: En we gaan op trektocht deze week. We maken een reis door Europa en aan jou de taak om te raden in welk land we zijn beland op basis van de liedjes, de tracks dus, die voorbij komen op de autoradio.
0: Hier is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 7:12, tijd om op te staan, denk ik hoor.
1: En stel je voor het allereerste en tegelijkertijd het allerlaatste moment met je kindje. Nou, voor veel ouders van stilgeboren baby's is een foto het enige tastbare dat ze hebben van hun zoon of dochter. En fotograaf Janine uit Melisande weet als geen ander hoe waardevol die beelden zijn. En naast haar werk als ambulancechauffeur zet zij zich in voor Stichting Stil. Janine, goedemorgen. Ja, wat een ongelooflijk mooi werk wat je doet. Hoe ben je daarop gekomen om dit werk te gaan doen naast dat heftige werk wat je doet als ambulancechauffeur?
2: Goedemorgen. Een collega van mij die was ook fotograaf bij Stichting Stil. En die zei, dit is echt wat voor jou. Ik ben naast ambulancechauffeur ben ik afscheidsfotograaf. Dus ook voor uitvaarten, crematies, allemaal dat soort dingen. En hij zegt, ja, dit is ook echt wat voor jou. Dus zodoende ben ik er ook een beetje bij ingerold.
3: En wat doe je eigenlijk precies?
2: Als fotograaf bij Stil worden we... opgeroepen in een appje in de regio, welke regio je aangemeld hebt, waar je woont en werkt. Dan krijgen we een oproepje via de app dat er een kindje is overleden of komt te overlijden. En wie heeft daar tijd om naartoe te gaan en dan in een ziekenhuis of thuis. En dan kan je reageren. En als jij dan kan en de ouders komen op dat tijdstip ook goed uit, dan word je gebeld of even geappt met alle gegevens. En dan ga je daar naartoe.
3: Ja. Weet je wat het betekent voor mensen die dit meemaken?
2: Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik heb zelf een dochter van 14 en ik heb zelf nooit geen miskraam of stilgeboorte meegemaakt. Dus ik weet niet hoe het voelt om een kindje te verliezen. Ik ben blij toe. Maar ik weet wel dat als ik achter de computer zit en ik ben mijn beelden aan het bekijken, welke foto's ik heb gemaakt, dan zit er altijd een foto tussen waarbij het kippenvel over mijn lijf loopt. En dan denk ik, oh, al hebben ze alleen maar die foto.
3: Wat voor soort foto is dat dan?
2: De foto die ik het liefst er altijd bij maak is de foto van het kindje in de handen van papa en mama.
1: En kan je nog de eerste keer herinneren dat je als fotograaf zo'n ruimte in kwam lopen om het stilgeboren kindje te fotograferen? Wat voelde je?
2: Dat was bij mensen thuis met een voldragen kindje. Danielle, ik had wel zoiets van, heel erg spannend. Met geknepen billetjes ging het daarheen. Maar ik voelde wel op het moment dat ik hem ook zag liggen, dat ik dacht van ja, maar dit kan ik en dit doe ik. En dit is het mooiste wat ik voor iemand kan doen. Om foto's van je kindje te maken die je nooit een flesje zou kunnen geven. Die je nooit kan horen huilen. Die nooit geen luiertje kan verschonen. Alleen de beelden hebben ze dan nog maar. Nou, dan wil ik dat heel graag doen.
3: Ik vind het zo mooi wat je zegt, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het huilen staat me nu nader dan het lachen.
2: Ja, kijk, het is verschrikkelijk wat er gebeurt en wat er is dan gebeurd, maar het is niet mijn verdriet. En ik weet dat foto's gewoon echt kunnen helpen bij het verwerken van het verlies.
3: Jeetje.
1: Ik ben er stil van. Ja. Ik vind het zo mooi wat je doet. En ik vind het ook zo inspirerend dat je je inderdaad zo inzet hiervoor.
3: Nou, mooi. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
2: Alles wordt gedaan op donaties. Het enige wat fotografen krijgen is kilometervergoeding. Dus het is wel echt iets wat op donaties werkt en op giften. Dus dat is wel belangrijk om nog even te delen.
3: Zeker. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
0: Janine uit Medisan, stilgeboortefotograaf op Radio Rijnmond. Dit is Mariah Carey, Vision of Love.

0: Hard wordt het zeker. Landinwaarts wordt het vandaag wel 28 graden bij ons in de regio. Dus Buster Poindexter zegt niks te veel met hot, hot, hot. Het is 6 minuten voor 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we beginnen de dag lekker vrolijk. Want Milou die is gewoon de komende periode alleen thuis.
1: Ja.
0: En die moet dus voor zichzelf zorgen. En die heeft zoiets van, ja, ik heb heel veel recepten al geprobeerd in mijn leven. Maar ik kan wel wat nieuwe recepten gebruiken. En Hans die stuurde al een recept voor lekkere bagels met roomkaas, zalm, komkommer en kappertjes.
1: Lekker.
0: Maar je krijgt meer recepten binnen.
1: Nou, zeker. Brian die zegt, zet lekker een muziekje op. En je bakt gewoon een paar pannen. Koeken. Ook een paar extra's.
0: Dat
1: je
0: vind ik een hele goeie.
1: Ja, maar ik stuurde Brian terug. Ik zeg lekker, die pannenkoeken. Maar als ik ze de hele week moet eten, dan word ik zelf zo rond als een pannenkoek.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: je wilde
1: dat
0: een beetje
1: is
0: mee
1: leuk
0: opvassen.
1: Voor een keertje.
0: Ja.
1: En ja, Ted die zegt, recept sambal korengboontjes, sperzieboontjes gebakken met knoflook en ui en sambal. Die vindt hij ook heel lekker.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw favoriete recept. Dus wat kook je nou altijd waarvan je zegt, dat is sowieso altijd een voltreffer voor mij. En misschien help je Milou daar ook wel mee. Dan gaat ze het maken deze week. En dan geef ze daar ook terugkoppeling van.
1: Ja, feedback.
0: Als je zo'n recept hebt, dan laat het even weten. De Rijnmond app staat voor je open. Draaien wij ondertussen Cheryl Cole, Fight for the

0: Sharon Cole en Fight for This Love bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema zometeen.
2: Gisteravond was het allerlaatste optreden van een zanger en cabaretier die we vooral kennen van één klassieker. Oh. Wie dat is, dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Gorkum. 4 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam file. 5 kilometer, daar doe je dan weer 6 minuten langer over. Verderop op de A15 file Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en Knoopend Benelux. 9 kilometer, een kwartier vertraging heb je daar. En dan nog een langere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein. 7 kilometer en daar doe je een half uur langer over door wegwerkzaamheden.
0: Daar is hij weer hoor. Steef van de Weerman. Een hele goede morgen, Steef. Even beginnen.

0: Yes, oh, dus hier. Ik kan hier eindeloos naar luisteren dat het nog geen top 40 hit geworden is.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ook, inderdaad. Dan. Heerlijk,
1: ja, heerlijk nummertje.
0: Bescheiden als die is ook, hè. Stefan van der Gijzen.
1: Hey, goeie som.
0: Het ja, wordt lekker morgen. Warm vandaag, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker. Een hele fraaie zomerdag vandaag. Veel zonneschijn. Ten noorden van onze regio zit meer bewolking, maar dat lijkt bij ons op afstand te blijven. Het blijft de hele dag droog. Temperatuur gaat naar een zomerse 35.
0: Oeh, dat was spannend. Zeg, 35 of 25? Toen viel die weg. Ik heb ook een bevroren scherm en dat is gek met deze temperaturen.
2: Ja.
0: Dus we hebben geen contact meer met onze weerman. Hoe gaan we dit oplossen? Nou, met een eenvoudige klik op de knop komen we op onze website. Rijnmond.nl/weer. En dan kom je zomaar op de pagina die Stefan van der Gijs heeft ingevuld. En dan kan ik je vertellen dat de dag begint met plaatselijke bewolking. Deze lost vrij snel op en dan volgt een zonnige zomerdag. Het blijft overal droog met een zomerse 25 graden op het strand tot rond de 28 graden in het oosten van de regio. En de wind, wat doet die? Nou, die waait matig uit het noordoosten aan zee. Later uit het noorden en toenemend naar vrij krachtig windkracht 5. Het is inmiddels 8:02. Je luistert naar Radio Rijnmond. Over een uur hoor je Stefan van der Gijzen zelf weer hoor, met het weer. Maar eerst nu de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Bij de Waalhaven is gisteravond het lichaam van een dode man gevonden. Het gaat om een man van 39 uit Rotterdam, zegt de politie. Die gaat niet uit van een misdrijf, maar wil er wel helemaal zeker van zijn. Daar werd gisteravond al urenlang onderzoek gedaan en het gaat vandaag verder. 2K voetbal zit er nu ook op voor de laatste Nederlander die nog actief was. Dordtenaar Danny Makkely heeft te horen gekregen dat hij niet de scheidsrechter zal zijn in de halffinale, de finale of troostfinale. Want er zijn er maar... Ja, klaar, move, het veld af. Ja, er zijn er maar overigens nog maar 4 wedstrijden te gaan. Je zou het haast niet kunnen voorstellen. Nou, Makkely floot al Amerika-Paraguay, Marokko-Haiti en Frankrijk-Zweden. Bij die wedstrijden viel hij niet negatief op. En dan heb je het als scheidsrechter gewoon goed gedaan. Dat Nederland vroegtijdig werd uitgeschakeld, zorgde er natuurlijk voor dat ze kansen op een late wedstrijd, zoals een finale, wel een stukje zijn toegenomen. Maar het blijft dus bij 3. En zanger en cabaretier Harry Jakachs heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger, die we vooral kennen natuurlijk van O.O. Den Haag.
4: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
0: Ah, mooi zeg.
5: Maar het is

0: erover verteld, gekampt met een alcoholverslaving. En die is hier onlangs te boven gekomen. En er waren echt grote zorgen om zijn gezondheid. Maar het gaat gelukkig weer de goede kant op. Hopelijk kan hij nog vele jaren van zijn welverdiende pensioen genieten. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
0: Je bent weer niet negatief opgevallen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de jazzpolitie. Eerst Patrick Hernandez, Born to be Alive. Radio.

0: Het beste van de jaren 80, 90. En nu, Born to be Alive, hoorde je van Patrick Hernandez.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Ja, Milou en ik gaan de komende periode op vakantie op Tracktocht. En we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we op dit moment? En dat kun je dan raden op basis van de liedjes. De tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Peter en Milou op Tracktocht.
2: Nou, precies. En als je het goede antwoord weet te raden, stuur dan een berichtje naar de Rijnmond-app. Want misschien ga je er wel vandoor met dat zonnescherm. En hou jij je hoofd en je auto koel deze zomer.
0: En we beginnen onze tocht in Europa. We gaan kriskras door het continent. Elke dag dus in een ander Europees land. En Milou, als je uit het raampje kijkt, wat zie je dan?
2: Nou, ik zie dat hier altijd de zon schijnt. En de inwoners van dit land, die doen nog wel mee met het WK-voetbal. Die zien er blij uit.
0: En in de vlag van het land zit de kleur?
2: Rood.
0: Oké, dan komen hier de fragmenten van de autoradio. Ook al zijn de tracks dus in het Engels, ze komen uit een bepaald Europees land. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we beland?
1: Peter en Milou op Tracktocht.

0: jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond app.
1: Nou, heb je op basis van deze liedjes enig idee in welk land we zijn beland? En op basis van de hint van Milou en de kleur van de vlag? Laat het dan weten via de Rijnmond app. Die staat voor je open en alleen de goede antwoorden worden met prijzen beloond. Zometeen Sabrina Carpenter, eerst de jazzpolitie, want North Sea Jazz is het land uit. En de politie zag dat het goed was. Dit is Liefdesliedjes bij Rijnmond.

0: is een eendagsvlieger uit de jaren 90. Wat waren ze eventjes populair met deze top 5 hit in Nederland. Liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Daarna hebben ze nog heel even in de hitlijst gestaan met Ze zijn terug. En daarna hebben we nooit meer wat van ze gehoord. De Jazzpolitie en Liefdesliedjes hoorde je.
1: En bewoners van Rotterdam Heijplaat hebben al jarenlang last van de vele vliegen in de wijk. De oorzaak daarvan is volgens hun een naastgelegen afvalverwerker. En door middel van een bijzondere actie vroegen omwonenden gisteren aandacht voor het langlopende probleem. Ze leverden namelijk zakken met dode vliegen in.
0: Oh, dat is echt goor.
1: En Michael zit aan een keukentafel van initiatiefnemer Rinus op de Heijplaat. Aan de koffie, toch? Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen Milou en Peter. Ja, goedemorgen. Nou ja, gekscherend genoeg. Het is hier niet of je een klontje suiker bij je koffie wil, maar of je 1 of 2 vliegen in je koffie wil. Toch, Rinus?
3: Ja, klopt. Helemaal. Dat is helemaal correct, helaas.
2: Ja, we zitten nu dus ook gewoon binnen, want ja, buiten, het zijn er gewoon veel, hè?
3: Het zijn er verschrikkelijk veel. Het is echt niet normaal hoeveel vliegen we hebben. En het is al jaren zo natuurlijk. En het blijft aan de gang. En vandaar dat we gistermorgen ook een soort actie hebben op touw gezet om de vliegen maar eens terug te bezorgen bij het bedrijf waar het hoort.
2: Maar ben je die eerst dan wel dood gaan meppen of zo met de vliegenmepper? Of heb je die in de zak gekregen?
3: Nou ja, er zijn van die vliegenvangzakken. En die hebben ze in de tuinen gehangen bij de mensen. En tenminste hebben ze zelf gedaan, de mensen. En die hebben ze verzameld. En die hebben ze nu maar eens aan de hekken bij het bedrijf NPSP gehangen.
2: Ja, u bent initiatiefnemer van de actie ook al. Hè? Zo'n 11 jaar bent u bezig met de strijd. Elke keer met mooi weer komen die vliegen. Voor de mensen die het toch niet kennen, hoe komt het? Waar komen die vliegen vandaan? Hoe komt dat?
3: Ja, het komt door het afvalverwerkingsbedrijf NPSP, wat hier PMD-afval sorteert. En dat is plastic, metalen en drinkkartons. En dat doen ze hier sorteren. En dat veroorzaakt de larven en de vliegen en de maaien. Ja. En doordat de PMD 3 weken onderweg is zodat het hier komt, zitten die zakken vol mee. En die worden opengescheurd hier en die vliegen dan de wijk in.
2: Ja, ik bedoel, ik spoel ook niet elk drinkkartonnetje leeg natuurlijk. Maar ja, daar gaat natuurlijk juist dan wel die vliegen in zitten. Zeker als ze wekenlang met die hitte. Maar ik begrijp, de deuren moeten toch gewoon dicht blijven van die afvalverwerker. Dus hoe komen die vliegen dan buiten?
3: Ja, dat klopt. Dat hoort ook. Er moeten natuurlijk vrachtwagens in en uit rijden. Ongeveer 40 vrachtwagens per dag. En wat ze dus doen is die roldeur open, de vrachtwagen naar binnen en sluiten. Dat hoort voor ons beheersplan. Dan ben ik 2 weken geleden op uitnodiging van de manager daar geweest. En dan ben ik daar een uur, loop ik ook rond in de fabriek met de manager. En dan zie ik al simpel 3 overtredingen. Waarvan ik er één zie dat er een vrachtwagen geladen wordt, half in de deuropening staand. Wat dus helemaal niet mag. Ja, en dan denk ik, dat kan niet. En als dan de manager tegen me zegt van ja, dat is toeval. Nou, voor mij is dat geen toeval meer.
2: Maar nog even voor de mensen die zeggen, ja, oké, zo'n vliegen vangen, je zit een heiplaat. Nou ja, oké, dan heb je dat toch. Meneer, overdrijf niet, zeg maar wat vliegen.
3: Ja, het zijn er niet wat, het zijn er duizenden, miljoenen. Als je ziet wat er gevangen wordt in die vallen en wat wij in de tuin hebben. Wij kunnen niet barbecuen. Wij kunnen niet in de tuin zitten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ze gaan op je hoofd zitten, ze gaan overal zitten. Het is stressverhogend. Het is gewoon een drama.
2: Ja. Nou ja, niet barbecuen, het is wel een beetje vlees, hè?
3: Ja, nou, het is wel het is niet het vlees wat je wil eten. Dat laat ik dat voorop stellen. En ja, het is gewoon irritant. Het is mensen. Ja, die kunnen echt niet genieten van hun woongenot. Dat is echt verpest door dit bedrijf.
0: Nou, je hebt daarom zitten we die molentjes, Michael, die je op tafel kan zetten, helpt dat wel?
2: Heeft u zo'n molentje die dan ronddraait voor die vliegen?
3: Die hebben we natuurlijk staan, maar dat heeft helemaal geen nut. Het zijn er zoveel. Dat zit op je hoofd, het zit op je lijf, zit om je heen. Oh, het is gewoon ook niet te doen. Ook niet met vallen. Want met vallen, die zakken die mensen in de tuin hangen, ik heb ze dan niet. Ja, die trekken ook weer meer vliegen juist aan. Dus het is en-en.
2: Nog even een laatste vraag. Hoe nu verder? Want jij al 11 jaar actie. Nog meer dode vliegen in een zak die kant op? Of misschien een container vol?
3: Nou ja, de acties zullen alleen maar harder worden. Want wij gaan natuurlijk, dit is het eerste stapje wat we gedaan hebben. En we gaan wel meer nu ons zichtbaar maken. We hebben het altijd netjes op een nette manier geprobeerd met alle instanties. Maar ja, dat houdt op een gegeven moment op. Als de Hoge Raad al de uitspraak heeft gedaan dat het bedrijf moet stoppen ermee met die overlast. En er wordt niet genoeg aan gedaan en de overlast ook niet verminderd. Ja, dan zullen we deze acties maar moeten gaan doen.
2: Nou, ik haal haal je vliegenmapper maar tevoorschijn, Peter en Milou. Want Rinus komt eraan en niet met één, maar met miljoenen vliegen.
1: Oh, sterkte, nou, Rinus.
0: Dat bedrijf verdient ook even een klap met de vliegenmapper, zullen we maar zeggen. Dankjewel, verslaggever Michael Komans vanuit de Heijplaat dus.
4: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Wij zijn nog steeds op Tracktocht en de vraag is in welk land zijn we beland? En dat mag je dus raden op basis van de tracks die voorbij komen op onze autoradio.
4: Peter en Milou op Tracktocht.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Sabrina Carpenter. Een espresso bij Peter en Milou.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Jij reist met ons mee op Tracktocht en we gaan live een winnaar bellen. Althans, ik hoop dat het een winnaar wordt en ik hoop ook dat die persoon opneemt natuurlijk.
2: Ik hoop het ook. We zeggen, ik ga gelijk bellen.
0: Ja, ga jij gelijk bellen? Ik zet de schuif vast open van de telefoon. Dan horen we ook het intoetsen van het nummer. En hoe behendig Milou daarin is. En hoor je het overgaan van de telefoon. En hoop je maar dat diegene aan het opletten is. Want we belden tijdens die plaat al met Emmanuel. Maar die nam de telefoon niet op.
3: Goedemorgen, Fred.
2: Goedemorgen, Fred. Met Peter en Milou van Radio Rijnmond.
3: Goedemorgen.
2: Je bent op de radio.
3: Ja, ik heb het in de gaten.
0: Nou, je hebt je radio al keurig zacht gezet, merk ik. Je hoort de telefoon overgaan. Wat denk je? In welk land zijn we beland?
3: In Spanje.
0: Zijn we in Spanje, kijken, want daar schijnt altijd de zon. Is dat het goede antwoord op deze tracktocht van vandaag, op deze maandag?
2: Ja!
0: Cowabunga! Yes, Fred, jij gaat er vandoor met het zonnescherm.
2: Ja, zo hou jij je hoofd en je auto koel deze zomer. Want waar ga je naartoe op vakantie? Heb je leuke plannen deze zomer?
3: Ik heb mijn vakantie al gehad. Dus deze zomer ben ik gewoon aan het werk.
0: Oh, ja, waar ben je heen geweest?
3: Ja.
0: Waar ben je naartoe geweest, Fred?
3: Ik ben eigenlijk gewoon in Nederland gebleven. Ik heb een moestuintje en ik heb gewoon een paar weken vrij gehad om daar alles in orde te maken. En,
0: wat leuk!
3: Mijn vrije tijd gewoon daarvoor.
0: Wat goed zeg! Super. Oh, dat vind ik zo heerlijk als je van die zelfverbouwde groenten kan eten.
2: Oh,
0: ook.
2: Ja.
0: Hey, en Fred, wat doe je voor werk nu op dit moment? Wat ben je aan het doen vandaag?
3: Ik ben nu in Schiedam bij de stadvereniging en ben nu het centrum bezig om de prullenbakken van de lege zakken te voorzien.
0: Oh, dat is heel belangrijk werk, Fred. Ik ga je dan verder met rust laten en we sturen zo snel mogelijk het zonnescherm naar je toe, zodat jij je hoofd en je auto koel kan houden deze zomer. Dit is Katy Perry. There's a

0: Katy Perry, TGIF. Thank God it's Friday. En ik verheug me alweer op komende vrijdag. Dan ga ik namelijk samen met mijn oude buurmeisje uit Ridderkerk, met wie ik vroeger naar de basisschool liep, ga ik naar onze guilty pleasure. Naar Clouseau in Den Haag. Ja, dat vind ik zo.
1: Het hoeft toch helemaal geen guilty pleasure te zijn.
0: Ja,
1: hartstikke leuk.
0: Nou, dan kun je best wel een beetje als 45-jarige man kun je een beetje schuldig over voelen dat je dat nog steeds leuk vindt.
1: En het wordt weer 30 graden. Maar als het aan de wijkraad ligt, hoort de barbecue in Nesselanden daar niet meer bij. Nou, straks bellen we hierover met wijkraadslid Auke Bergsma.
0: Ja, we gaan ook bellen met een scheidsrechter, Quinn uit Schavendeel. Een amateur scheidsrechter, want die maakte afgelopen weekend onverwachts zijn debuut op het hoogste niveau. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hij werd dus van de tribune geplukt.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Yes, het is 1 minuut over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van ABBA, Stella Lefty en R.E.M. Die komt ook nog voorbij.
0: Hier is het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 jaar aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Dat gebeurde bij een begeleid wonenproject van zorginstelling Paapmeijer aan de Bezenstraat. Het slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. De jongere woonvorm van Paapmeijer in de Bezenstraat is bedoeld voor jongeren van 17 tot 22 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. In Rotterdam-Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt bij een brand. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische bestelbus en sloeg daarna over naar een tweede bus die ernaast geparkeerd stond. Ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar feitelijk watertekort vanwege de aanhoudende droogte. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de LCW, dat is de commissie die samenkomt bij watertekorten in Nederland. Op 1 juli werd al opgeschaald naar het eerste dreigingsniveau. De volgende fase lijkt nu aanstaande. In dat geval moeten er keuzes worden gemaakt over de waterverdeling. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. De voorzitter van de LCW zegt dat de situatie uitzonderlijk is voor begin juli. Rivierstanden zijn opvallend laag en de waterstanden zitten op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode wordt niet verhaald op de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven aan de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het geen zin heeft. In januari 2021 braken er in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Op 25 januari van dit jaar waren er rellen onder meer ook op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Het koppelen van de aangerichte schade aan de daders die de schade hebben veroorzaakt is vaak heel ingewikkeld. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien wordt de prioriteit nu gegeven aan strafzaken, want daar is ook een grote achterstand bij justitie. Het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen tussen de 25 en 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog en dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je mij de file-informatie met de vier langste files bij ons uit de regio op dit moment. File op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. 7 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoppen Ridderkerk. 3 kilometer, 5 minuten. Een langere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoppen Ridderkerk en Knoppen Terbrechtseplein. 8 kilometer, doe je 3 kwartier langer over en dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En dan tot slot een andere lange file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum, 8 kilometer. En heb je een half uur vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Waarmee?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Veel mensen zien het als een spiritueel of romantisch lijflied, maar Michael Stipe die heeft toegegeven dat de tekst zwaar geïnspireerd is op Every Breath You Take van The Police. En het gaat dus over iemand die zo geobsedeerd is door een ander dat hij elk klein signaal kapot analyseert en zichzelf daar helemaal gek mee maakt. Vandaar Losing My Religion. Een hele goede morgen. Welkom 12 minuten over 8 op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. We zijn hier weer bij Alive and Kicking. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking, verder zonnig, droog en warm. Temperaturen tussen de 25 en 28 graden bij matige noordoostenwind.
1: En de langste file in onze regio op dit moment, die vind je op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. En dan heb je meer dan een half uur vertraging.
0: En er heerst veel onduidelijkheid sinds Iran gisteren de sluiting van de straat van Hormuz heeft aangekondigd. De Verenigde Staten spreken tegen dat de belangrijke zeestraat dicht is. Ondertussen zijn er ook nieuwe aanvallen gemeld.
1: En honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Nou, de Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang.
0: Door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water neemt de kans op regionale watertekorten verder toe. Fase 2 die is nu aanstaande en bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Zometeen dan hebben we Quinn uit Schavendeel in de uitzending. Want die maakte afgelopen weekend zijn onverwachte debuut als scheidsrechter op het hoogste niveau. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Het is echt een heel bijzonder verhaal. Quinn, hij zat daar op de tribune.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, en hij werd ineens van de tribune geroepen, moest zijn kleding aantrekken en een wedstrijd op het hoogste niveau fluiten. En dan niet zomaar een wedstrijd, gewoon Dordrecht tegen Excelsior.

0: Stella Lefty met Boston voor je op Radio Rijnmond.
1: Afgelopen weekend was het weer super warm met 30 graden. En de tropische hitte die houdt ook de komende dagen nog stevig aan. En voor jou betekent dat misschien naar het strand gaan. Maar in Nesserlanden leidt die massale toestroom van mensen tot grote frustratie. De wijkraad is er klaar mee en eist een barbecueverbod op de boulevards langs de Zevenhuizenplas. Wijkraadslid Auke Bergsma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is er aan de hand? Ik bedoel, barbecues op het strand, dat is niks nieuws natuurlijk. Maar wat is er veranderd?
2: Nou, vooropgesteld dat wij natuurlijk niet tegen een barbecue zijn langs het strand. Dat is niks lekkers als een barbecue. Maar we zien wel op dit moment dat inderdaad het de laatste jaren steeds erger wordt met grote barbecuefeesten, met complete partytenten. En dat geeft gewoon heel veel overlast als het gaat om afval, alcohol enzovoort. Dus vandaar dit verbod.
0: Kan je een voorbeeld noemen van die overlast?
2: Nou, je ziet dat er is natuurlijk heel veel overlast als het gaat om in Nesserlanden, als het gaat om jongeren, alcohol. En we zien gewoon dat in combinatie met het, de barbecues er steeds grotere feesten gaan ontstaan. Mensen tot laat nog aan het barbecuen zijn. Ja, dat geeft gewoon allerlei vormen van overlast waar we nu zeggen inderdaad van oké, dit is gewoon niet een geschikte plek.
1: Nee.
2: Om op die kleine grasveldjes waar ook kinderen spelen, waar sporters bezig zijn.
1: Ja.
2: Om op die plek dan ook nog eens een keer te barbecuen.
1: Nou, ik moet er ook wel een beetje om gniffelen, omdat ik elke keer hoor dat er problemen zijn daar. Maar er wordt gewoon niks mee gedaan. Al jarenlang hoor ik dan tegelijkertijd van mensen.
2: En ik hoor
1: van diezelfde mensen van ja, er wordt toch niet op gehandhaafd. Dus het is elk jaar hetzelfde probleem. En elk jaar hoor je weer mensen klagen. Ja, wat is dat nou eigenlijk voor wassenneus?
2: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad de Sicilië Boulevard en de Kos Boulevard. Dat zijn twee boulevards. En de Kos Boulevard is op dit moment al een barbecueverbod. Alleen dat wordt totaal niet gehandhaafd. Er staan ook geen duidelijke borden. Dus wij willen gewoon dat er duidelijkheid komt. Dat er duidelijke verbodsborden komen. En dat er gewoon duidelijkheid voor bezoekers is. Van waar mag je nou wel barbecuen, waar mag je niet.
1: Ja.
2: En dat er ook uiteraard natuurlijk gewoon gehandhaafd gaat worden.
1: Ja, en hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
2: Nou, we hebben nu dus ongevraagd advies aan de wethouder gestuurd.
1: Ja.
2: In de hoop inderdaad dat er serieus gekeken gaat worden door de gemeente. Nou, oké, waar kunnen we nou meer duidelijkheid geven dat al die doelgroepen gewoon weten waar ze wel en niet iets mogen. En er ook op een goede manier gehandhaafd kan worden.
1: Want, Voel jij je wel serieus genomen?
0: Het is maar een klein onderdeel van het probleem toch, die barbecues?
2: Ja, klopt. Het is een klein onderdeel van het probleem. Maar het moet ook aan alle kanten aangepakt worden. Dus het gaat ook om het alcoholverbod wat gewoon gehandhaafd moet worden. Het gaat om parkeerproblemen. Het gaat om overlast qua muziek en auto's.
1: Ja.
2: Aan alle kanten moet dat gewoon aangepakt worden. Wil je het gewoon in de klauwen houden?
1: Jeetje. Nou ja, de wijkraad wil natuurlijk dat Rotterdam direct ingrijpt. Zeker met die tropische weken die voor ons liggen. Auke Bergsma van de wijkraad Nesserlanden, dankjewel voor de toelichting. En heel veel succes de komende tijd. Laten we hopen dat je het voor elkaar krijgt natuurlijk.
2: We gaan het hopen.
1: Ja, nou, heel veel succes.
2: Oké.
1: Dit is Radio Rijnmond met zometeen ABBA, Summer Night City. Maar eerst de Culture Club. Carmen Chameleon bij Peter.

0: betekende de laatste nummer 1 hit van ABBA in hun thuisland. Geschreven door Björn en Benny zelf, de zangers van ABBA. Dus Summer Night City hoorde je hier op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Nou, of het een record is, dat weten we niet. Maar een Amerikaanse rapper begon wel heel laat met optreden dit weekend. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
1: 7:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Knoppen Benelux. 10 kilometer, een kwartier, langer doe je daarover. Dan nog een andere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoppen Ridderkerk en Knoppen Terbrechtseplein. 8 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En ook een file op de A27 tot slot. Breda richting Gorkum tussen Nieuwerijk en Knoppen Gorkum. 6 kilometer en daar heb je een kwartier vertraging. En dat komt ook door wegwerkzaamheden.
0: Dan gaan we naar Hellevoetsluis, naar de weerstudio van Steven van der Gijzen. Want het wordt een prachtige dag volgens mij. Of niet, Steven? Goedemorgen.
8: Nee, goedemorgen. Nou ja, het ziet er zeker goed uit vandaag. Een fraaie zomerdag, veel zonneschijn. Alleen ten noorden van onze regio zit wat meer bewolking. Maar dat lijkt ons niet te gaan halen. 25 graden op het strand tot ongeveer 28 graden in het oosten van de regio. En de wind waait matig uit het noordoosten. Aan zee later draaiend naar het noorden. Nou, vanavond kunnen we weer een mooie zonsondergang zien. Ook vannacht blijft het helder en droog. Temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen schijnt de zon onafgebroken in de regio. Misschien een plukje sluierbewolking. 28 graden op de stranden tot rond een tropische 30 graden dieper de regio in. Ja, en woensdag en donderdag verlopen ook uitermate zonnig en droog. Landinwaarts is het vaak tropisch warm met 30 graden. Aan zee is het met 27 of 28 graden net iets minder warm. Ja, en vrijdag kruipt een storing dichterbij met een kleine kans op een bui. Maar in het weekend blijft het alweer droog met geregeld zon. En doen de temperaturen een stapje terug naar een aangename 23 graden.
0: Dankjewel voor zover. Het is inmiddels 8:30 precies. Hier luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt de hoofdpunten van het nieuws dan weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Rotterdam Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt bij een brand. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische bestelbus. Sloeg daarna over naar een tweede bus. Die stond ernaast geparkeerd. En ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is nog niets bekend. Bij een grote brand in een café in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde vlak voor middernacht. Er brak paniek uit. En volgens correspondent van de NOS, Mustafa Margadi, ging het allemaal heel snel.
9: De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: Bangkok is een populaire toeristische bestemming. Of er ook toeristen in het café waren, dat weten we nog niet. En je hebt nog wel eens dat de artiesten te laat zijn voor een optreden. Dan moet je een uur wachten, of soms 2 uur. Maar rapper Jay-Z maakte dit weekend wel heel bont. Die begon namelijk 4 uur te laat voor zijn concert in New York, schrijft RTL Nieuws. Maar om heel eerlijk te zijn, dat is niet helemaal zijn schuld. Fans van de rapper die slaagden erin om op twee plekken de deuren open te breken van het Yankee Stadium. En dat stadion ging daarna meteen op slot en niemand kon er meer in of uit. Iedereen die binnen was, die werd gecontroleerd. En iedereen die buiten stond te wachten om naar binnen te mogen, die moest maar eventjes geduld kweken. Nou, 4 uur later dan gepland begon dan uiteindelijk het concert. Ik waardeer jullie geduld, zei de rapper die het concert hield vanwege zijn 30-jarig jubileum van zijn eerste album dat uitkwam. We gaan er een mooie avond van maken. Ik heb wat tos voor jullie in petto, dat beloof ik.
10: Nou, dat is wel hartstikke mooi.
2: De man van Beyoncé.
10: Ja, precies. Ik moet meteen denken aan een concert van Guns N' Roses dat ik een keer bezocht in 2010. Dat was in het Gelderdome in Arnhem. En dat was heel bijzonder. Toen had Mojo al mail gestuurd van, nou, het kan waarschijnlijk, gezien de ervaringen van recente ervaringen, het kan wat langer duren voordat Axl Rose komt opdraven. Nou, en wij wachten. En iedereen werd op een gegeven moment echt boos. En uiteindelijk kwam die pas om een uur of... Ja, 10:30 kwam hij opdraven. Het eerste wat hij toen zei... Okay, fuckers! Dus hij schold ons eigenlijk ook nog uit. En dat kwam echt op heel veel boegeroep te staan. Echt, iedereen was zo klaar met hem. Het was dus 16 jaar geleden. Dus het was een wat moeilijkere fase voor Axl Rose. Hij zat geloof ik ook aan de drank in die tijd. Nou was hij afgelopen week was hij weer in Nederland. En ik heb beelden teruggekeken. Hij is tegenwoordig echt goed bij stem. Slash is er ook weer bij. Dus Guns N' Roses is weer helemaal terug. Nou, we gaan door.
3: Dit is Radio Rijnmond.
10: Even, dat zei Axl Rose, hè? Dit is Man at Work Down Under.

0: Dan een heel sneu verhaal, want dit nummer bleek gebaseerd te zijn. Dat kwam naar voren in een quiz op televisie. Dit nummer bleek gebaseerd te zijn op een kinderliedje.
1: Echt?
0: Ja, en daar kwamen ze toen achter. En toen hebben ze de rechter gecontroleerd. En toen bleek het inderdaad plagiaat te zijn. Nou, die zanger van Man at Work, die was meteen depressief. Die is ook heel jong overleden. Oh. Ja, het was echt tragisch. Terwijl hij had geen idee voordat hij met dit nummer begon. Dus hij had zich misschien per ongeluk door dat liedje laten inspireren. Man at Work en Down Under hoorde je bij Radio Rijnmond. Wij hebben een topweekend gehad, Milou. En ik hoop jij als luisteraar van Radio Rijnmond ook. Maar voor de 20-jarige Quinn Vugts uit de Hoekse Waard, amateurscheidsrechter, was het helemaal fantastisch. Hij zat op de tribune om te kijken naar een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior. En toen gebeurde er iets bizars. Quinn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je meegemaakt?
2: Ja, ik zat rustig een voetbalwedstrijd te kijken van mijn broertje die bij Dordrecht speelt. Mm-hmm. En ja, toen raakte de scheidsrechter op een gegeven moment geblesseerd en die stapte van het veld af. En ja, beide teams wilden graag de wedstrijd afmaken en kwamen toen uiteindelijk bij mij met de vraag of ik de wedstrijd wilde afmaken.
0: Dus jij zat daar als toeschouwer op de tribune en je moest in allerijl het veld op om je kunstje te doen. En waar haalde je dan die fluit en die outfit en die schoenen vandaan?
2: Ja, dat heeft nog wel even geduurd, want de assistent die moest eventjes vogelen met hoe en wat. En via de assistent heb ik uiteindelijk een tenuutje gekregen en eigenlijk snel aangedaan en het veld opgestapt en die wedstrijd volgemaakt.
0: En hoe kwam je aan schoenen?
2: Ik vroeg eerst aan mijn broertje of ik zijn schoenen kon lenen, maar die maat was te klein. En dus trokken ze ergens uit de schoenenkast een paar schoenen van een andere speler die geblesseerd was.
1: En hoe zat dat met, hoe kwamen ze bij jou uit? Was jij de enige met de goede papieren of was jij de enige scheids die op die tribune zat te kijken?
2: Nou ja, zoals ik al zei, mijn broertje speelde natuurlijk bij Dordt. En ik heb toevallig dan met de teammanager van Dordt een keertje gesproken en die wist dat ik scheidsrechter was. Dus ja, die kwam eigenlijk al gelijk bij mij met de vraag of ik het wilde gaan doen.
0: Ja.
2: En ik zei natuurlijk gelijk ja.
0: Maar je bent wel een aanstormend talent, hè? Je bent ooit ook verkozen tot beste scheidsrechter van Zuid-Holland?
2: Ja, klopt. Dat is in 2023 geweest, ja, denk
0: precies.
2: ik.
0: Precies. Dus je bent echt wel heel erg goed, denk ik. Wat maakt je zo'n goede scheids, al zeg je dat van jezelf?
2: Ik denk dat ik van mezelf kan zeggen dat ik niet zo heel snel mezelf in het ootje laat nemen. En niet snel me gek laat maken, zeg maar.
0: Ben je ook streng?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben juist iemand die heel makkelijk is en lekker laat voetballen. En, en vooral nu met nieuwe regels, zeg maar, van praten.
0: Ja.
2: Ik heb altijd zoiets van, ja, je mag één ding of twee keer wat zeggen, maar als het een beetje te gek wordt, dan is het voor mij ook wel genoeg geweest.
0: Ja, precies. Oh, wat mooi. Je bent dus meer Bas Nijhuis. Of wie is je grote voorbeeld als scheidsrechter?
2: Ik vind Danny Makkely wel goed. En Keusje Buurk vind ik ook wel dat zijn wel twee van de beste van Nederland op dit moment.
0: Danny Makkely natuurlijk ook weer furoren gemaakt op het WK. Hij gaat nu naar huis, maar hij heeft toch echt een mooi WK achter de rug. En het is volgens mij ook een kunst om vooral niet op te vallen, heb ik begrepen als scheidsrechter.
2: Ja, klopt. Ja, je hoopt eigenlijk dat je nooit je naam ziet voorbij komen in een verslag of iets anders. Dus als je jezelf niet tegenkomt, dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Ja,
0: het valt me wel op dat op het WK ook dat heel veel scheidsrechters in de weg lopen.
2: Ja. Ik weet niet wat het is met dit WK, maar ja, er zijn wel heel veel dingen gebeurd dit WK dat over gesproken is.
0: Maar terug naar jou, dit was wel jouw hoogtepunt tot dusver, of niet?
2: Ja, dat kan ik wel zeggen, denk ik.
1: En smaakt
2: het
1: naar
2: meer?

0: Ja, het smaakt zeker naar meer. Het is wel een moment dat je nooit meer gaat vergeten. En ja, waar je op zich ook wel trots op bent.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Want het verloop van de wedstrijd, geen gekke dingen hoeven te doen? Of niet opgevallen? Of wat is je bijgebleven?
0: Ja, het ging eigenlijk wel goed. Ik was 1 minuut was ik in het veld en we begonnen 1 minuut. En ik gaf voordeel en Excelsior scoorde daar bijna uit. Dus het was eigenlijk wel jammer dat ze niet scoorden.
1: Zeg je dan als objectieve scheidsrechter, ja. Voor de duidelijkheid. Ja. Wat een verhaal zeg. Quinn uit Schavendeel, die maakte dus verrassend zijn debuut als scheidsrechter op het allerhoogste niveau. En we horen vast nog veel meer van je. Dag Quinn.
0: Doei. Bijna.

0: Yves Berendsen met zijn nieuwste single op Radio Rijnmond. Misschien is het tijd.
1: En misschien is het tijd om twee celebrities uit Rotterdam te bellen. Mike en zijn ouders hebben we leren kennen via het televisieprogramma Winter vol Liefde. De van oorsprong Rotterdamse familie heeft in het Oostenrijkse Zeeveld een skischool gehad. En we volgden vooral de relatieperikelen van zoon Mike en de betrokkenheid van moeder Monique.
2: Maar ik heb altijd gezegd, als ze jou niet moeten maar, dan hebben ze mij ook niet. En ook met zijn vader natuurlijk. Ja, en als daar een liefde bij komt die niet met ons klikt, dan zal dat denk ik heel moeilijk gaan worden.
1: En dat bleek wel in de relatieperikelen daarna. Want daarna kregen we nog een serie, De Hanslers, van de piste naar de playa. Daarbij werd het gezin gevolgd met de opstart van een eigen beachclub in Spanje. Goedemorgen Mike en Monique en een prachtig hondje.
3: Goedemorgen.
4: Dit is Luna.
1: Oh, dit is Luna. Oh, wat een prachtig hondje zeg. Hey, en het zijn twee nieuwtjes vandaag. Allereerst gefeliciteerd, want jullie beachclub bestaat 1 jaar, hè?
3: Ja, klopt.
4: Klopt, ja.
1: En hoe gaan de zaken daarmee?
4: Ja, we hebben het hartstikke druk. Het is bizar gewoon. Heel veel Nederlanders. Echt bizar. Ja, het is gewoon gezellig en leuk om mensen te ontmoeten. We zien weer eens wat Nederlanders, hebben we lang niet gezien.
0: Ja, dat begrijp ik. En nog even voor de mensen die het niet hebben gevolgd. Waarom zijn jullie van Zeeveld naar Spanje verhuisd?
3: Nou, waarom we van Zeeveld naar Spanje zijn verhuisd? Allereerst omdat er toen het idee was ontstaan om een serie over onze familie te maken. En toen hebben ze gevraagd van ja, wat zouden jullie dan willen? En we hebben natuurlijk ook op Mallorca hebben we gewoond, daar in de horeca gewerkt. En toen hebben we altijd tegen elkaar gezegd van joh, mochten we nog een keer naar Spanje toe gaan, dan zou onze droom wel zijn om zo'n klein barretje voor onszelf in Spanje te beginnen.
1: Ja, bizar.
3: En zo geschieden.
1: En komen er dan veel fans over de vloer? En wat zeggen ze dan tegen jullie? Heb je daar een voorbeeld van?
4: Ja, allemaal dezelfde verhalen. Leuk dat ze ons ontmoeten in het echt. En jullie zijn heel anders dan op televisie. Lieve mensen, leuke mensen.
1: Ja, want je hebt best wel wat kritiek gehad, hè Monique? Op je rol als schoonmoeder.
4: Heel veel kritiek. Ja, zeker. Maar dat is allemaal weer rechtgetrokken. Zover ik weet met de echte fans dan. Die vinden ons leuk en gezellig. Ja, en er zijn ook mensen die ons niet leuk vinden. Ja, dat kan toch ook? Dat geeft toch niet?
1: Zo is het in het leven ook natuurlijk. Want Mike, de laatste serie eindigde met je relatiebreuk met Denise. Hoe gaat het nu met de liefde? Dat willen we natuurlijk wel weten.
3: Ja, het gaat nu hartstikke goed met de liefde. Ik heb hier in Spanje nieuwe liefde ontmoet, Veerle. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan in de beachclub. Ze kwam een paar keer op het terras. En in het begin stonden we allebei nog helemaal niet open voor de liefde. En toen is het er eigenlijk een beetje zo ontstaan. En onze eerste date was eigenlijk een weekje weg met z'n tweeën in een tentje met de honden erbij. Want ze heeft 2 boxers. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van joh, als we dat overleven, dan zijn we voor elkaar gemaakt.
0: Wat leuk.
3: En zo geschieden.
1: Nou, wat prachtig zeg. Ja, en Monique, jij was best wel fel op Denise natuurlijk, voorbeeldje ervan.
2: Zeg, wat loop jij over mij te vertellen? Ik zeg, want dit is werkelijk echt schandalig wat ik hoor. Is niet waar, zeg zo. Ik zeg, nu kijk je me aan. Ik zeg, trek je door die hele kamer heen. Ik zeg, want ik word wild.
1: Ja, toen werd je nog wild, Monique. En tegenwoordig kan je erom lachen.
4: Helemaal wild.
1: Ja, maar nu kan je erom lachen. Hè. Je bent wat rustiger geworden. Hoe is het nu ten opzichte van Veerle?
4: Veerle gaat gewoon hartstikke goed. We hebben het leuk. En het is gewoon een hele lieve meid. Ik bedoel, we hebben een hele goede band met z'n allen.
1: Ja, je bent dus heel lief, maar je hebt ook nog steeds die Rotterdamse directheid. En dat zorgt ervoor voor spraakmakende televisie. Heb je nou ook, omdat je een spiegel voorgehouden krijgt, wat geleerd over jezelf en je gedrag een beetje aangepast?
4: Ik ben natuurlijk die Rotterdamse meid. En die gooit eruit wat ze eruit gooit. En soms is het wel eens vervelend. En te snel. En dan denk ik, oh jee, wat heb ik nu weer gezegd? Ja. Weet je, er zijn best wel eens dingetjes waarvan ik denk, nou kom op, moe, dat kan je toch niet doen.
1: Nee.
4: Maar dan is het er alweer uit.
1: Dan is het er alweer uit, dan is het zo gebeurd.
0: En die Rotterdamse kant is ook gewoon hartstikke leuk, laten we eerlijk zijn.
1: Ja. Is er nog iets wat je mist aan je leven?
4: Ik wil naar mijn broek, hoor.
1: Mis je nog iets aan je leven in Rotterdam?
4: Nou, Rotterdam, ik heb zoveel meegemaakt daar. Ik heb mijn vader verloren en het enige, daar denk ik dan wel eens aan terug. En natuurlijk aan de mooie tijd die ik heb gehad aan met mijn vader. Dat is het enige wat ik wel eens denk van, dat me dat verdrietig maakt, weet je?
1: Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Ja, want hij overleed op veel te jonge leeftijd, hè?
4: Klopt, ja. Nou ja, jong. Hij werd aangereden op de Kranichse Plas. Nou.
1: Ja, precies. Ja. Verschrikkelijk, zeg. Ja. Hey, tot slot iets positiefs om mee af te sluiten. Jullie hebben nog een nieuwtje voor ons, hè?
3: Ja, we hebben een nieuwtje. We mogen aankondigen dat seizoen 2 van de Hansen van de Piste naar de Playa op 31 augustus om 20:30 op SBS6 weer te zien is.
1: Kijk, seizoen 2 komt
0: nou,
1: eraan!
0: Leuk.
1: Nou, dat is toch inderdaad goed nieuws.
4: Houd je maar vast!
1: En wat gaan we dan zien als alles nu goed gaat en we hebben geen boze schoonmoeder meer? Is het toch wel leuk om naar te kijken dan?
4: Misschien is het leuk en misschien is het niet leuk.
3: Nee, we maken weer genoeg leuke dingen mee. Dus,
4: Het is, wordt echt wel, denk ik wel, heel erg leuk. En dat mensen het nu zeggen van, oh, wat gezellig en wat leuk. En ja, ook om Zeeveld dan nog te zien en Spanje. Ja. Dus ja, dat is echt, het is heel anders, denk ik. Ik weet het
1: spannend.
4: Niet.
1: En woon je nou op jezelf, Mike? Of is dat nog steeds wel een
3: Ja, ik woon op mezelf. Ik woon op mezelf samen met Veerle. Ja,
1: dus, ongelooflijk. Dat is hartstikke goed nieuws.
0: Veerle,
1: ook de groeten. En vader Peter, ook de groeten.
3: Ga ik zeker doen.
1: En allerliefst voor
3: jullie. Helemaal goed.
1: Veel plezier daar.
3: Dank jullie wel.
4: Rotterdammers.
3: Dankjewel. Bye bye.
1: Mike en Monique dus, bekend van Wintervol Liefde. Binnenkort weer op televisie.

0: Het is Radio Rijnmond. Radio met een grote R. Met het beste van de jaren 80, 90 en nu. En hij staat er weer klaar voor. Volgens mij zie ik hem daar in de keuken staan. Ja, het is wel zo meteen aankomen. Ruud de Boer staat er volgens mij. Ja.
1: Nou, precies. Nou, hij moet zo meteen komen, want we gaan de boer op met inderdaad Ruud de Boer. En hij begint met een heerlijke 5 na 9. Onder andere uit bestaande U2, Europe en Mungo Jerry.
0: Mungo Jerry komt er ook aan. Het is summertime namelijk hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Goedemorgen, het is bijna 9 uur. Je bent bij de boer op en zometeen gaan we zomerfestivalen. Ja, het kan natuurlijk niet missen met deze weersomstandigheden. Zomerfestival in Maassluis. Nou, dat belooft natuurlijk wat, want dat is een heel mooie plek volgens mij om een zomerfestival te houden. En ik ga zometeen praten met Sylvana over wat we allemaal kunnen verwachten. Over 2 dagen al. En er horen 5 heerlijke zomerse platen bij. En die ga je zometeen horen. Trouwens, de koffiecorner is geopend. Ja, ik zou zeggen, praat mee in de koffiecorner over van alles en nog wat. Waar zou je het over willen hebben? Bijvoorbeeld over de airco die je inmiddels toch waar besteld hebt. Of misschien kun je het verhaal lezen van Richard op de app van Rijnmond, die de stad volplakt met stickers op lantaarnpalen en alles wat eigenlijk een sticker ondergrond heeft. Is dat een verrijking van het straatbeeld of toch een beetje jammer? Praat mee. Open de app, rechtsboven klik op app. Ons eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 jaar aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Dat gebeurde bij een begeleid wonenproject van Paanmeijer aan de Beesestraat. Het slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. Het WK voetbal zit er nu ook op voor de Duitse voetbalscheidsrechter Danny Makkely. Hij heeft te horen gekregen dat hij niet de scheidsrechter zal zijn in een van de 4 resterende wedstrijden, zoals de finale. Makkely floot Amerika-Paraguay, Marokko-Haiti en Frankrijk-Zweden. Bij die wedstrijden viel hij niet negatief op. Dat Nederland vroegtijdig werd uitgeschakeld zorgde ervoor dat zijn kansen op de finale wel groter werden, maar het blijft dus bij 3 wedstrijden. Dennis Hiechler, videoscheidsrechter, die hoeft nog niet naar huis. Bij welke wedstrijd hij wordt aangesteld is nog niet bekend. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft de komende dagen dicht na het brandje van gisteren. Die brand ontstond in het herentoilet en was vrij snel uit, maar er was wel veel rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek is de schade groot. De komende dagen moet dat nu allemaal worden schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het zuidoosten van Parijs. Inmiddels is al 1600 voetbalvelden aan bos in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur brak gisteren uit aan het einde van de middag langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg is afgesloten. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Lokaal kan het 38 graden worden. Dan nog het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperaturen kunnen oplopen tot 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. En dan wordt het zelfs 30 graden. Tot over het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie, files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer, kun je vinden op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. Ruim 20 minuten vertraging daar. En dat heeft alles natuurlijk te maken met de werkzaamheden op de A20 die aansluit. Dan de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwerdijk en knooppunt Gorkum. Ruim 10 minuten. Wegwerkzaamheden ook. Dus ook daar moet je even rekening houden met de nodige vertraging. En op de provinciale weg N217... Dordrecht richting Spijkenisse ben je ruim 10 minuten langer onderweg tussen Maasdam en de aansluiting met de A29. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van een heerlijke zomerse 5 na 9. Want ook in Maassluis is het de komende dagen zomer.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer. Radio met een grote R.
21: De 5 na 9. 5 platen door jou aangekaart. 5 na 9.
22: De summer.

0: The Summer is Magic van Playa Hedy bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Silvano Wolf. Hij is de organisator van het Zomerfestival Maassluis. Goedemorgen, Silvano.
2: Goedemorgen, Kees.
0: Spannende dagen komen er voor jullie aan. Want dit is voor jou, samen met Nadine, het allereerste Maassluis Zomerfestival dat jullie organiseren.
2: Klopt, inderdaad. Ja. Eerste keer festival organiseren.
0: Ja.
2: Spannend.
0: Maar kom jij uit de organisatiebranche?
2: Nee, ik werk zelf als videomanager in de supermarkt. Dus
0: en op een gegeven moment dacht je bij het spiegelen, dacht je op een gegeven moment, weet je wat? ik ga een zomerfestival organiseren.
2: Ja, dat lijkt me leuk. Sommige dingen doen die je leuk vindt in het leven.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk, maar ik ben zo benieuwd, waar begin je dan in hemelsnaam?
2: Ja, het begint eigenlijk met een ideetje. Gewoon als je een drankje zit te doen,
0: dat
2: ga je wat verder uitwerken.
0: Ja.
2: Dan zie je dat het toch stiekem wel veel werk is, vergunningtechnisch.
0: Ik zou zeggen, want je moet met de gemeente in gesprek. Het is niet zomaar dat je eventjes een opblaaskasteel neerzet en we hebben een evenement.
2: Nee, zeker niet. En ja, eigenlijk gaandeweg dat erg leuk gaan vinden.
0: Ja. En nou is het feit. Dat gaat gewoon gebeuren, want ik heb jullie programma zitten bekijken. Het ziet er behoorlijk uitgebreid uit. Het is vanaf overmorgen, hè? En dan de 17e nog, de 18e en de 19e. Het is vooral ook een feestje voor kinderen, hè?
2: Ja, het is gericht op 2 tot 12 jaar kinderen.
0: Ja.
2: En dan met een draaimolen, zweefmolen, mega sprinkers.
0: Ja, leuk.
2: Bootje varen.
0: Oud-Hollandse spelletjes zie ik staan. Ja.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, ja, ja. En er zit ook nog een nobel doel achter. Want ik geloof dat jullie samen zijn wij Maassluis 200 toegangskaarten beschikbaar wordt gesteld aan Voedselbank Maassluis.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. Toen we dit gingen organiseren, vond ik... Ik wilde sowieso de prijs laag houden, omdat het al duur genoeg is over het algemene leven.
0: Ja, ja.
2: En ik vind ook dat de kinderen in Maassluis niet van minder breed hebben, dat die ook gewoon een leuke dag krijgen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel waar. Ik bedoel, als je naar een gemiddeld pretpark gaat, dan ben je een godsvermogen kwijt. Dus dan zou het wel leuk zijn als je een beetje om de hoek gewoon kunt genieten. Maar jullie doen het niet alleen daarvoor, want jullie hopen ook mensen van buiten Maassluis aan te trekken om te laten zien hoe leuk Maassluis eigenlijk is.
2: Zeker. En daarvoor doen we ook nog een beetje speurtocht om wat kennis op te doen van Maassluis.
0: Ja.
2: Want het is gewoon een hartstikke leuke stad.
0: Ja.
2: Toch een beetje een verborgen parel aan de...
0: Ik kan je alleen maar gelijk geven. Ik ben het helemaal met je eens. Als je er doorheen loopt, het Sleepvaartmuseum alleen al is al, vind ik, de moeite waard. Dat is ook zo'n schattig museumpje wat eigenlijk een verborgen parel is. Dus er zijn zat dingen om te beleven in Maassluis. Nou ja, waar kunnen mensen terecht? Zomerfestivalmaassluis.nl zie ik staan.
2: Ja, klopt inderdaad. Daar staat in principe alle info. Ja. Het is in de nieuwbouwwijk Wilgerijk in Maassluis. Daar is het ook goed op te vinden.
0: Ja.
2: Verder niks mee van doen, maar het is wel gewoon een mooie groene omgeving.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nou, dat wordt een feestje. En je hebt ook wel een lekkere zomerse lijst aangevraagd, hoor. Walking on Sunshine van Katrina the Waves. We worden natuurlijk net Playa Hedy met The Summer is Magic. In the Summertime komt voorbij van Mungo Jerry. The Final Countdown, is dat een guilty pleasure van je?
2: Nee, gewoon gezellige, vrolijke muziek.
0: Ja. Of, de Final Countdown, de laatste loodjes. Hè? Want alles is in gereedheid. Je zou bij wijze van spreken morgen al kunnen beginnen?
2: Nee, zeker niet.
0: Moet nog een hoop gebeuren, begrijp ik.
2: Ja, maar 100% op tijd klaar. Zeker.
0: Ik hoor een zeer zelfverzekerde Silvano. En je doet het samen met Nadine. De drijvende krachten achter dit heerlijke zomerfestival van Maassluis. Ik wens jullie fantastische dagen. Volgens mij zit het met de weersverwachtingen wel snor. Het wordt een beautiful day. Dankjewel voor het aanvragen. Hè?
2: Is goed, dankjewel.
0: Oké, dag Silvano. Hoi.
2: Fijne dag. Doei.
0: Nogmaals, zomerfestivalmaassluis.nl. Alles aan elkaar. En dan kun je alle info tot je nemen. De tweede van de 5 na 9 is van YouTube.

0: Katrina on the way and Walking on Sunshine. Heerlijke 5 na 9. Aangevraagd door de harde werkers achter het zomerfestival Maassluis. Silvano had ik net in de uitzending. En samen met Nadine zorgt hij voor onvergetelijke dagen voor heel veel kinderen de komende dagen. Vanaf 15 juli en dan de 17e, de 18e en de 19e groot feest in Maassluis. Nou, als je meer wil weten, zomerfestivalmaassluis.nl. En als je nou ook een zomerse top 5 wil aanvragen of gewoon een heerlijke 5 na 9, dan ben je van harte welkom. Hè. Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar. Je weet het, hè, de koffiecorner is geopend, dus praat vooral mee over het nieuws. Heb je hem al aangeschaft? Zo'n airco? Ja, de discussie neemt alleen maar toe, hè. Van, nee, vroeger dan werd je weggekeken van airco. Nee, ach, wat ben jij voor verkwister? En tegenwoordig zegt iedereen, ja, maar ik wil ook gewoon een beetje normaal kunnen slapen. Nou, praat mee over dit onderwerp. Open de app rechtsboven, klikken op app ons. Eens even kijken hoe het staat met de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Ik zie nog wat vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoppen de Bresseplein. En dat heeft alles te maken met de aansluitende weg, de A20, want daar wordt gewerkt. Je hebt rekening te houden met een kwartier extra reistijd. Nou, op die 20 wordt dus gewerkt. Dan nog enige vertraging op de A27. Ook daar wordt gewerkt. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum. 10 minuten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. Het wordt behoorlijke zonnige dag vandaag met de nodige temperaturen. Tussen de 25 en 28 graden kan het worden in Zuid-Holland bij een matige noordoostenwind. Vanavond een zonnige avond. De nacht verloopt helder en droog met minimaal rond 17 graden. En morgen opnieuw stralend zonnig en droog. Het wordt nog warmer met temperaturen tussen 28 en 30 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Rotterdam Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt bij brand. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische stadbestelbus. Er sloeg daarna over naar een tweede bus. Die stond ernaast geparkeerd en ook een motor raakte beschadigd. Bij een tankstation langs de A50 bij Heteren is vannacht een auto een winkel binnengereden en tegen een balie tot stilstand gekomen. De 2 inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken en raakten niet al te zwaar gewond. En de klant in de winkel bleef ongedeerd. Volgens de bestuurder lukte het niet om te remmen, want er waren technische problemen. En laten we het daar maar nog eens een keer hebben over ophef rondom het WK voetbal.
0: Oh, wat nu weer?
6: Ja, wat nu weer. Nou, je kent de zaak Balogun nog. Misschien dat is die Amerikaanse spits die wel of niet een terechte rode kaart had gekregen. Ja, en die werd ingetrokken.
0: Ja, maar, nadat... goed, maar die Belgen hebben toen een heel erg karma dingetje. Dus was
6: kon wel. Ja, oh. Nou ja, Donald Trump die pleegde een belletje met de voorzitter van de FIFA. En vervolgens verdween die rode kaart ja. Sneller als een ijsje dat je hier in de zon legt. Maar nu blijkt dus dat het verhaal nog gekker is dan we eerder met z'n allen hebben gedacht.
0: Okay.
6: Nou, normaal gesproken moet een comité van 18 leden zich uitspreken over schorsingen.
0: Ja.
6: Maar 17 van die 18 leden die zeggen, ons is nooit iets gevraagd.
0: Oh.
6: Alleen de voorzitter van de tuchtcommissie zou hebben geoordeeld, blijkt uit onderzoek van de Times, waar de VI en de Telegraaf nu over schrijven. Ja, normaal verschijnt er ook zo'n rapport als er over schorsing wordt gesproken. Ook dat gebeurde niet. En dus is het verhaal over het schrappen van die schorsing en die rode kaart, ja, is dus uiteindelijk door 1 persoon genomen.
0: Ja.
6: Nou ja, het schrappen daarvan zorgde voor een hoop ophef. België, je zei het al, hè, moest uiteindelijk tegen Balogun spelen en won met 4-1. als dat niet was gebeurd, als de Amerikanen hadden gewonnen, was de ophef nu nog heel veel groter geweest. Ja.
0: Echt?
6: Ja, en al die anderen, die 17 van de 18 leden, die nooit iets gevraagd, die zeggen van, nou, wij weten van niks. En die man die dan wel erover geoordeeld heeft, die houdt zijn kaken stijf op elkaar.
0: Ja, ik vond het zo mooi, en de Volkskrant schreef inderdaad uitgebreid erover, nog nooit is er zo openlijk corruptie gepleegd.
6: Hebben we het nou over de Verenigde Staten of over de FIFA?
0: Over de FIFA. Ah. Dankjewel, Dave.
7: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.

0: een van de prachtigste acts op het North Sea Jazz Festival. Ja, Shanna Spiro. En Die on this Hill bij Radio Rijnmond. Trouwens, lees er alles over op onze site, de Rijnmond app. En trouwens, als je toch aan het scrollen bent op de Rijnmond app, dan zie je op een gegeven moment een banner en daar kun je op klikken. Daar staat de afbeelding van Carola Schouten op. En als je daarop klikt, dan kun je een invulformulier raadplegen. En dan kun je je vraag stellen, want komende vrijdag is ze bij mij weer te gast in de studio van TV Rijnmond en Rijnmond.nl. Verder is het zo'n dag dat ik nog eventjes aan het bijkomen ben van mijn ontmoeting met mijn buurman, die met ontbloot bovenlijf zomaar op straat liep. Dat was voor mij een kleine verrassing. Het was niet in zijn tuin, maar gewoon op straat. Ja, ik zou dat niet doen. Maar goed, aan de andere kant, ja, als het 30 graden is, why not? Maar in het buitenland stellen ze steeds vaker paal en perk aan al te naakt lopen op straat. Is dat nou vertrutting of is dat de terugkeer van goede zeden? Ja, denk daar even over na. Misschien doe jij dat ook wel gewoon. Ik zie het ook bij de supermarkt gewoon. Dat denk ik, nou, succes ermee met die airco. Maar dan lopen mensen gewoon halfnaakt de supermarkt in. En ik zit echt niet in een vakantiedorp ergens aan de Costa, hoor. Nee. Het is gewoon bij mij in het altijd nette Lansingerland. Nou ja, praat erover mee. Open de app rechtsboven, klik op App ons. En over die hitte gesproken, heb jij hem al besteld? De airco. Of blijf je het een belachelijk ding vinden voor die paar weken per jaar? Nou ja, genoeg om over te babbelen. Babbelen, meediscussiëren natuurlijk. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jouw weekend eruit zou. Dus zullen we een kringgesprek zo meteen doen? Hoe was jouw weekend? Open de app, rechtsboven klik op App ons. En over zomers klanken gesproken. Dit is ook zo eentje van Pino Daggio. Ma quale idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

van Max, Sweet But Psycho, bij Radio Rijnmond. Lekkerste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En misschien af en toe daarbuiten. Fine Young Cannibals, tot aan het nieuws.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: In Oude Tong is het 20 graden. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. Nog steeds bij de boeren op in de koffiecorner is nog steeds geopend. En wist je dat je daar ook je luisterpleisterplaats kenbaar kan maken? Ja, waar hang jij uit op dit moment? Zit je lekker op je balkonnetje te genieten of heb je zelfs een tuin? Nou, maak even een foto of een omschrijving. Doe even deze kant uit voor een jouw luisterpleisterplaats. Misschien ben je wel heel hard aan het werk. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Of zit je te genieten van je vakantieadresje in Europa ergens? Ja, dan kun je toch nog blijven luisteren via die Rijnmond-app. Nou, laat maar even weten. En zometeen gaan we natuurlijk ook de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Dirkszand op Greo-Vlakke is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindenweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al volledig in lichte laaien. De politie onderzoekt nu of het vuur is aangestoken. De bibliotheek van Schiedam en de Korenbeurs blijft de komende dagen dicht na een brandje van gisteren. Die brand ontstond in een herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er is wel behoorlijk wat rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek is de schade groot. De komende dagen wordt alles schoongemaakt. Andere biebs in Schiedam zijn nu extra geopend. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode wordt niet verder verhaald op de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven aan de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel geld dat het eigenlijk geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit vanwege de aangekondigde avondklok. Op 25 januari van het jaar waren er bijvoorbeeld ook rellen op de Beijerlandse Laan in Rotterdam-Zuid. Het koppelen van de gerichte schade aan de daders die de schade hebben veroorzaakt is bijzonder ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van slachtoffers, maar niet van daders. Bovendien wordt de prioriteit gegeven aan strafzaken, want daar heeft justitie ook een grote achterstand bij. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wil dat er wordt gesneden gaat worden in de selectie van Feyenoord. De club heeft nu 40 contractspelers. Dat zijn er te veel, zegt de coach. Hij hoopt dat bij de start van de competitie er maar 25 of 26 over zijn. Volgens de trainer is een kleinere spelersgroep noodzakelijk om iedereen de juiste training en genoeg aandacht te kunnen geven. De komende periode verwacht hij dan ook volop beweging op de transfermarkt. Dan nog het weer bij ons in de regio. Plaatselijk nog wat bewolking, verder zonnig, droog en warm. Temperaturen lopen uiteen van 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Morgen ook straalend zonnig en droog tot 30 graden dan. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Vertraging op de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Knopendel en afrit Arkel. Hou daar rekening met 5 minuten extra. 10 minuten extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en Knopend de Bresseplein. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op die aansluitende weg A20. Daar wordt gewerkt nog steeds. En dat geldt ook voor de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Knopend Gorinchem heb je te maken met 5 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis en get down on it. Zometeen met de Cool and the Gang.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Tijd voor een hogere rente?
18: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
27: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: De boer op.

0: Go in the gang. Get down on it. En sommige mensen gaan ook daadwerkelijk down vanwege de hitte. En die kunnen wel wat cool gebruiken. Zoals Ellie die net tegen mij zei in de koffiecorner. Ruud, ik ben zo blij dat ik even hier ben. Want jullie hebben tenminste nog een vorm van airco op de redactie. Ja, je vroeg namelijk aan mij hoe we deze dag gaan beleven. Nou, ik probeer te overleven. Ik loop de hele dag een beetje te dweilen. Ik gun het een ander van harte. Maar ik word helemaal gek van de hitte. Ja, en Peter die zei net tegen mij, ja Ruud, ik vind het altijd een beetje tokkie om in je blote pants over straat te lopen of in zo'n haltershirt. En dan bij de supermarkt als ze wat uit het schap pakken naast je gelijk een zweetlucht. Ik vind het allemaal niet zo nodig. Ja, nee, even naar aanleiding van dat ik steeds meer ontblote bovenlijven zie. Gewoon in het straatbeeld ook. Hè. En misschien ben ik wel gewoon jaloers, maar er zitten ook dingen bij. Er zitten ook mensen bij waarvan ik denk, nou daar ben ik niet echt jaloers op eerlijk gezegd. Maar goed, is het nou gewenst? Want het is natuurlijk ergens ook wel een beetje logisch met deze kletterhitte. Bijvoorbeeld in het buitenland. Hè, dan zie je steeds strengere regels. Dus zodra je van het strand af gaat, gewoon even wat aantrekken. In Italië krijg je er zelfs echt hoge boetes voor, hoor. En ook in andere landen. Daar stellen ze al paal en perk aan het al te naakt lopen op straat. Is dat nou een vertrutting of is dat een terugkeer van de goede zeden? Nou, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En meedoen natuurlijk met die nieuwsquiz. Ja, misschien met deze hitte kun je wel dat zonnescherm gebruiken dat we weer in de aanbieding hebben. Het enige echte Radio Rijnmond zonnescherm is een collectors item en is ook nog eens een keer nuttig, want je kunt hem achter je voorruit leggen van je auto. Dan heb je in ieder geval een iets minder kledderwarme auto en verbrand je ook je handen niet aan het sturen als je instapt. En het staat heel erg leuk in de straat, hè, want dan laat je zien dat je onderdeel uitmaakt van de Rijnmond Club. Nou, dat zonnescherm, dat kun je winnen. En als je dat zonnescherm wint, ja, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat komt ook alweer dichterbij. Ja, iets meer dan 2 weken gaat hij eruit. Het jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Diergaarde Blijdorp. Nou, dat is toch een mooie prijs. Hier is de opgave van de nieuwsquiz.
1: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar...
0: Oh jee, wat nu weer. Nou ja, waarnaar dreigt Nederland op te schalen? A, naar een hoger niveau van terrorisme-dreiging. B, naar een hoger niveau gastekort. Of C, naar een hoger niveau watertekort. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Kans maken dus op dat zonnescherm. Collectors item wil je hebben. Ja, je weet het maar nooit. Misschien ga je er ook nog eens een keer vandoor met die maandprijs. En dat is dus de diergaarde Blijdorp, een jaarabonnement. Dit is Stromae.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio Volker.
0: Met een grote R.
2: Now let go of everything I've heard.

0: Sam Fender en Olivia Dean bij Radio Rijnmond. Het is best bijzonder wat er in Groot-Brittannië gebeurt, want de Britten krijgen maar geen genoeg van dit nummer van Sam Fender en Olivia Dean. Het staat voor de 16e week bovenaan de Britse hitlijst en dat is een record. Het is de langslopende nummer 1 hit in de geschiedenis van een Britse act. Ja, en daar zijn ze heel erg trots op.
1: Sneller.
0: En dat mag ook natuurlijk. Het is ook een heerlijk liedje. Daarom hoor je me ook hier op Radio Rijnmond. En wat je ook hoort is hopelijk een hint in de nieuwsquiz. Ik laat je fragment horen uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Dat klinkt zo.
2: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar...
0: Oh, we gaan dreigt. Het woord dreigt zit er al in. Dus waarnaar dreigt Nederland op te schalen? Waartoe? Waarnaar? A, naar een hoger niveau terrorisme. Dreiging. Of B, naar een hoger niveau gastekort. Of C, naar een hoger niveau watertekort. A, B of C, place your bets. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En je maakt kans op dat geinige zonnescherm van Radio Rijnmond. Het is een collectors item. Kun je lekker je auto een beetje cool mee houden. Maar je kan hem ook voor van alles gebruiken, ook als je geen auto hebt en zo. En ja, je maakt daarmee ook gelijk kans op de maandprijs. En dat is dus een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam.

Wanted and Walks Like Rihanna bij Radio Rijnmond. Nou, die zal er wel netjes bij lopen, denk ik. Hè? Ja, we hebben het deze ochtend over naakte bovenlijven met deze hitte gewoon op straat. Attie zegt net tegen mij in de koffiecorner: ik vind het wel raar om in bloot bovenlijf buiten te lopen, werklui uitgezonderd. Je gaat toch zeker niet naar de supermarkt of zo op deze manier? Dankjewel voor je reactie.

0: Nou, droom maar lekker verder. Dan Hartman, I Can Dream About You bij Radio Rijnmond, jouw radio met de grote R. Het is 10:30 geweest. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de boer op. De verkeerssituatie in Zuid-Holland. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A20. Op die A20 wordt dus gewerkt. En dat geldt ook voor de A27. Dus plan je route vooral van tevoren. Want zeker in de ochtend levert dat behoorlijk wat vertraging op. Heb ik ook zelf mogen ondervinden. Ja, jij nooit, hè, Dave. Want jij zit altijd op de weg als niemand anders er nog zit.
1: Ja, nee, zeker. Dan ga je om 4:30 ga je de weg op. Het is die weg gewoon leeg.
0: Ja.
1: Vorige week was ik natuurlijk niet hier. Maar toen moest ik even op en neer naar Den Haag. Even voor een afspraak.
0: Oh, nee.
1: Het hele stuk heen en het hele stuk terug. Ja. Van, nou, het is gewoon karma die me gewoon probeert terug te pakken.
0: Voor al die ritjes die je hebt gedaan zonder verkeer.
1: Zeker.
0: Ik weet nog wel, toen ik nog vroege ochtenddiensten deed. Zeker in het weekend. Dat je
1: vroeger.
0: Dan, ja, vroeger. Had je nog te maken met wat verlaten stapverkeer. Hè? Dus mensen die naar deze stappen.
1: Nou, dat heb je hier ook nog wel eens. Hoor. Vooral op vrijdagochtend bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan dat je dan inderdaad over de Maasboulevard, dan kom je zo aan karren. En even bij de Willemsbrug even volledig de ankers uit moet gooien.
0: Ja.
1: Omdat daar het hele weg geblokkeerd is door mensen die daar uit de discotheek komen.
0: Ja, maar echt, bizarre mensen die eigenlijk niet achter het stuur hadden moeten zitten. Die heb ik toch ook wel meegemaakt in die vroege ochtend.
1: Nee. Ja, oké, maar mijn rijstijl is daarop aangepast.
0: Goed.
1: Ik ga ongeveer dezelfde snelheid, dezelfde rijstijl.
0: Oké. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, daar kan ik kort over zijn. Oh, nou ja, zal ik daar kort over zijn? Ja, het is gewoon 28 graden op sommige plekken maximaal in Zuid-Holland. Vanavond veel zon, vannacht een heldere nacht rond 17 graden minimaal. En morgen ongeveer dezelfde dag, maar dan kan de temperatuur richting de 30 graden kruipen. Het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op Dirksland is in Dirksland op Overflakke is vannacht een graafmachine uitgebrand. Gebeurde aan de Blindenweg. Het vuur werd ontdekt rond 4:30. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie kijkt nu of het vuur is aangestoken. Feyenoord-verdediger Jan Plug wordt verhuurd aan Excelsior. Het neefje van Dirk Kuyt speelde het afgelopen seizoen bij FC Dordrecht. Nu krijgt hij ook de kans om zich in de Eredivisie te laten zien wat hij kan. Volgens Voetbal International was er ook interesse uit het buitenland voor Plug. En een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grof Vuil werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de Joodse collectie van kunsthandelaar Goudsticker. Ja, de man weet nog goed dat hij het vond.
2: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt, ik vond het eigenlijk heel lelijk.
1: Ja, niet dat u denkt dat u plotseling bij RTV Noord-Holland bent beland.
0: Nee, ik zal het even vertalen. Hij vond het oerlelijk. En hij had echt niet door dat het iets bijzonders was. Dat is ongeveer de vertaling, toch?
1: Ja, het is maar goed dat je in Amsterdam een grote tijdje. Ja, dan kan je dit verstaan. Goed, de bruine afbeelding laat een gebouw zien met een doorkijkje naar een binnenplaats. Schilderij lag al die tijd in zijn kelder. Tot hij een paar weken geleden in de Telegraaf las over de collectie van Goudsticker. Hij wil dat het werk wel daarnaartoe teruggaat, naar de familie van Goudsticker.
0: Oké, maar hij heeft altijd in een vochtige kelder gelegen.
1: Ja.
0: Niet van een oud vrouwtje geweest.
1: Nee, ze is toch de show.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu The Scene.
3: Radio met een groot.

I knew it, I knew you van Taylor Swift. Ik begreep trouwens dat Radio Rijnmond nu galmt over het openluchtzwembad bij Pernist. Dus hallo allemaal lekkere plonzers. Ja, fijn dat jullie er ook weer bij zijn. Groepensneller. En misschien dat je even de kans hebt om eruit te krijgen.

0: Kuiper uit het zwembad. Als je mee wilt doen aan de nieuwsquiz Koppensneller, want daar kun je ook nog eens een keer een leuke Radio Rijnmond zonnescherm in de wacht slepen. En misschien wel over 2 weken het jaarabonnement voor de dierentuin in Rotterdam. Dit is nog een keer die opgave.
1: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar...
0: Waarnaar dreigt Nederland op te schalen? Waartoe? Nou ja. Waarnaar dreigt Nederland op te schalen? Ja, dat woord dreigt, dat zegt alweer een hoop. Hè? Nou ja. Wat is het? A, naar een hoger niveau terrorisme-dreiging. B, naar een hoger niveau gastekort. Of C, naar een hoger niveau watertekort. Nou, maak dus kans op dat leuke shirt. Shirt voor mij? Nou, dat is een ander onderwerp. Dat leuke zonnescherm bedoel ik natuurlijk. Het is een collectors item. Ja, die wil je hebben. En dan kun je ook de anderen de ogen mee uitsteken. Want ik heb hem wel, nee, jij niet. Ja, en je maakt dus ook nog eens een keer kans op dat jaarabonnement voor de dierentuin in Rotterdam. Ja, we zijn gek geworden lijkt het wel. Zal het de hitte zijn? Open de app, rechtsboven klik op Apples, doe mee. En ik wens je heel veel

Prince en Diamonds and Pearls bij Radio Rijnmond in de Boerrot. Kees is al net bij mij in de koffiecorner. Die wilde toch nog even iets vertellen over Big Rivers. Want hij zei, ik heb een fantastisch weekend gehad op Big Rivers. Alles werkte mee, de programmering, het weer. En natuurlijk was het leuk dat Radio en TV Rijnmond live aanwezig waren. Ja, dat kan je trouwens allemaal nog terugzien. En lezen natuurlijk vooral ook op onze Rijnmond-app. Ik vond het een groot feest, zei Kees net tegen mij. Iedereen voelt als familie en elkaar een tijdje niet gezien te hebben en dan elkaar weer een tijdje wel te zien met een biertje of iets anders drinken. Ik vond het echt heel erg leuk. Nou, dat vind ik leuk om te horen, Kees. En ook dat je blij bent met het feit dat wij gewoon daarbij aanwezig waren. En ja, maar natuurlijk. Even kijken hoor. HJ, die zei net tegen mij, al jaren geldt bij ons op Aruba en ook op ons kleine Griekse eiland de regels: no shoes, no shirt, no service. Ja, dan hebben we het natuurlijk over het half naakt rondlopen. Ja, dat was even naar aanleiding van een buurman die ik half naakt zag rondlopen. Nou, in ieder geval met ontbloot bovenlijf. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, ja, weet je, het is zo warm. Ik bedoel, je moet natuurlijk ook wel een klein beetje in de gaten houden dat je niet onwel raakt vanwege de hitte. Maar goed, niet iedereen is het daarmee eens. Bijvoorbeeld ook in Italië kun je echt hoge boetes krijgen, hè, als je met ontbloot bovenlijf je buiten het strand begeeft. Dus zelfs op sommige plekken op het strand is het al nat dan. Ja, zijn we nou aan het vertrutten of is het een terugkeer van goed? De zeden is de vraag die ik aan jou stel. Nou, Marjoleine die zei net tegen mij, over het ontbloten bovenlichaam van je buurman. Ik vind het geen betutteling hoor. Een beetje fatsoen is toch wel op zijn plaats. Ja, er wordt een beetje 50-50 over gedacht, heb ik het idee. Dus de een zegt, nou, doe maar even niet. En de ander zegt, joh, leven en laten leven. Het is al warm zat. Hoe sta jij erin? Open de app, rechtsboven klik op Apple. De boer op daar luister je naar. We gaan alweer voorzichtig richting het nieuws van 11. Zometeen nog een hint in de nieuwsquiz, maar eerst Kevin DeGraw. Mel Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again.

0: Gavin DeGraw. En trouwens, het is nog ver weg. Maar als je hem nou in levende lijven wil zien, dan zou je bijvoorbeeld in oktober kunnen kijken of er nog kaartjes zijn voor 010 Tilburg. Hij treedt ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht of in Doornroosje in Nijmegen. Gavin DeGraw eind dit jaar dus te zien in Nederland. En misschien zie je wel leuke dieren, maar dan iets eerder. Omdat je een jaarabonnement op de dierentuin in Rotterdam in de pocket hebt. Dat is de maandprijs namelijk. En ja, het komt steeds dichterbij eind deze maand. En dat betekent dus ja, dikke 2 weken. En dan zou jij ook de winnaar kunnen zijn van die maandprijs. Maar dan moet je eerst de dagprijs voor hebben gewonnen. En dat is de nieuwsquiz in dit geval. Koppensteller. Je maakt kans op het enige echte Rijnmond zonnescherm. En die kun je achter je vooruit leggen. En ja, dan verbrand je stuur niet. En je handen daarmee ook niet. En ja, je maakt ook wel een beetje de blitz. Want het is een collectors item. Hallo. Nou, dit is de opgave. Op de valreep kun je nog meedoen. Er is wat weggevallen bij het volgende fragment.
1: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar...
0: Waarnaar dreigt Nederland op te schalen de komende tijd? A, naar een hoger niveau terroristbedreiging. B, naar een hoger niveau gast... tekort. Niet gastentekort, gastekort. Of C, naar een hoger niveau watertekort. A, B of C, wat denk je? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En als je nou meedoet, ja, dan moet je er ook rekening mee houden... dat je ook rond 11:15 gebeld kan worden. Hè? Dus neem dan natuurlijk wel eventjes op, als het even kan.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: In Dordrecht is het 22 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar. Acte 3 is aanstaan. Het is 11 uur. Je krijgt het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. De brander is bezig iemand te bevrijden die vastzit in een vuilniswagen in het centrum van Rotterdam. Het slachtoffer is erin terechtgekomen bij het legen van een vuilcontainer. Hij of zij zat in die container. De vuilniswagen staat op de Schiedamse Vesthof vlakbij de Westblaak. Het slachtoffer zit vast. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om het slachtoffer weer vrij te krijgen. Hoe het gaat met het slachtoffer kan de brandweer niet zeggen.
0: We gaan eventjes trouwens schakelen naar die plek, Dave. Want daar staat onze verslaggever Jacco van Giezen. Jacco, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, heel veel hulpdiensten zijn in actie hier in dat steegje. Ja, achter de Witte de Witstraat. Daar is vanochtend die container in die vuilniswagen geraakt. De pers is inmiddels op afstand gezet. Wat wil zeggen dat er nu op dit moment een poging wordt gedaan om de persoon te bevrijden. Er wordt een hekje van een trapje weggehaald. En zo te zien, de mannen houden elkaar nu vast op een soort van podiumpje achter die vuilniswagen. Om die persoon nu langzaam uit die bak te tillen. Ik heb al een soort van infuus zien hangen. Dus er wordt een medische zorg verleend op dit moment. En het gaat heel voorzichtig, heel langzaam, heel... Ik weet niet hoe die persoon precies klem zit in die wagen. Maar er wordt uiterste zorg betracht om die persoon veilig uit die wagen te krijgen. Het gaat heel langzaam, dus het kan nog wel even duren. Maar het help is onderweg. Ja. De bevrijding is gaande.
0: Oké, dankjewel Jacco voor deze update. En zometeen natuurlijk meer als er meer te melden valt. Terug naar jou, Dave.
1: Er staan meerdere ambulances in de straat. Ook de arbeidsinspectie is opgeroepen om te kijken wat er nou mis is gegaan bij die vuilniswagen, net als de inspectie leefomgeving en transport. In Dirksland op Goeree-Overflakkee is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindeweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wil dat er wordt gesneden in de selectie van Feyenoord. De club heeft nu 40 contractspelers. Dat zijn er te veel, vindt de coach. Hij hoopt bij de start van de competitie dat er nog maar 25 of 26 over zijn. Volgens de trainer is een kleinere spelersgroep noodzakelijk om iedereen de juiste training en genoeg aandacht te kunnen geven. De komende periode verwacht hij dan ook volle beweging op de transfermarkt. Dan nog het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Zonnig en droog en warm. Temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. En het wordt dan 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. De verkeerssituatie in Zuid-Holland. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kraling en Knoop het Bresseplein. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de aansluitende A20. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en Den IJssel Knoop het Bresseplein. 5 minuten extra. Er wordt ook gewerkt op de 27. Dus daar kan ook eventueel wat vertraging ontstaan. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je een goede reis.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer. Radio met een grote R.

0: No Doubt en Don't Speak bij Radio Rijnmond in De Boer op. Het is alweer uur drie. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, even wel een heel heftig verhaal over iemand die klem zit in een vuilniswagen. En we hebben onze verslaggever daar staan, Jacco van Gissen. En zodra er meer bekend is, dan gaan we natuurlijk even live die kant uitschakelen. Het is een heftig verhaal en er wordt uiterste voorzichtigheid geboden om het slachtoffer, wat we wel zo mogen noemen, want ik denk niet dat hij er vrijwillig in terecht is gekomen, om die zo goed en zo kwaad als het kan uit die wagen te halen. Nou, lees er meer over, ook via onze app Rijnmond.nl. En zometeen misschien meer informatie hier op Radio Rijnmond. Uur drie van De Boer op. We hebben het over hoe je erbij loopt buiten op straat. Hè? Want Hans die stond net bij mij in de koffiecorner. Hij zegt, Ruud, over dat met ontbloot bovenlijf rondlopen. Mensen zouden dus meer over belangrijke zaken moeten hebben in plaats van terug van preutsheid. Dat was in het verleden helemaal niet goed. Als iemand op het strand of in zijn eigen huis met een ontbloot bovenlijf of naakt thuis wil rondlopen, laat ze. Het is niet dat ze met hun geslachtsdeel voor het raam lopen te ronddraaien, zei Hans net. Nee, maar Hans, daar had ik het ook niet over. Wat je thuis doet, moet je natuurlijk zelf weten. Maar is het gewenst om het op de straten te doen? Dat is even de grote vraag. Nou ja, laat hem even weten. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Henk stond ook net bij mij in de koffiecorner. Je zegt, mag ik in plaats van de 9:05 de keer de 10:55 aanvragen? Dan wel Benny Nijman met, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Dit in aansluiting op jouw vraag over ontblote lijven. Als mensen nu in dit soort zaken minder op elkaar zouden letten, zou de wereld er al ietsje vriendelijker uitzien. Hoewel ik als naturist het wel als fatsoenlijk vind om een shirt en een broek aan te doen naar de winkels, al is het maar puur voor de hygiëne. Ja, nou ja, hoe sta jij in dit veld? Nou, open de app, rechtsboven klik op Apple's. Dat kan ook voor op de valreep. Ja, dat zou wel leuk zijn als je op de valreep dat zonnescherm in de wacht zou slepen. Dat enige echte Radio Rijnmond zonnescherm kun je achter je vooruit leggen. Je kunt je erachter ook omkleden, weet ik veel, wat je wil. Maar in ieder geval, je kan het ook voor je houden. Het is een collectors item. Dan moet je hem natuurlijk wel eerst even in de wacht slepen. En als je hem wint, maak je kans op die maandprijs. Hè? Een jaarabonnement voor het Diergaarde Blijdorp. Voor het hele gezin. Dat is echt een serieus prijs. Nou, hier is die opgave nog een keer.
1: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar...
0: Waarna of naar welk niveau dreigt Nederland op te schalen? A. Naar een hoger niveau terrorisme-dreiging. B. Naar een hoger niveau gastekort. Of C. Naar een hoger niveau watertekort. Open de app en doe mee. Op de valreep, hè? Zou zomaar kunnen. En hou daar dan rekening mee dat ik je zometeen zomaar zou kunnen bellen, hè, als winnaar. Ik ga zo eens even goed schudden met die hoge zwarte filtervirtuele hoed. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Heel veel

0: Ik weet niet of het dat onderwerp is. My body isn't ready. Of die het heeft over ontblote bovenlijden. Maar het sluit wel heel erg mooi aan bij het onderwerp waar we het vanochtend over hebben. My body isn't ready. De laatste van Somber bij Radio Rijnmond. Koppensneller. Het is weer, hè? Ora Est, wie gaat er vandoor met dat leuke zonnescherm van Rijnmond? Die je achter je voorruit van je auto kunt leggen, maar je kunt het voor van alles en nog wat gebruiken. Het is een collectors item. En als je die in de wacht sleept, dan maak je kans op de maandprijs. En over een dikke 2 weken gaat ook die maandprijs eruit. Dat is een jaarabonnement voor de diergaarde in Rotterdam. Ja. Nou, eerst maar even naar die opgave nog een keer luisteren.
1: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar...
0: Ja, waarnaar dreigt Nederland op te schalen? Naar een hoger niveau terrorisme-dreiging, naar een hoger niveau gastekort of naar een hoger niveau watertekort? Nanny, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ja, ik dacht eigenlijk aan alles, maar...
0: alles, we hebben aan alles tekort.
2: Ja,
0: ja maar?
2: Het voornaamste is water, denk ik.
0: Het voornaamste is water, nou eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar feitelijk watertekort.
0: Ja. Ja, nou ja, een applausje is eigenlijk niet op zijn plaats, want het volgende level is een watercrisis.
2: Ja.
0: Ja, en Nanny, even eerlijk zeggen, hoe lang douche jij?
2: Nou, toch niet te lang hoor. Ja. Nee hoor, ik kan het best binnen 5 minuten doen als het moet.
0: Ja, wees geen douchebag, hè. Dat was die campagne die ze volgens mij 2 weken geleden hebben gestart. Ja. Nou ja, we moeten er wel een beetje op letten. Het levert jou in ieder geval wel een geinig zonnescherm op van Rijnmond. Ja, en hou je telefoon in de gaten, want over dikke 2 weken zouden we je zomaar weer kunnen bellen. Maar dan als winnaar van de maandprijs.
2: Fantastisch.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Dus ik duim voor je. Ik duim voor je.
2: Dank je.
0: Heb je het een beetje cool op dit moment, Nanny?
2: Ja hoor, want ons huis is op het Noordoosten, dus
0: Kijk, goed geïsoleerd, niks aan de hand.
2: Nee.
0: Geen airco?
2: Nee. We leven in een oudere woning en we doen het gewoon met de ventilatoren.
0: Heel goed. Nou, dankjewel voor het meedoen. Hou het hoofd koel en straks nog een stukje koeler met het Rijnmond zonnescherm. Dankjewel, hè.
2: Ja, u ook, dag.
0: Dag Nanny. Hoi. Hey, deze week nu. Hier zijn de Beatles.

Kim Wilde en Love Blonde hoorde je bij Radio Rijnmond. Ad, die stond net nog in de koffiekor. Die had wel een creatieve oplossing. Of creatief gebruik van het Rijnmond zonnescherm. Je kan die ook goed gebruiken om met ontbloot bovenlijf in de auto te zitten. Alleen zitten dan. Sturen lijkt me niet handig als die achter je vooruit ligt. Goed, zometeen nog wat meer reacties over ontblote bovenlijven met deze hoge temperaturen. Zometeen ook de hoofdpunten van het nieuws na Robbie Williams. Advertising Space.

0: Advertising Space van Robbie Williams bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Ik denk dat we zometeen maar eventjes naar de verkeersinformatie moeten en naar de weersverwachting. Want ja, er valt natuurlijk genoeg te melden over die onfortuinlijke man die in een vuilniswagen terecht is gekomen. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, want die reddingsactie in het centrum van Rotterdam is al meer dan een uur aan de gang. Jacco van Giessen is aan de Schiedamse Vesthof. Jacco, hoe gaat het daar?
2: Nou, er lijkt wat vaart in te komen nu, want er is de afgelopen uur geprobeerd om in die vuilnisbak eigenlijk dat slachtoffer zeker te stellen, om het te bevrijden, los te maken. Er zijn ook hydraulische gereedschappen gebruikt, hè, de zogenaamde Claws of Life heb ik hier zien liggen. En die is ook echt aan het werk gegaan, hebben we kunnen horen. Nu zijn ook hulpverleners in die bak geklommen om die persoon daar ter plekke, daar diep in die bak te helpen. Die zijn er inmiddels weer uit. Zie ik ook dat op het dak van de vuilniswagen is iemand bezig met wat gereedschappen om dingen denk ik te ontgrendelen. Er staat ook een trapje in die bak, zodat hulpverleners er in en uit kunnen lopen. Nu lijkt het alsof er iets naar boven gehesen kan worden. Er staat ook beademing klaar. Misschien is die ook al toegepast. Wordt een beetje nu de bak vrijgemaakt. Het blijft afwachten. De hulpverleners gaan heel omzichtig te werk. En heel langzaam. Het einde van deze actie lijkt nabij. In de zin van dat de man bevrijd kan worden. Maar ja, dat kan nog net een 5 of 10 minuten duren.
1: Ja, Jacco, heb je daar het horen gekregen van hoe het nou heeft kunnen gebeuren dat die man in die vuilniswagen terecht is gekomen?
2: Nee, daar ben ik niet veel wijzer geworden. De politieafzetting is vrij strikt. Ik heb wel wat mensen gezien van de vuilniswagenbedrijf. Die mensen waren even verderop, waren best wel aangeslagen, hoorde ik van collega's. Die heb ik niet kunnen spreken. Oh, nu wordt er een blauw zeil opgericht voor de pers, zodat die niet kan kijken wat er nu gebeurt. Maar daaruit kunnen we wel afleiden dat de bevrijding van de man aanstaande is. En dat hij nu uit die bak wordt getild en op het klaarstaande ambulancebed wordt gehesen. En dan lijkt er dus nu een einde te komen aan deze bevrijdingsactie.
1: Zegt Jacco van Giessen vanaf de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam, waar dus een man vast heeft gezeten in een vuilniscontainer. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste vakantieland in Europa als het gaat om tanken. Spanje heeft het ingehaald. De ANWB onderzocht de actuele prijzen voor benzine, diesel en laden in 8 populaire vakantielanden, schrijft de Telegraaf. Nou, in de meeste landen kost een liter brandstof langs de snelweg nog steeds meer dan 2 euro. In Spanje en Luxemburg is dat 1,65. Snel laden is in Spanje wel een stuk goedkoper dan Luxemburg. Nou ja, Nederland is...
0: Dat was toch de duurste?
1: Nee, het is niet meer de duurste. In ieder geval niet. Maar wel een van de duurdere. Alleen in Zwitserland ben je meer geld kwijt. Ja, en ook kunnen mensen, dat is op zich een tip die we natuurlijk eigenlijk allemaal al heel lang weten, beste niet de tankstations direct langs de snelweg nemen, maar vooral wat verder weg. Want in Nederland is het verschil groot. Maar wat denk je van in Duitsland? Dan scheelt het soms wel 60 cent als je direct langs de snelweg tankt, in vergelijking met wat verder weg.
0: Ja, nou, even gewoon zo'n Duitse dorpje. Hè? Kun je gelijk ook een beetje shoppen en zo. Dat is hartstikke leuk. Dankjewel, Dave. Hoi. We gaan naar de verkeersinformatie, want die hebben we ook nog van Zuid-Holland. Even kijken, hoe staat het ervoor? Ik zag net nog wat vertraging op de 16. Is die er nog steeds? Ja, die is toegenomen zelfs. De A16 in Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt de Ridderkerk. Ruim 10 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Nijs van knooppunt de Bresseplein. 10 minuten extra. En ook 10 minuten extra op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Ja, op die 20 en op die 27 wordt dus gewerkt aan de weg. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Met nu Jimmy Somerville.
3: Radio met een grote R.

0: Jimmy Somerville en To Love Somebody bij Radio Rijnmond. En we gaan eens eventjes lekker gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij de collega's van Open Rotterdam. En ik spreek erover met hoofdredacteur Celeste Boudaar. Goedemorgen, Celeste.
1: Goedemorgen, Ruud. Wat een spannend geluid, joh. Wordt weer aangekondigd.
0: Ja, nee, wow. Ik gebruik het verkeerde geluidje. Sorry.
1: Oh, ik denk al. Ik dacht, wauw.
0: Nee.
1: Ik zit in uitzending.
0: Goed, maar je bent wel live. Goedemorgen. Waar zijn jullie allemaal druk mee bezig op de redactie van Open Rotterdam?
1: Ja, we hadden afgelopen week een reportage gemaakt, want het is toch wel de talk of the town, de afsluiting van de A20 en daarmee ook de gemoeide files. En wij waren benieuwd van wat gebeurt daar eigenlijk op die A20? Ja. Dat is dus het stuk van de Terbrechtseplein naar het Kleinpolderplein, een stuk snelweg. Ik fiets er elke dag overheen toevallig. Mm-hmm. En wat daar dus gebeurt, is dat de voegen worden vervangen. En voegen zijn eigenlijk een soort aanheelstuk tussen twee stukken asfalt. Die waren helemaal versleten. Ja. En op dat stukje snelweg liggen er maar liefst 170.
0: Zo, dat is een klusje.
1: En het duurt 24 uur per voeg om dat te vervangen.
0: Oh my god. Oh ja, nou dan begrijp ik waarom het zo lang duurt. Ja, ja, ik ben nooit in verdiept eigenlijk. Ja, maar jullie dus wel. Dus dat levert een leuke reportage op. Ja.
1: Zeker, zeker. Ja, en dat is dus deze week nog de ene kant. En dan vanaf 24 juli tot 7 augustus gaan ze ook nog de andere kant doen. Dus we gaan nog even omrijden.
0: Ja, we gaan nog even omrijden, ja. Trouwens, van voegen naar scheuren, Celeste.
1: Klopt, ja. Wij waren in Vreewijk. Op de Mare heb je bewoners die daar een tijd lang hun huis uit moesten, want dat werd verbouwd. Hè. Dat zijn corporatiewoningen, sociale huurwoningen. Die zijn nu al sinds een jaar weer terug in hun huis, of 2 jaar. En nu zitten er weer overal scheuren in die huizen.
0: Terwijl het net is opgeknapt.
1: Precies, het zijn niet kleine scheuren, maar het zijn echt gigantische scheuren. Okay. Als je die reportage ziet, dan denk je echt wel van oké, dat is bizar. En naar aanleiding van die reportage hebben wij al een aantal tips. Ik hoorde 4, 5 tips van bewoners in Vreewijk al in

0: andere adressen, dus andere straten die dezelfde klachten hebben. Dus ja. het probleem blijft best wel omvangrijk. Dus ook daar gaan we deze week vandaag weer naartoe om te kijken van hey, hoe zit het daar in die andere huizen?
1: Ja, maar goed, die huizen die zijn opgeknapt. Dus maar ja, scheuren lijken mij dan te ontstaan door grondverzakkingen. Of wat is er nou aan de hand?
0: Waarschijnlijk. En dat is de theorie. Het is niet goed opgeknapt.
1: Okay.
0: Dus we hebben ze gewoon niet de juiste materialen en niet op de juiste manier de huizen gerenoveerd.
1: Oké, dus een beetje Beun de Haas-achtig. Nou ja, dat is misschien een vroege conclusie.
0: Idee.
1: Ja, precies. Yes. Dat zoeken jullie helemaal uit bij Open Rotterdam.
0: Daar zijn we helemaal mee.
1: Nog één onderwerp, Celeste?
0: En vandaag een mooi onderzoeksverhaal uit Lombardije. Daar staat een grote flat, de Jan Meertens flat. En wat blijkt, die staat al een tijd op de nominatie van de sloop. En in de tussentijd worden 60 van die 120 appartementen verhuurd via uitzendbureaus aan arbeidsmigranten.
1: Oké.
0: Okay. Deze hele strenge wet en regelgeving rond woning van arbeidsmigranten van grote bedrijven, uitzendbureaus. Die daar dus al jaren in sociale huurwoningen zitten, die dus op nominatie van de sloop staan. En daar zijn wij ingedoken.
1: Ja, want je zou zeggen, Rotterdam heeft enige tijd geleden natuurlijk echt de boel flink strenger gemaakt, maar nog steeds zijn er misstanden.
0: Ja, en de mazen in de wet worden gevonden.
1: Ja, precies. Nou, dat en veel meer op de site van openrotterdam.nl, natuurlijk ook op het kabelnet. En dankjewel, Celeste, voor deze keer en tot de volgende.
0: Dag Ruud, fijne dag.

0: The Eagles en Lying in Ice bij Radio Rijnmond. Ja, we zitten natuurlijk bovenop die bizarre zaak van een onfortuinlijke man die in een vuilniswagen terecht is gekomen. Die man die zat vast achter de klep tussen het vuil. Op de livestream van TV Rijnmond en Rijnmond NL kun je nu zien hoe de hulpverleners bezig zijn om die onfortuinlijke man te bevrijden. De wagen is ook aan alle kanten, de vuilniswagen aan alle kanten opengeknipt. Dus allemaal bij het Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam. Uiterste voorzichtigheid werd geboden om de man die dus in die vuilniswagen klem kwam te zitten te bevrijden. En er werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. En ze hebben allerlei materiaal meegenomen, zoals kniptangen, om in ieder geval ervoor te zorgen dat de man zo veilig mogelijk bevrijd kan worden uit die vuilniswagen. En zodra er meer bekend is, hoor je dat natuurlijk hier op Radio Rijnmond. Te zien is dat er een groot rood zeil over die vuilniswagen heen is gespannen. En er zijn heel veel hulpverleners bezig geweest om deze onfortuinlijke man te bevrijden. Ik zoek even contact met Jacco van Giessen. Die zie ik dat hij zich net heeft gemeld. Jacco, ik omschrijf net de video die je net hebt gestuurd. Wat is de laatste update?
1: Ja. Nou ja, we zitten nu in een wat actuelere situatie. En dat is dat er nog steeds om die bak wordt gezorgd dat er allerlei apparatuur naar binnen gaat om die man medisch in ieder geval veilig te stellen. Er is ook een soort van monitor naar beneden gegaan. Ik heb ook luchtademingsapparatuur gezien. Het lijkt alsof die zo meteen naar boven wordt gehesen. Ik zie mensen met een soort van spanband klaarstaan om te trekken. En er lijkt telkens wat schot in de zaak te komen en dan ligt het weer stil. Dus ze gaan heel langzaam en heel precies te werk om deze man te bevrijden.
0: Dankjewel Jacco voor de laatste update aan het Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam. Zometeen ook meer in het nieuws met Dave. En als er meer bekend is, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio Rijnmond. En anders hoor je dat natuurlijk in Lunchbreak. Zometeen met Erik Lemmers. Goedemorgen.
2: Hallo, Dave.
0: De hitte. Gaan we het daarover hebben?
2: Zeker. We gaan het hebben over de waterschaarste. Daar hoop ik het over te hebben. Ik ben nog niet helemaal zeker ervan of dat gaat gebeuren.
0: Ja, want we zitten nu op een ander niveau, hè?
2: We zitten nu op officieel watertekort.
0: Ja, precies.
2: Nou, dat is denk ik een hele goede constatering, want het is natuurlijk hartstikke droog.
0: Ja, precies.
2: En het ziet er ook niet uit dat er voorlopig veel regen gaat vallen.
0: Want er is nog één level en dat is crisis. Daar zijn we nog niet, maar het is wel opletten geblazen, begrijp ik.
2: Ja, en we willen dus graag weten wat dan dit betekent praktisch voor mensen nu. Ja, moeten we nu al water gaan rantsoeneren?
0: Ja.
2: Moeten we de kraan niet meer openzetten op bepaalde tijden? Het is allemaal alles voorgekomen.
0: Ja.
2: Maar het is nu wel heel vroeg in het jaar. Dus waar gaat dat heen?
0: Zometeen meer erover. De lunchplaat?
2: De lunchplaat gaat over over auto's. Tegenwoordig hangen die vol met camera's. Hè, om de weg te kunnen zien. Om verkeersborden te kunnen lezen. Om automatisch te kunnen rijden. Hè. De Tesla mag dat in Nederland. En Defensie is daar heel erg bang voor. Want die zeggen, ze rijden gewoon ons terrein op. En dan brengen ze alles even lekker in kaart. Zien ze precies wat voor bewegingen er allemaal
0: zijn. Het zijn gewoon rijdende spionnenwagens.
2: Juist. Dus die willen ze gaan weren.
0: Oké. Nou, welke plaat hoort die bij?
2: Ja.
0: Ik zat in één keer te denken aan Somebody's Watching Me.
2: Dat is een goeie, hè?
0: Nee, maar het is aan de luisteraar.
2: Oké,
0: nou ja. Misschien hoor je hem straks terug, maar laat vooral je creativiteit de vrije loop. Open de app en klik op.
2: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen muziek van Tom Cochran hier op Radio Rijnmond. Een goede hit. Die gaan we zo draaien. Maar eerst het nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
16: Goedemiddag. In het centrum van Rotterdam zijn hulpdiensten al bijna 2 uur bezig om een man te bevrijden die vastzit in een vuilniswagen. Hij is erin terechtgekomen bij het legen van een vuilcontainer, zegt de brandweer. De man zat in die container. De vuilniswagen staat op de Schiedamse Vesthof, vlakbij de Westblaak. Daar staat ook Jacco van Giessen. Jacco, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: Wat is de laatste stand van zaken?
17: Ja, het leek erop de afgelopen half uur alsof die bevrijdingsactie echt helemaal voltooid kon worden. Dat die persoon eruit zou kunnen worden gehesen. Maar nu is er net nog weer allerlei pneumatische apparatuur in die bak gegaan. En er zitten ook mensen in die vuilnisbak, die grote, waar de vuilnisbak erin gaat. Achterklep. Er zitten ook mensen in, hulpverlening. Iemand ter plekke te helpen. Zijn nu bezig met die pneumatische apparatuur om toch wat ijzer, nog wat staal te ontzetten, waardoor die bevrijding echt kan plaatsvinden. Maar het duurt nog even, dat is zeker.
16: Zegt Jacco van Giessen. Zometeen in de Lunchbreak horen we weer als er ontwikkelingen zijn. In Dirksland op Grey-Overflakke is vannacht de graafmachine uitgebrand. Gebeurde aan de Blindenweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie onderzoekt nu of het vuur is aangestoken. Familieleden van de duivenmelker die afgelopen weekend al zijn duiven kwijtraakten bij een brand in Dordrecht zijn een inzamelingsactie begonnen. Bij de brand in een van de schuurtjes in een volkstuinencomplex langs de A16 kwamen 150 duiven om. De eigenaar was al 25 jaar in de duivensport actief en dat heeft een hoop tijd, geld en energie gekost, zegt de zoon van de duivenmelker tegen RTV Dordrecht. Voor het nieuwe verblijf en nieuwe dieren is €5.000 nodig. Inmiddels is 1/5 daarvan binnen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een zonnige dag, het is droog en het is warm. De temperaturen kunnen oplopen tot 28 graden. Morgen is het ook stralend zonnig en droog. En dan wordt het zelfs nog iets warmer. Dan kan het 30 graden worden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Dave. Op de A4, daar zijn files. Nee, de A16, moet ik zeggen. Dat is richting Rotterdam tussen Kralingen en Terbrechtseplein 7 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 minuten. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Gorkum, daar loop je 7 minuten vertraging op. En dan wil ik ook nog een lunchplaat met jou draaien, als het even kan. En dat gaat over een auto. Ja, je hebt auto's tegenwoordig die vol hangen met camera's. En die camera's die registreren van alles. En sommige auto's zijn bijvoorbeeld Chinees. Nou, de overheid kan dan gewoon lekker meekijken wat er vanuit die auto allemaal wordt doorgezonden. En daar is Defensie een beetje bang voor geworden. Die zeggen, ja, ze rijden hier zo het kazerneterrein op en dan kunnen ze alles in kaart brengen. Dus ze willen die auto's gaan weren. Welke lunchplaat wil jij eigenlijk horen bij dat verhaal van een spionerende auto? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen muziek van Tom Cochran.
5: Uw auto of verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Wat doe jij als je de sirene hoort?
19: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
18: En wat als je geen verbinding hebt?
19: Dat is een goeie.
18: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar mee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Erik Lemmers.
7: Radio met een grote R.

0: Tom Cochran. En Life is a Highway. Ja, deze Canadese zanger heeft met zijn gezin eind jaren 80 door Afrika gereisd. En kwam daar, wat de hongersnood en de kindersterfte betreft, in Ethiopië, Mozambique, allerlei ellende te weten. Het was traumatisch en Cochran die vluchtte in zijn muziek toen hij thuis kwam. Een vriend wees hem op een demo waar hij nooit iets mee gedaan had. En zo werd Life is a Highway geboren. Toch een hele positief klinkende plaat. Je bent bij Lunchweek, jouw eerste lunchpauze van deze werkweek. Die breng je met Rijnmond door en dat vind ik gezellig. Het is een droge zomer, het waterpeil in de rivieren staat laag. En dat betekent ook dat de schaarste bij drinkwater dreigt. Volgens Hoogheemraadschappen is er officieel sprake van een watertekort. Wat dat betekent voor bijvoorbeeld ons drinkwater, maar ook natuurlijk voor allerlei andere oppervlaktewater, dat hoor je hopelijk zo hier in de uitzending. En ik wil met jou een lunchplaat verzinnen bij het bericht dat Defensie in de toekomst moderne auto's die volganger zijn met camera's en microfoons van haar terreinen wil weren. Om verkeersborden te lezen of zelfs zelfstandig te kunnen rijden, brengen moderne auto's de omgeving volledig in beeld. Maar daar kunnen vijandige landen handig gebruik van maken. Zo kunnen ze precies het rijlen en zeilen van bijvoorbeeld een militaire kazerne in de gaten houden. Elke auto is namelijk ook makkelijk te hacken. Welke lunchplaat wil jij horen bij de auto als spion? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Nog veel meer muziek kun je horen bij Radio Rijnmond het komend uur. Straks het nummer dat Douwe Bob schreef voor de 20e Alpe d'Huez. De opbrengst was voor het goede doel. En het mooie was dat hij er niet alleen over zong, maar dat hij zelf ook op de fiets klom en de Alpe d'Huez beklom. Om de top heeft hij meteen dit nummer gezongen. Dus hij stapte van zijn fiets af op die Alpe d'Huez, niet Alpe d'Huez natuurlijk. En het was een triomf voor hem natuurlijk persoonlijk, dat hij meteen daar ging zingen en voldoende adem daarvoor had. En dat hij ook alle uitgeputte deelnemers er blij mee kon maken. Zo meteen hoor je hoe dat moet geklonken hebben. Eerst Bruce Springsteen, Born in the USA.
1: Jouw muziek, jouw dag, jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: All for One was dat, Douwe Bob op Radio Rijnmond. De gemeente Goeree-Overflakkee die zit met een fort in zijn maag. Fort Prins Frederik, dat ruim 2 eeuwen geleden gebouwd werd om de kust beter te verdedigen. Dat is in gemeentelijke handen sinds 2018. Sindsdien heeft de gemeente het opgeknapt. Maar de gemeente zoekt wel iemand die in het gebouw iets moois wil beginnen. Horeca, kantoor, hotel, you name it. Marco Komans die heeft het gebouw bekeken en is nu onderweg terug. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens, hoe ziet het eruit? Want het is opgeknapt, is het een mooi gebouw?
1: Nou ja, er zijn verschillende onderdelen in het fort. En er is tijd uit de Eerste Wereldoorlog. Er zitten delen bij. Die komen uit de tijd van Napoleon. Dingen vanuit Napoleonse tijd, die zijn allemaal gerestaureerd. Ziet er prachtig uit. Echt een toren. Je krijgt echt een beetje dat riddergevoel, zeg maar, van vroeger. Maar er zitten ook wel delen bij die echt wel gerestaureerd nog moeten worden. De gemeente gaat eigenlijk de komende 2 jaar van alles proberen. Samen met een kwartiermaker, zoals dat heet. In de hoop dat dan uiteindelijk een definitieve exploitant gaat zeggen van nou, dit wil ik er gaan doen. En hier weet ik wel een business case mee rond te krijgen. Want dat is op dit moment eigenlijk nog het grootste probleem. Tot 2018 was er eigenlijk niks rendabels er echt in te krijgen. Het heeft de gemeente het uiteindelijk maar opgekocht. En gezegd, ja, dan gaan wij maar kijken of we er iets mee kunnen doen. Maar die hebben er op dit moment eigenlijk elk ding wat ze hebben geprobeerd is nog niet gelukt.
0: En waarom lukt dus, het dan niet?
1: Ja, het is een beetje een uithoek. Het is echt een rand van het eiland. Terwijl het echt prachtig is. Mooi in het groen. Er is echt een gracht omheen. Je hebt echt dat hele gevoel waar alles kan. Je moet er wel zien te komen. En mensen moeten het vooral ook weten. Hè? Dus er zit ook wel een stukje gewoon publiciteit, et cetera. Nou, misschien dragen wij er nu een beetje aan bij. Maar ze willen gewoon eigenlijk alles gaan proberen. Van horeca tot noem maar op, activiteiten. Dat moet de komende tijd allemaal duidelijk worden. Maar voorlopig is eigenlijk dit een beetje het startschot. En dan gaat er een kwartiermaker nu mee aan de slag.
0: En hoe belangrijk is het dat er een exploitant is voor zo'n ruimte?
1: Nou, dat vroeg ik ook aan de wethouder. Ik zeg van weet je wel, even heel platweg gezegd. Het is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon oude meuk. Hè? Ik bedoel, het zijn een paar oude stenen. Moet het dan gewoon niet plat als niemand er kennelijk om geeft? Nou, en dan zegt de wethouder, dat is niet waar. Dit zit vol met historie, vol met mooie verhalen. Zeker uit de tijd van Napoleon. Ik bedoel, één verhaal wil ik wel even uitlichten, zeg maar. Wat wel een leuk detail is. Toen de Fransen dat gebied, zeg maar, onder hun beheer hadden. Er hing natuurlijk overal de Franse vlag. Zo konden de soldaten zien, dit is van ons. Nou. Boeren uit Oldgensplaat, die wisten op een gegeven moment, op een bepaalde dag, dan zijn er weinig soldaten. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn heel slim op die dag dat fort binnengedrongen, hebben toen snel de Nederlandse vlag opgehangen, waardoor op de Franse soldaten uit de hele omgeving dachten, oh nee, het fort is veroverd door de Nederlanders. De Nederlanders zijn er nu. We moeten wegwezen. Nou, de Nederlanders waren er helemaal niet. Het waren een paar boeren uit Oldgensplaat die er waren.
0: Dan zie je toch wat voor kracht een vlag kan hebben, gewoon door die maar in top te eisen.
1: Precies, dus toen dachten de Nederlandse soldaten, oh, dat is een goed trucje, dat gaan we ook toepassen. Dus toen bij Fort Sabina, wat aan de overkant van het Volkerak ligt, hebben ze toen datzelfde trucje ook uitgevoerd. En toen hadden ze ook ineens de Fransen weg verdreven. Dus zo zie je wat je maar kan doen met een vlag.
0: Ja? Ja, en het is des te inzichtelijker als je dat in een gebouw zelf kan uitleggen. En dat niet met de grond gelijk gaat maken natuurlijk, Michael. Hè? Ik hoop dat je daarvan overtuigd bent inmiddels.
1: Ja, nee hoor, zeker. Het is een prachtig gebouw, het is mooi, het ademt historie. Het ademt af en toe ook wat muffigheid nu, maar dat is misschien ook wel de historie. Het is wel duidelijk dat de gemeente alles op alles wil zetten om het dit keer wel te laten slagen. En we gaan het zien. Hè? Het zal
0: we gaan
1: het
0: merken. De exploitanten zijn welkom. Meld je aan bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Dankjewel, Michael. En vanmiddag natuurlijk te zien op Radio Rijnmond een item. Of op TV Rijnmond natuurlijk. Maar ook op Rijnmond.nl en in je Rijnmond-app. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Tot die tijd een heerlijk nummertje van Janet Jackson. Together Again.

0: Janet Jackson en Together Again. En daarmee wordt het 12:30 precies. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. En ik ga meteen over naar Dave Datema, want er is nieuws over de man die in een vuilniswagen terecht is gekomen in de Schiedamse Westhof in Rotterdam, Dave.
1: Ja, wat heeft even geduurd, maar na 2,5 uur is de reddingsactie voorbij in het centrum van Rotterdam. Jacco van Giessen is in die Schiedamse Westhof, waar die vuilniswagen dus staat, waar die man ingezeten heeft. Jacco, goeiedag.
2: Ja, het is goed afgelopen.
0: Je valt even weg.
2: En dat is een opluchting voor heel veel. Ja, ben ik zo te verstaan,
0: ja,
2: Dave?
0: Ja, begin maar even opnieuw als je
2: Hallo? Ja. Ja, tot grote opluchting van alle hulpverleners hier is het toch gelukt om die man te bevrijden uit de achter in die vuilniswagen. En dat heeft heel veel mankracht hier gekost van zowel de brandweer als de veiligheidsregio. De ambulance stond klaar en op een gegeven moment was het moment daar dat hij op een veilige manier op zo'n kleine oranje brancard eruit kon worden getild. En is direct al zijn vitale functies zijn natuurlijk gecheckt en hij is heel gecontroleerd in die ambulance gegaan en is net 5 minuten geleden is hij afgevoerd. Ik heb een gesprek gehad met iemand van de veiligheidsregio, daar kunnen we even naar luisteren.
3: De meneer heeft geslapen in een container is gelegd in de vrachtwagen die achter mij en dan is meneer heb ik wel geraakt. Hoe moeilijk was het om hem te bevrijden?
4: We zijn bijna allemaal bezig geweest, dat is best complex.
3: En wat was de moeilijkheid precies?
4: Vooral hoe die vast zat en de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. Dat is geen dagelijks werk van ons.
3: En hoe is die uiteindelijk bevrijd? Wat hebben jullie gebruikt? Wat hebben jullie gedaan?
4: We hebben alles in ieder geval de technische dienst van het bedrijf van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
3: Ja, er moest ook nog pneumatische gereedschap aan te pas komen.
4: Ja, dat hebben we ook gebruikt.
3: Hoe zat die vast precies? Hoe was die bekneld?
4: Ja, dat is heel erg moeilijk om uit te leggen. Heel erg technisch verhaal.
3: Met zijn voet, met zijn arm?
4: Met zijn voet.
3: Met zijn voet?
4: Ja. Ja.
3: Hoe is hij dan toe nu?
4: Ik heb geen idee. De ambulance is ook al weg. En we hopen het beste natuurlijk.
3: Dank u wel. Ja.
2: Dat was de veiligheidsregio. Je hebt even kunnen meeluisteren.
1: Ja, het was best lastig te verstaan van wat er nou in de uitzending was. Kan je aangeven waarom het nou zo lang geduurd heeft?
2: Nou, hij zat vast met zijn voet en het is een hele technische reddingsoperatie geworden. Want er zijn natuurlijk enorme metalen scharnieren en mechanismen in die vuilniswagen aanwezig. En om dat te ontgrendelen, dus er was ook nog iemand boven met een enorme sleutel om ergens aan te draaien, om aan die bak van die vuilniswagen te draaien om dingen los te maken. En het is een hele technische operatie geworden. En ze hebben dat stap voor stap gedaan. Heel voorzichtig, beetje bij beetje. En het is uiteindelijk gelukt om die persoon te bevrijden. Inmiddels heb ik meer duidelijkheid over wie deze persoon is. Het lijkt erop dat het een dakloos persoon is die hier met een groepje van nog 2 andere daklozen al maandenlang bivakkeert. Eigenlijk aan de achterkant van de bioscoop Cinerama. En daar zorgden ze nooit voor heel veel overlast, heb ik gehoord. Er werd wel wat gedronken af en toe, maar de mensen die hier 's morgens vroeg kwamen, de bouwvakkers die bij een aangrenzend bouwproject betrokken zijn, die zagen ze dan vanochtend slapen. Ze hebben er vanochtend 2 gezien, behalve eentje. En dat is degene die dus in die vuilnisbak lag te slapen en die dus in die vuilnisbak is terechtgekomen. Maar hij is gelukkig bevrijd.
1: Zegt Jacco van Giessen vanuit het centrum van Rotterdam en de Schiedamse Vesthof, waar dus een man na 2,5 uur is bevrijd uit een vuilniswagen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws.
0: Dankjewel, Dave. En dan maar eens eventjes naar Stefan van der Gijzen voor het weer van dit moment. Hallo, Stefan.
5: Nee, goedemiddag. Ja, het ziet er natuurlijk geweldig uit vandaag met 1 en al zonneschijn. Het wordt zo'n 25 graden op het strand, met daar vanmiddag wel een naar noord draaiende wind. Maar doordat het zeewater ook al 22 graden is, zorgt dat nauwelijks voor extra afkoeling. In het oosten van de regio wordt het 28 graden en staat daar een meest matige noordoostenwind. Nou, vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Vannacht blijft het helder en droog met minimumtemperatuur rond 17 graden. Morgen ook onafgebroken zonneschijn in de regio. Misschien een enkel plukje sluierbewolking. En het wordt warmer. Temperaturen tussen de 28 graden op het strand tot rond een tropische 30 graden dieper de regio in. Nou, ook woensdag en donderdag verlopen uitermate zonnig en droog. Landinwaarts vaak een tropische 30 graden. Net aan zee is het allemaal iets minder warm, met zo'n 27 of 28 graden. Nou, vrijdag komt een storing dichterbij. Misschien een kleine kans op een bui, maar het lijkt allemaal heel erg mee te vallen. En in het weekend blijft het dan alweer droog met geregeld zonneschijn en doen de temperaturen een stapje terug naar een aangename 23 graden.
0: Dat klinkt zeker aangenaam. Dankjewel, Stefan. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de afrit Rotterdam Centrum en Terbrechtseplein sta je 9 minuten in de file. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 7 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 9 minuten. Ja, en die meeste files zijn natuurlijk allemaal in verband met de werkzaamheden op de A20 en de A27.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Maal Smith, maar nu eerst Jennifer Page.
6: Radio met een grote R.

0: Crush hier op Radio Rijnmond uit 1998.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, spionerende auto's. Daar is Defensie heel erg bang voor. Want als je de terreinen van Defensie opgaat, bijvoorbeeld bij een kazerne, dan word je in het begin heel sterk gecontroleerd. Maar als je er helemaal binnen bent met je auto, dan mag je overal parkeren. En heel veel auto's hangen vol met camera's. En die staan eigenlijk, als je wilt, live in verbinding met China bijvoorbeeld, waar die auto's vandaan komen. Die mensen hoeven niet eens een auto te hacken daar om die fiets te kunnen krijgen. En dan kunnen ze dus alles prima in kaart brengen. Maar bijvoorbeeld Russische hackers zouden namens de regering ook andere auto's kunnen hacken. Elke moderne auto is te hacken. En dat wil Defensie, die wil daar eigenlijk een eind aan maken. Welke platen kunnen we daarbij draaien? Sleet met Look at You van Ria Osthoorn. Marcel Peterbroek en Corrie Oostdijk zeggen Golden Earring en Radar Love. Reinier van der Lucht, Marvin Hamlisch, The Spy Who Loved Me, natuurlijk uit de bekende James Bond film. Luc Bonton zegt Do You Want to Know a Secret van de Beatles. Monique van Eyck, You've Got to Move It, TMCA, Times Are Changing van Direct. Peter van Die, Paul Jong, Every Time You Go Away, Gloria Estefan, Go Away of Go Now van de Moody Blues. Koos Muizer, The Three Jackets met het autootje. Peter van der Wulp, twee nummers van de bekendste spion aller tijden. James Bond theme van Monty Norman of Goldfinger van Shirley Bassey. Ja, dat was natuurlijk de spion aller tijden natuurlijk. Ik ga even nadenken. Als jij denkt, ik heb er nog eentje, doe dat nog snel even via de Rijnmond-app. Stuur hem dan, gebruik de Rijnmond-app en druk rechtsboven in je scherm op Apple.

0: hit van Miles Smith van vorig jaar. Stay was dat. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het is maandag en dat betekent weer tijd voor opmerkelijke zaken. Dat is de rubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even laat meekijken in de rechtbank. En vandaag gaan we het hebben over een jonge vrouw die besloot om iemand te gaan afpersen. Goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag.
0: Wie zat er in de beklaagde bank?
1: Ja, deze keer hebben we te maken met Kelly, 23 jaar, een jonge moeder uit Rozenburg. En iemand die rond de tijd dat ze bevallen was, 2 jaar geleden, dacht, kom, ik zet een seksadvertentie op seksjobs.nl. Vriendinnen van haar, die deden dat ook, vertelde ze. En die zeiden, ja, moet je ook eens doen, joh. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan.
0: En toen?
1: Ja, toen kreeg ze een klant. Dat was een Peter. Die was wel in haar geïnteresseerd. En de twee maakten een afspraak. Maar Kelly die kon nooit bij Peter opdagen. Maar daarna nam ze hem wel in de tang. Want ze wilde geld van Peter. Steeds opnieuw. €100, €150. En als hij niet zou betalen, dan dreigde ze op zijn werk en bij de club waar Peter zat te gaan rondbezuinen dat hij seks steeds had met minderjarigen. Even voor de goede orde. Kelly was op dat moment niet minderjarige. Maar ze dreigde daar dus wel mee.
0: Oké, dus en, dat had ze dan verzonnen als het ware voor hem.
1: Ja, ja. En ze had op Facebook en zo had ze van alles over Peter uitgevogeld. Ze wist precies waar hij werkte, bij welke club hij zat, wat hij deed in zijn vrije tijd. Ja, en toen begon de chantage.
0: Ja, en dus Peter, die lapte?
1: Ja, die lapte. Hij beweert dat hij in totaal €15.000 naar Kelly heeft overgemaakt.
0: Jeetje, niet ja. te geloven. En was hij ook in de rechtszaal?
1: Ja, ja hij was een beetje corpulente man, laten we het zo zeggen, die in de zorg blijkt te werken. En hij zei, ja, dus ik werk met kwetsbare mensen, dit ligt allemaal heel gevoelig. En ik was doodsbenauwd dat er iets over mijn privéleven zou uitlekken. En ja, Kelly die had ook contact gezocht met zijn werk en gezegd dat Peter geld achterover drukte op de werkvloer. Dus ja, hij dacht, de volgende stap is dat ze uit de school gaat klappen over ja. mijn seksafspraakjes. Dus ja, Peter die had nachten wakker gelegen, zei hij. En hij wilde €7.000 smartengeld. En hoe had hij dat nou berekend? Met ChatGPT.
0: Oh ja, dat doen we tegenwoordig natuurlijk allemaal.
1: Ja, dat doen we tegenwoordig, ja. Ja, en hij wilde natuurlijk het geld terug wat hij aan Kelly had betaald, die €15.000.
0: Ja, en is dat ook gebeurd? Hoe is het afgelopen?
1: Nou ja, die Peter die had geen advocaat bij zich. En ik denk dat had hij beter wel kunnen doen. Want Kelly had een hele goede advocaat en die maakte korte metten met de claims van Peter. Ze zei, die zijn niet goed onderbouwd, er is helemaal geen bewijs van psychisch lijden. Bijvoorbeeld met een brief van de huisarts of van de psycholoog. Ja, en dat geld, die €15.000, die kon ook naar andere sekswerkers zijn gegaan. Want Peter die bleek niet alleen met Kelly contact te hebben. En dat gaf hij in de rechtszaal ook toe. Wow. Hij had helemaal geen administratie van al zijn seksafspraakjes. Dus die advocaat die deed niks anders dan gaten schieten in zijn verhaal. En daar ging de rechter in mee. Want Peter die hoefde geen 15.000 terug te betalen, maar 1.300. Dus
0: ja, je bedoelt
1: dit
0: Kelly.
1: Was een dure grap.
0: Kelly hoefde Peter. Maar 13... Oh.
1: Nee, Peter aan Kelly. Dat geld wat hij haar had... dat afgeperste geld.
0: Ja, dat had zij toch gekregen, die 15.000?
1: Ja.
0: Ja, en wie moest dan die 1300 terugbetalen?
1: Ja, nee, sorry, ja, ik maak een fout. Kelly. Nee, Kelly. Kelly hoefde maar 1300 in plaats van 15.000 terug te betalen.
0: Ja, ja. Nou, dat scheelt
1: ervan. En smartengeld, dat kreeg hij helemaal niet.
0: Weet je. En Kelly?
1: Ja, die kreeg een taakstraf van €150. Ze had vanwege dit akkefietje al 8 dagen in de cel gezeten. Ze is opgepakt geweest. En voor elke dag dat je dan gezeten hebt, krijg je 2 uur korting. Dus er bleef 134 uur taakstraf over.
0: En had ze nou nog spijt van wat ze gedaan heeft?
1: Ja, ze moest toch echt wel huilen. In de rechtszaal, ze zei, ik heb me helemaal vergist in de impact. Ja, het is ook nog een jonge vrouw, hè? En dan doe je soms domme dingen als je begin 20 bent. En ja, ze had zich laten opjutten door een stel vriendinnen en helemaal niet stilgestaan met, ja, ik heb die man toch wel heel erg in de rat laten zitten.
0: Zo. Ja, precies. Ja. En hebben ze onderling nog contact gehad daar bij die rechtszaak?
1: Ja, dat vond ik heel raar. Je ziet ze dan zitten en dan denk je, ja, die twee die kennen elkaar helemaal niet. Maar die hebben alleen ooit een hele intieme afspraak gemaakt.
0: Ja.
1: En nu is er een heleboel gebeurd en nu zien ze elkaar in de rechtszaal. Dus ik heb heel erg zitten opletten van, is er iets van oogcontact tussen die twee? Maar dat was het dus nul. Helemaal nul. Na het vonnis, Kelly stond op en Peter wandelde erachteraan. En zo gingen ze zonder een woord tegen elkaar te zeggen de rechtbank weer uit.
0: Ongelooflijk.
1: Opmerkelijk.
0: Ja, zeker opmerkelijk. Een opmerkelijke zaak die je ook nog even kan nalezen weer op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app. Ik zou bijna de plaat die ik zo meteen ga draaien naar voren willen halen van Madness, Embarrassment. Want die past hier heel goed bij, denk ik.
1: Zeker.
0: Maar toch maar eerst even de

0: Wham en Club Tropicana. Ondertussen ga ik alvast even kijken welke nieuwe inzendingen er nog waren.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ruud Vonk had bij de spionerende auto nog Solomon Burke, Somebody's Watching. Rockwell, Somebody's Watching Me. Marcus Miller, Super Spy. Marco had Stu Phillips en Knight Rider. Maar Martijn had Billy Idol, Idol en Eyes Without a Face. Ja, die auto die dus geen gezicht heeft, maar wel zijn ogen op alles en nog wat gericht heeft daarbij, Defensie. Namens Martijn, de lunchplaat.

0: de lunchplaat van vandaag. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen mag je meedoen met de platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de allereerste hit die de Doobie Brothers hadden in 1972. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
7: Goedemiddag. Een dakloze man is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waar hij klem in was komen te zitten. Hij lag te slapen in een vuilcontainer op de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam en werd vanmorgen dus in de vuilniswagen gestort. Hij kwam klem te zitten met zijn voet in de wagen, kon er niet meer uitkomen. De hulpdiensten zijn sinds 10 uur bezig geweest om hem los te krijgen. En dat is uiteindelijk pas om 12:30 gelukt. Verslaggever Jacco van Gies over het slachtoffer.
8: Het lijkt erop dat het een dakloos persoon is die hier met een groepje van nog 2 andere daklozen al maandenlang bivakkeert. Eigenlijk aan de achterkant van de bioscoop Cinerama. Maar de mensen die hier 's morgens vroeg kwamen, de bouwvakkers die bij een aangrenzend bouwproject betrokken zijn, die zagen ze dan vanochtend slapen. Ze hebben er vanochtend 2 gezien, behalve eentje. En dat is degene die dus in die vuilnisbak lag te slapen en die dus in die vuilnisbak is terechtgekomen. Maar hij is gelukkig bevrijd.
7: Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De bosbranden ten zuiden van Parijs zijn naar waarschijnlijkheid aangestoken. In een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden, zegt minister Nunes. Inmiddels zijn meer dan 400 brandweermensen bezig om het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van blusvoertuigen. Door de brand is de A6 naar het zuiden deels afgesloten. Een groep makelaars wil dat de verkoopsite Funda zijn nieuwe tarieven terugdraait. De prijsverhogingen zijn te groot, schrijven 19 NVM-afdelingen in een brief aan Funda. De site wil duurdere verkooppakketten introduceren waarvoor huiseigenaren zelf ook een factuur ontvangen. De makelaar krijgt een vergoeding als de klant zo'n pakket laat afnemen. De schrijvers van de brief vinden dat onzuiver, omdat er belangenverstrengeling kan ontstaan. Verder zijn ze bang buitenspel te worden gezet als Funda direct contact met huiseigenaren heeft. Funda is door makelaarsvereniging NVM opgezet, maar is nu deels in Amerikaanse handen. Het gerechtshof in Den Haag heeft 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor oplichting. De 2 hadden voor €2,6 miljoen aan valse facturen ingediend bij de Rotterdam Short Sea Terminal. De 2 hebben volgens het hof 2,5 jaar lang de boel opgelicht. De 2 zijn veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is droog, het is warm en het is zonnig. Temperaturen kunnen oplopen tot 28 graden vandaag. Morgen ook nog stralend zonnig en droog weer. En dan wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Nijssel en Terbrechtseplein sta je 5 minuten in de file. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein een kwartier vertraging. En hetzelfde geldt voor de richting Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad. De brug staat dus te open daar. En dat is voor dit moment die kant op ook een kwartier vertraging.
9: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
6: Ja, je mag weer lekker gaan raden welke hit we achterstevoren hebben gezet. En het mooie is, je kan er een prachtig zonnescherm mee winnen dat je op je auto kan doen op de voorruit, zodat hij niet zo ontzettend heet is als hij een dag daarin heeft gestaan. Maar je maakt ook kans op de weekprijs, dat is een lunch voor twee personen, of de maandprijs, en dat is een abonnement op de dierentuin in Rotterdam voor 7 personen maximaal. 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen. Goed luisteren dus, welke hit is dit?

0: Ja, welke is dat? Weet je wat? Ik laat jou eerst even lekker goed nadenken daarover. Wat denk je daarvan? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
12: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
11: Maar mee.
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Is Radio Rijnmond.
15: Lunchbreak. Erik Lemmers.
14: Radio met een grote R.

0: Hier hebben ze hun fame mee vergaard, de Doobie Brothers. De eerste hit die ze hadden in 1972 heette Listen to the Music. Ja, en dat zou ik je zeker aan willen bevelen, want het beste van de jaren 80, 90 en nu, en ook uit de jaren 70, komt hier voorbij op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak, fijn dat je erbij bent. Zometeen is het tijd om een Rijnmond regenscherm voor je auto weg te geven. En dat is deze week eigenlijk onmisbaar met die hoge temperaturen. Daarvoor moet je mij alleen even vertellen welke plaat ik achterstevoren in de muzieklijst heb gezet.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik ga hem je even laten horen en ik ga je straks drie keuzes geven. En dan maakt het geheel voor jou uiterst makkelijk om er een keuze van te maken. Lepeltje 1, lepeltje 2. Of is het Rijnmond platenlepel 3?

0: klinkt als een nieuwe taal, maar dat is het dus niet. Want we hebben het achterstevoren gedraaid. En hoorde jij nou op lepeltje 1 Leo Sayer met Orchard Road? Hoorde je op lepeltje 2 Billy Joel met Uptown Girl? Of is het toch PhD op lepeltje 3 met I Won't Let You Down? Weet jij welke het is? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Straks bel ik ook nog even met Isolde Korts van Zorgzaam 010. Zij heeft een aantal oproepjes meegenomen. En zo kan jij deze week misschien wel iemand heel erg blij maken. Zeker als je van bellen houdt. Waarom? Dat hoor je zo. Nu muziek, zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran met een plaat die 12 jaar geleden al was opgenomen, maar nu in herhaling dreigt te vallen. Je hoort hem na Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Boris Lodder, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallo, waar bel jij vandaan?
2: Ik ben vanuit IJsselmonde. Ik ben lekker thuis.
1: Je bent lekker thuis?
2: Ja.
1: Wat is de reden dat je thuis bent?
2: Ik heb lekker vakantie, een beetje rustig gaan doen.
1: Oh, jij bent weekend. Al begonnen.
2: Ja, weekend was druk en dan nu lekker niks doen.
1: Ja, je klinkt ook wel alsof je het een beetje nodig hebt, een beetje verkouden.
2: Ja, valt mee, een klein beetje, valt komt mee. Goed.
1: Wat heb je allemaal van het weekend gedaan?
2: Ja, weet dat, ik ben naar een festival geweest, ik was naar een verjaardag van een vriend geweest en lekker wezen zwemmen, allemaal dat soort dingen.
1: Lekker, ja, het is er helemaal het weer voor dan. En, ja. En ondertussen was je nog wel lekker helder, want je hoorde de muziek en toen dacht je van, hey, maar die ken ik.
2: Ja, ik zat te lunchen en mijn vader en ik keken elkaar aan. Ik zeg, is het toevallig I Won't Let You Down? Ik ben de artiest vergeten en zei, ja, dat is PhD. Dat is een radio-appen. Ze hebben eigenlijk samen geraden.
1: Het is een co-productie. En hoe heet je vader?
2: Bas.
1: Nou, Bas en Boris.
2: Ja.
1: Deze moet ik even laten horen. Absoluut hartstikke goed. En het leuke is, er waren heel veel mensen die het wisten toen ze drie keuzes kregen voorgelegd. Maar werkelijk de enige die voor die tijd reageerde, toen ik het de eerste keer liet horen, dat waren jullie.
2: Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het hele... Ja, ik herkende gewoon die tekst. En ik zeg, is het dit en dit? Het ging gewoon neurien. En mijn vader zegt, ja, dat klopt.
1: Hoe kan dat nou? Grappig. Want het was achterstevoren. Het klonk heel Russisch.
2: Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik herken het gewoon een beetje, toch een beetje die stem. En
1: die stem?
2: Ook een beetje, ja.
1: Die was wel heel herkenbaar inderdaad, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk ook. Ik ga het eventjes nog even laten horen. Ja, het is wel een beetje die sfeer, hè?
2: Ja.
1: Ja, precies. Nou, ik vind het wel hartstikke goed. Het is bepaald niet jouw tijd, denk ik.
2: Nee, helemaal niet. Ik kom uit 2009, dus ja.
1: Dat is even goed rekenen. Daar ben ik al heel slecht in, moet ik zeggen. Dus laten we zeggen dat het heel erg lang geleden is. 1982, 2009, 20, dus 10, 7,
2: 26.
1: 26 jaar.
2: Oh nee, 27.
1: 27 jaar.
2: Ja.
1: Nou, ik vind dat jij je muziekcatalogus goed op orde hebt, Boris. Dank
2: je wel. Ja, dat heeft mijn vader goed geregeld.
1: Jij mag het zonnescherm aan je vader doorgeven. Wie weet win jij de lunch nog.
2: Ja.
1: En daarvoor zou ik eind van de week zeker even luisteren naar Lunchbreak. Als je gebeld wordt, dan win je lunch voor twee. Eind van de maand, dat is ook op een vrijdag. 'S middags luisteren, want wie weet win je dan de maandprijs. Leuk dat je erbij was, Boris. Lekker uitrusten.
2: Inderdaad. Yes, komt goed.
1: Hoi. Bye-bye.

0: Enrique Iglesias was dat en Be With You. Daarmee wordt het 2:30. Je luistert naar Lunchbreak. Leuk dat je erbij bent. Zonnig, droog en warm is het vandaag. Middagtemperatuur 29 graden langs de kust. Zorgt een wind van zee in de loop van de middag voor afkoeling. Dus met z'n allen richting kust, zou ik zeggen. Vanavond is het zonnig. De nacht verloopt helder. De temperatuur valt dan niet veel lager dan 20 graden. Dat is toch in tegenstelling tot de afgelopen dagen best warm. Morgen volop zon en tropisch heet. Dan wordt het maximaal 34 graden. In de loop van de middag koelt het door wind vanaf het westen in de regio aan zee wel weer wat af. Dat scheelt dan weer alvast. Dan eens even een blik op de wegen nog op de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 8 minuten vertraging. Richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Terbrechtseplein 6 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Daar vanwege wegwerkzaamheden 7 minuten vertraging. En de N222 Rijswijk richting Naaldwijk tussen Den Haag-Zuid en de aansluiting met de N465 5 minuten. Philip van Essen is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Philip.
1: Een bijzonder goedemiddag. De bosbrand bij Fontainebleau, circa 50 kilometer ten zuiden van Parijs, is nog steeds niet onder controle. Het vuur dreigt zich verder uit te breiden. De snelweg A6 van Parijs naar Dijon, een deel van de Route Soleil is dat, die is afgesloten. Inwoners van nabijgelegen dorpen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft meerdere blusvliegtuigen laten overkomen uit het zuiden van Frankrijk, waar bosbranden vaker voorkomen dan in deze regio. Bluswater wordt al uit de Seine gehaald. Deze zomer hebben bosbranden in Frankrijk al meer natuur verwoest dan in heel 2025. En het gerechtshof in Den Haag heeft 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor oplichting. De 2 hadden voor 2,6 miljoen euro aan valse facturen ingediend bij Rotterdam Sortie Terminal. De 2 hebben volgens het hof 2,5 jaar lang de boel opgelicht. De 2 zijn nu veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. En de dakloze man die is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waarin hij klem was komen te zitten. Hij lag te slapen in een vuilcontainer op de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam en werd vanmorgen dus in de vuilniswagen gestort. De man zat klem met zijn voet in de wagen en kon er niet meer uitkomen. Hulpdiensten zijn sinds 10 uur bezig geweest om de man los te maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Peter de Jong van de veiligheidsregio die vertelt dat het een moeizame reddingsoperatie was.
2: We zijn bijna 1,5 uur bezig geweest, dat is best complex.
3: En wat was de moeilijkheid precies?
2: Vooral hoe die zo vast zat. En ja, de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons.
3: En hoe is die uiteindelijk bevrijd? Wat hebben jullie gebruikt? Wat hebben jullie gedaan?
2: We hebben alles in ieder geval de technische dienst van het bedrijf van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
1: Nou, uiteindelijk kwam de man dus los. Hoe het met de man gaat is onbekend, want hij is direct door de ambulance meegenomen.
0: Nou, je kan je voorstellen dat hij er toch wel enige schade aan over heeft gehouden. Niet geloven.
1: Ja, je zit niet voor niets klem, hè?
0: Nee, precies.
1: Dus ja.
0: We hopen er maar het beste van. Dankjewel, ja. Philip.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Teddy Swims zometeen, maar eerst Genesis.
4: Radio met een grote R.

Phil Collins en I Can Dance. Ja, dat gaat helemaal niet over dansen, zei hij zelf. Het gaat over mannen die er goed uitzien, maar geen fatsoenlijke zin aan elkaar kunnen knopen. Ja, hij had dit vrij snel opgenomen in één studiosessie. Phil Collins, toen we eraan begonnen, zijn we gewoon doorgegaan totdat hij af was. Zei hij er zelf over. Ja, dat vind ik wel een goede werk.

0: huurt die studio en dan neem je het gewoon eens heel even op.
1: Ja, nou ja, dat het in één keer lukt is wel bijzonder, toch?
0: Ja, ook wel weer zo. Heb jij weer gelijk in. We gaan zo praten met Isolde Korts. Zij is van Zorgzaam 010. En heeft ze nog leuke dingen?
1: Ze heeft een aantal leuke oproepjes. Ja, het ging over bellen en koffie heb ik voorbij zitten komen. Nou, dat zijn toch twee dingen waar ik al van hou. Dus wie weet zit er ook wat voor mij tussen.
0: Bring it on. Misschien ga jij wel vrijwilligerswerk doen.
1: Ja, wie weet.
0: Want dat is het idee, hè, met Isolde. Ja. Dat je gewoon zelf ook je handen uit de mouwen zou kunnen steken. Dat best leuk kan zijn eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Daarom. Dus dat doen we zo. We hebben ook nog muziek. Paolo Conte, kende jij niet dit nummer? Wat we gaan draaien zo meteen?
1: Nee.
0: En wij dachten, dat zal wel een nummer zijn wat toen de tijd in de discotheken te horen was. En we hebben het over begin jaren 80. En dat toen een soort zomerhit was.
1: Ja, dat is voor mijn tijd, hè?
0: Voor jouw tijd. Jij kan het echt niet weten.
1: Nee.
0: Ik heb hier echt wat gemist. Dat blijkt zo meteen. Maar eerst muziek van Teddy Swims.

0: Vaya con mee, Paolo Conte. Ja, ik neem het helemaal terug. Dit is een van zijn bekendste nummers natuurlijk. Zomerhit. Rens, herken je hem ook?
1: Ik herken hem van een reclame. Ik mag natuurlijk niet zeggen welk merk, maar iets met een alcoholische versnapering. Daar herken ik hem wel van.
0: Kijk, van de bierreclames. Daar ken jij hem van, inderdaad. Ja, Paolo Conte, hij vraagt zijn geliefde of ze met hem de wereld in wil trekken. En dat is inderdaad gebeurd met het nummer. Want die is overal gedraaid.
1: Kijk.
2: Kennen me helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Isolde Korts, die is in de uitzending en die geeft jou de kans om je beste beentje voor te zetten. Want Zorgzaam 010, dat is het platform voor vrijwilligerswerk van de gemeente Rotterdam. En Isolde heeft een paar mooie oproepjes uitgezocht en die ga ik even met haar doorspreken. Want misschien kan jij er wel een maatschappelijke bijdrage aan leveren. Hallo Isolde.
3: Hey.
0: We beginnen met een oproep voor iemand met genoeg beltegoed. Die houdt van gezelligheid.
3: Ja, klopt. Dit oproepje komt van Sammy. Hij is een Hindoestaanse man. En die zoekt een belmaatje. Dus ja, eigenlijk een heel simpel iets wat je gewoon vanuit huis kan doen. Hij zoekt eigenlijk gewoon een luisterend oor. Iemand waarmee hij kan lachen of ja, gewoon een goed gesprek kan hebben. In principe voor hem maakt het ook niet uit hoe oud je bent, wat voor achtergrond je hebt of waar je vandaan komt. Hij zoekt gewoon iemand waarmee je af en toe kan bellen en over het leven praten.
0: Nou, hartstikke goed. Dus dat is zo te doen, hè? Ik bedoel, zo kan vrijwilligerswerk ook zijn. Het hoeft niet 2 maal per week 4 uur te zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld dit zijn, 1 keer in de zoveel tijd. Even een afspraakje maken en even bellen met iemand. Dan een wat droevige, maar mooie oproep toch ook wel voor een oude dame, hè, Isolde?
3: Ja, dat klopt. Dit is voor mijn vrouw. Die is inmiddels 90 jaar en ze komt uit Ommoord. En ze zoekt iemand met wie ze af en toe een kopje koffie kan drinken op het terras. Deze mevrouw is sinds januari weduwe. En haar echtgenoot is bijna na 69 jaar huwelijk dus overleden helaas. En ze vindt het gewoon heel zwaar om haar leven weer op te pakken. Maar ja, ze staat toch nog positief in het leven. Dat, daardoor is deze oproep ook zo bijzonder dat zulke mensen dan toch nog het bij elkaar kunnen vinden om dit soort dingen te doen, om erop uit te gaan. Dus ja, dat zou super fijn zijn voor deze mevrouw om af en toe lekker met haar op het terras te gaan zitten om een kop koffie te drinken.
0: Nou, en haar gedachten een beetje verzetten, zodat ze weer wat positiever er tegenaan kijkt wat dat betreft. Hartstikke goed. Geef je daarvoor op als je wilt. Hè. Als jij nou denkt, dit lijkt me leuk om een keer te doen. Zorgzaam010.nl. En tot slot dan iemand in Hoogvliet die bezig wil zijn met hergebruik.
3: Ja, dat klopt. Het kringloopwarenhuis Het Goed in Hoogvliet die zoekt vrijwilligers. Het Goed heeft eigenlijk 32 locaties over heel Nederland. Maar ze zijn dus nu op zoek naar iemand in de locatie in Hoogvliet. Als vrijwilliger help je eigenlijk bij het waarmaken van een missie. En dat is eigenlijk werk maken door hergebruik. Met een winkelmedewerkers, stagiaires, participatiemedewerkers en andere vrijwilligers creëren ze een hele veilige sociale werkomgeving voor iedereen daar. Ja, wat ga je dan daar doen? Dat is eigenlijk heel in overleg met de organisatie. Dus ze gaan echt samen met jou kijken naar wat vind jij leuk om te doen? Welke rol past bij jou? En bij welke onderdelen zou jij kunnen helpen? En ze zoeken dus iemand die wekelijks een aantal uren of een dagdeel kan komen helpen.
0: En je eigen talenten kun je dan misschien wel ontwikkelen daar. Dat kan je zelf ook nog helpen. Okay. Wat dat betreft. Isolde, dank je wel voor de oproepjes. Zorgzaam010.nl, daar kun je deze oproepen nalezen. En dan kun je klikken en dan zeggen, hey, dat wil ik. Tot over 2 weken weer.
3: Yes, dankjewel. Doei.
0: Doeg. Dit is Natasha Bedingfield. Hier is Unwritten op Radio Rijnmond in het programma Lunchbreak.

Natasha Bedingfield hier op Radio Rijnmond. En het is nog niet het laatste dat ik voor je draai, maar wel bijna. Dat betekent dat ik eventjes vooruit ga kijken naar bijvoorbeeld De Middag Door zometeen. The Barge met Rhythm of the Night. Van Velzen, Rosé en Bruno Mars. Rolling Stones en Hint. Nou, is dat een mix of is dat geen mix? Alles komt voorbij, zal ik maar zeggen, straks bij Ronald van Oudhuizen. En ik wil nog iets verder gaan kijken. Komend weekend kun je luisteren, kijken aanstaande vrijdag naar In Gesprek Met. Ruud de Boer gaat dan weer in gesprek met burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. En jij kunt daar nog je vragen aan kwijt. Wil jij wat vragen aan de burgemeester dat je echt op het hart ligt? Stuur dan een mailtje naar In Gesprek Met. En kijk anders als je het mailadres zo snel niet even weet. Op de website rijnmond.nl. In Gesprek Met @rijnmond.nl is het mailadres. Ja, 18 juli op de zaterdag presenteert Ronald van Huis het Oudhuis. Het weekend is er. En dan vanaf 11 uur neemt de sport het over. Want dan presenteert Feyenoord weer de nieuwe club. Die dan het elftal dat dan voor het komend seizoen weer gaat werken. Tussen 11 en 4. Dus nou ja, gewoon lekker blijven luisteren. Dat weekend zeker. Maar nu ook vanmiddag. Ik heb nog één plaatje tot aan het nieuws. En dat is een heerlijke van Living Color. Ze waren groot in de jaren 90. Met onder andere dit nummer. Fijne middag. Oh. Nou, dat nummer ga ik niet draaien. Ik zag het even verkeerd. Ike en Tina Turner, die waren groot met dit nummer. Nutbush City Limits. Daarna kregen ze ruzie en toen kwam het nooit meer goed. En Tina Turner, die ging verder. Totdat ze erbij neerviel, letterlijk. Dit is Nutbush City Limits. Fijne middag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden, maar nu eerst krijgt u het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De dakloze man is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waarin hij klem was komen te zitten en lag te slapen in een vuilcontainer op de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam. Er werd vanmorgen dus in een vuilniswagen gestort. De man zat klem met zijn voet in de wagen. Hij kon er niet meer uitkomen. Hulpdiensten zijn sinds 10:00 bezig geweest om hem los te maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Volgens de veiligheidsregio was het een moeilijke operatie om de man te bevrijden.
13: We zijn bijna 1,5 uur bezig geweest. Dat is best complex.
14: En wat was, de moeilijkheid precies?
13: Vooral hoe die vast zat. En de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons.
14: En hoe is die uiteindelijk bevrijd? Wat hebben jullie gebruikt? Wat hebben jullie gedaan?
13: We hebben alles in ieder geval de technische dienst van het bedrijf van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
12: Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met hem gaat. En de bosbranden ten zuiden van Parijs zijn waarschijnlijk aangestoken. In een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden, zegt minister Núñez. Inmiddels zijn meer dan 400 brandweermensen bezig om het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen. Door de brand is de A6 deels afgesloten. De snelweg doorkruist het gebied en is een belangrijke verkeersader naar het zuiden. En een grote groep makelaars wil dat de verkoopsite Funda zijn nieuwe tarieven terugdraait. De prijsverhogingen zijn te groot, schrijven 19 en VM-afdelingen in een brief aan Funda. De website wil de duurdere verkooppakketten introduceren, waarvoor huiseigenaren ook zelf een factuur ontvangen. De makelaar krijgt een vergoeding als die de klant zo'n pakket af laat nemen. De schrijvers van de brief vinden dat onzuiver, omdat er belangenverstrengeling kan ontstaan. Verder zijn ze bang dat ze buitenspel worden gezet als Funda direct contact met huiseigenaren heeft. Funda is door de makelaarsvereniging NVM opgezet, maar is nu deels in Amerikaanse handen. En de bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog niet naar huis na de explosie van gisteravond, zo meldt RTV Utrecht. Gisteravond was er 8:00 een explosie in een appartement van de Anton Movenstraat. De brand was snel geblust. In totaal werden 24 appartementen ontruimd. 17 appartementen zijn veilig genoeg om bewoners terug te laten keren. Hoe lang het duurt voordat de andere 7 appartementen bewoonbaar worden, is nog onbekend. En het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog wat files. Voor u de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 9 kilometer 25 minuten vertraging. Er komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Omrijden kan over de A13. En dan nog de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam. 6 kilometer 15 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer 10 minuten. Er zijn daar wegwerkzaamheden.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

0: groot artiest Roel van Velzen. Heerlijke muziek maakt die gozer. Dit is een hit van 20 jaar geleden, Baby Get Higher. Hij is nog steeds hartstikke druk bezig. Ook met solo-optredens en met zijn band. Maar ook met een theaterprogramma rond de muziek van de Beatles. Want dat is voor Roel een van de grote inspiratiebronnen in zijn muziek. En dat is best soms te horen. Lekker toegankelijke popmuziek van Roel uit Delft. En we begonnen in ieder geval deze Rijnmond de Bidder door met een hit uit 1985 van The Barge met The Rhythm of the Night. Een bijzonder goeiemiddag en welkom op deze maandag 13 juli alweer. Een tas boordevol lekkere muziek tot 4 uur voor jou in petto. We gaan de trommelvliezen weer eens even lekker kietelen en dat heb je misschien dit weekend ook kunnen doen in Rotterdam Ahoy, waar het North Sea Jazz Festival weer is afgelopen. 3 dagen lang topmuziek. Weinig jazz, wel jazz, maar ook heel veel andere muziek. Hè. Het is meer een soort crossover festival geworden tussen de pop, de soul en de jazz. Heel veel lekkere concerten volgens mij. Ik heb wat collega's gesproken. Ik was er zelf niet bij. Want ik was gisteren bij een geweldige dag op Bospop in Weert. Waar Lenny Kravitz allemaal afsloot. Een geweldig optreden. En verder heb ik Chris Isaak zien shinen in zijn prachtige pak. Kortom, kijk maar eens even op de social media kanalen. Misschien zie je nog wat leuke terugblikjes. En ook natuurlijk dit weekend het Big Rivers Festival. Vanaf vrijdag 3 dagen lang heel veel tribute bands en coverbands en originele bandjes in de Dordtse binnenstad 3 dagen lang. Die vele tientallen bandjes op al die podia. Dat was weer een daverend succes. En de weergoden waren ook iedereen die buitenactiviteit aan het uitvoeren was natuurlijk zeer welgezind. Heerlijk. In de tas een ouwtje van de Rolling Stones. Ja, het nieuwe album is uit en ik heb het gehoord, het is een geweldige plaat geworden. 25e album. Maar dadelijk hebben we nog een ouwtje, Waiting on a Friend. Ik heb dit eerste uurtje Alex Warren meegenomen. Ik heb Queen, ik heb de Dolly Dots, ik heb Eros Ramazzotti nog. Kortom, we gaan de hele wereld over en alle tijden gaan we toucheren tot 4 uur. Dit is Rosé uit Zuid-Korea. Zangeres van een K-pop band met de naam Blackpink. En zij maakte in 2024 met Bruno Mars, die net weer is vertrokken uit Nederland, een mooie hit. ATP of Apateu, dat is een Koreaanse afkorting voor appartement of een drankspelletje, al daar heel populair.
1: Ja, twaalf en dan game. En dan.

Ze deed mee aan Idols in 2003. Ja, dat jaar dat Jamai Lohman en Jim Bakkum ook meededen. En Hint, want daar hebben we het over, scoorde meteen na de opnames een geweldige hit. Met dit nummer is dus ook alweer 23 jaar oud. Ze komt uit Gouda, heeft Nederlandse Marokkaanse roots en is nog steeds heel actief bezig. En deed ooit ook mee aan het Songfestival voor Nederland. Dat was in 2008. Dat werd toen gehouden volgens mij in Belgrado, in Servië. En nog steeds actief aan de weg timmerend met lekkere crossover muziek. Hint was dat hier op Radio Rijnmond. Straks nog veel meer lekkers, maar nu gaan we een uitstap maken naar 1974. Want je kent het recept, jawel. De lekkerste muziek uit de 80s, 90s, het heden. Maar ook heel vaak gewoon lekker iets ouds, iets klassieks. En dit is een geweldige muziekperiode, want waren ze populair. Mutt, The Osmonds, The Rubettes. Wat hadden we nog meer in die tijd? Ja, het was een beetje de glitterpop hè, die opkwam. En de Rubettes scoorden hit na hit ook in die tijd. En dit was hun grootste hit. Gelijk erdoor blijven ook. De Sugar Baby Love. Ja, zo hoog kom ik niet. Maar ik doe een poging zo meteen hoor.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

mega hit momenteel. Alex Warren uit Amerika met Fever Dream. Van harte welkom bij Radio Rijnmond. Blijf lekker luisteren. Je weet het, hè, op de radio. De noodfrequentie 93.4 FM. Misschien heb je wel vorige week de noodradio gewonnen. Nou, over een paar weken maak je er weer kans op, hè. Dat gebeurt allemaal op de eerste maandag van de nieuwe maand. En dan hebben we de hele week weer zo'n noodradio. Wellicht ook voor jou beschikbaar. Straks nog een heerlijk uur met een aantal artiesten waar ik erg naar uitkijk. Grupo Sportivo heb ik in de tas gedaan. Mijn Haagse vrienden. Ik had ze ooit in de studio, wat een geweldenaar. Met Hans van den Burg op de vocalen. Met grappige teksten. En ik heb thuis ook die albums in de kast staan, hoor. Verder Bananarama, The Red Hot Chili Peppers.

Via de Dolly Dots uit 1979 kwam ik terecht bij James Arthur, inmiddels 38 jaar, en won 14 jaar geleden de Engelse versie van het talentenprogramma X Factor. Say You Won't Let Go was een paar jaar later een groot hit, want een geweldige stem heeft die gozer. Als ik dat beluister, dan is het jammer dat we hem niet te vaak horen. Maar ik dacht, leuk, we draaien hem weer eens. James Arthur. Nu gaan we verder met de muziek naar de klok van 3 uur met het nieuws, eventuele verkeersinformatie en het weer natuurlijk. Dat is een schitterende zomerweek weer voor de boeg. En wel al zo'n lekker warm, Als je van warmte houdt, heb je een lekker weekend achter de rug. Als je van wat koelte houdt, dan is het een beetje, dat is wat minder natuurlijk. Maar goed, laten we het positief houden. Ik zorg in ieder geval voor wat verkoeling middels de muziek, ook straks na 3 of een beetje rugwind. Kortom, blijf lekker luisteren, want ik zal je niet teleurstellen met prettige klanken.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws, mijn naam is Philip van Es. Een dakloze man is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waarin hij klem was komen te zitten. Hij lag te slapen in een vuilcontainer op de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam. Werd vanmorgen dus in de vuilniswagen gestort. De man zat klem met zijn voet in de wagen en kon er niet meer uitkomen. De hulpdiensten zijn sinds 10:00 ochtends bezig geweest om hem los te maken. Dat is daarna eindelijk gelukt. Volgens de veiligheidsregio was het een moeizame reddingsoperatie.
13: We zijn bijna 1,5 uur bezig geweest, dus best complex.
14: En wat was de moeilijkheid precies?
13: Vooral hoe die vast zat. En de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons.
14: En hoe is die uiteindelijk bevrijd? Wat hebben jullie gebruikt? Wat hebben jullie gedaan?
13: We hebben alles in ieder geval de technische dienst van het bedrijf van de vrachtwagen erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
12: Het slachtoffer is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met hem gaat. En het gerechtshof in Den Haag heeft 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor oplichting. De 2 hadden voor €2,6 miljoen aan valse facturen ingediend bij de Rotterdam Shortsea Terminal. De 2 hebben volgens het hof 2,5 jaar lang de boel opgelicht. De 2 zijn nu veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Jawad Wee is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar en 8 maanden. De jeugdvriend van Ridouan Taghi had een rol bij een liquidatie in Steenberg en een moord in Amersfoort. Wee zou voorverkenningen hebben gedaan voor de moord en voor de liquidatie. Eerder werd Wee al veroordeeld voor voorbereidingshandelingen bij andere liquidaties. Vooral de liquidatie in Steenbergen was geruchtmakend. Daarbij werd de bekende beroepscrimineel Linus Moerer vermoord. En voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden, zo meldt het AD. De politie doet onderzoek naar het overlijden in de straat waar Dieperink woonde, in Borculo. Dieperink maakte zijn debuut in 2017 in de Eredivisie en was actief als VAR. Zo was hij als VAR op het EK in 2024. Eerder dit jaar werd er een melding gedaan tegen Dieperink vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een minderjarige jongen in een hotel in Londen. Die zaak werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Het kostte Dieperink wel zijn deelname aan het WK als VAR. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond veel zon. De nacht verloopt verder helder. Het is droog met minima rond de 17 graden. Morgen is het ook stralend zonnig en droog en wordt het maar liefst 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan nog het weer, dan nog het verkeer. Het zijn nogal wat files. We nemen alleen de files van 15 minuten en langer mee. Of die met een bijzondere oorzaak. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en de A15 richting Europort en Den Hoorn. 12 kilometer, 32 minuten. Komt er een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer, 20 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer, 15 minuten. En dan nog twee N-wegen. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16. 2 kilometer, 15 minuten. En de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel. 4 kilometer, 15 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Ja, je hoort aan alle elektronica en vooral die elektronische beats. Hè, want dat zo'n drumstel met van die digitale pads, dat het echt jaren 80 is. Bananarama met I Heard a Rumor. En daarvoor begon dit uur met Inner Circle, een grote hit uit 1982. Sweat, oftewel de la la la la la la la la la la la la la la song. Zo, maken we een stap naar het verleden. Want in 1979 trad de band Inner Circle al op in het Zuiderpark in Rotterdam. Dat was een beetje de voorloper van het Metropolis Festival, dat niet meer bestaat. Helaas, helaas. Eigenlijk schande, schande. Maar dat heette toen New Pop. En er stonden meer opkomende bandjes, hoor. Want de Police trad daarop. Ja, waren nog redelijk onbekend. The Cure, The Specials, Pill. Oftewel de nieuwe band van Johnny Rotten van de Sex Pistols. Wilco Johnson trad daarop. Die later ook met, Dr. Feelgood natuurlijk ging toeren. Fischer Z, of Fischer Z voor de Engelstaligen, die traden daar allemaal op. En dat was in 1979, om precies te zijn, ergens op in begin september. Het jaar later, in 1980, speelde de Ramones onder meer. En toen was ik er wel bij aanwezig, maar in 1979 nog net niet. Helaas, helaas, ja, nee. Wat heb ik allemaal in de tas zitten tot 3 uur straks? Oh, heerlijk, Haagse vrienden, Grupo Sportivo. Ik heb Suzanne Vega meegenomen, die afgelopen zaterdag, 67 is geworden volgens mij. Of 57. Nou, dan moet ik even uitzoeken, hoor. Hey. Harry Styles, ABBA, The Red Hot Chili Peppers. En nu, jawel, van eigen bodem, voor de liefhebbers, Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

werd een enorme hit in 1995. Bert Heerink, ja, Nederlandse hardrockzanger, of voormalig hardrockzanger met lang blond haar had hij vroeger. Met Julie July is natuurlijk een bewerking, een vertaling van het origineel van Hot Chocolate uit 1973. Brother Louie, gaat dat maar eens luisteren. Hartstikke leuk. En ja, die Bert Heerink heb ik een keer mogen ontmoeten. Wat een ongelooflijk aardige kerel is dat trouwens. En was hier te gast met zijn vrouw. En dat was een hartstikke leuk lief stel samen. Zong natuurlijk in de heavy Nederlandse bands als Vandenberg. Met onder meer Burning Heart als grote hit. Picture. Nederlandse hardrock band die nog steeds bestaat trouwens. En in Zuid-Amerika heel populair is. Ja, want Rien, de bassist, woont in Rozenburg van Picture. En Undercover, een hardrock band die hij samen met Dick Kemper van oud-lid van Vandenberg oprichtte. Hij heeft ook nog een tijdje bij Kajak gezongen en bij de Jan Akkerman Band. Kortom, die Bert Heerink, die heeft alle podia in Nederland, denk ik, zo'n beetje gezien. Lekker om deze plaat weer eens te horen. Nu naar het heden niet. Het is ook alweer 10 jaar oud. Het nieuwe, het is een ouwtje van Shawn Mendes met Mercy. En zometeen Suzanne Vega, ik zei al, die is jarig. Ja, afgelopen zaterdag werd ze 67. You've

Een van mijn favoriete Amerikaanse bands is nog altijd zeker wel de Red Hot Chili Peppers. En afgelopen weekend, jawel, op het North Sea Jazz Festival stond Flea, de bassist van deze geweldige Amerikaanse band. Met een, die heeft onlangs een jazzalbum uitgebracht. En ging met een aantal muzikanten die plaat vertolken. En dat schijnt voor de fijnproevers een ongelooflijk goed concert te zijn geweest. Wat heb ik nu klaarstaan? Ja, ABBA, Money, Money, Money. Moet ik altijd aan onze weerman Ed Alders denken. En helemaal met dit zonnetje is dat een prettige connotatie. En ook Harry Styles zit ook nog in de tas. De man die onlangs in Nederland en sterker nog in de hoofdstad 10 optredens gaf in de Johan Cruijff Arena. En iedereen was daar zeer enthousiast over. Ja, grote meneer.

Dat was Lost Frequencies en Zonderling met Crazy uit 2017. En daarvoor Akda en de Munnik samen op de tandem. Ja, dat komt goed uit op die tandem, want het is vandaag een rustdag in de Tour de France. In die bak over die Frankrijk heet. Ja, temperaturen 38, 40 graden. Is niet meer normaal om daardoor heen te fietsen. En ik heb nu al meelijden met morgen, want dan moeten de renners een zware bergetappe gaan aanvliegen. Over een afstand van bijna 167 kilometer komen ze een paar puisten tegen waar een paard die ik van krijg. De Puy Marie bijvoorbeeld, of de Pas de Pérol van de eerste categorie. De Col de Pertru, ook van de eerste categorie. En dan heb ik het nog niet eens over de Col de la Griffoule. Ja, je krijgt bijna trek van. Ik wens jullie een heel fijne uitzending zometeen bij Rijntjan en Veza. Pak de afslag, de juiste afslag. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4 uur. Neem ik je weer vol prettige muziek de middag door. Dank voor het luisteren en oppassen met uitkijken.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Het is 4:00. Dit is Radio Rijnmond. En dat betekent dat we zo gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Philip van Es.
12: Een dakloze man is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waarin hij klem was komen te zitten. De man lag te slapen in een vuilcontainer in de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam en werd vanmorgen in de vuilniswagen gestort. De man zat klem met zijn voet in de wagen en kon er niet meer uitkomen. De hulpdiensten zijn sinds 10:00 ochtends bezig geweest om de man los te maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Volgens de veiligheidsregio was het een moeizame reddingsoperatie.
13: We zijn bijna 1,5 uur bezig geweest, dus best complex.
14: En wat was de moeilijkheid precies?
13: Vooral hoe die vast zat. En de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons.
14: En hoe is die uiteindelijk bevrijd? Wat hebben jullie gebruikt? Wat hebben jullie gedaan?
13: We hebben alles in ieder geval de technische dienst van het bedrijf van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
12: Het slachtoffer is direct na de bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. En het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor oplichting. De twee hadden voor €2,6 miljoen aan valse facturen ingediend bij de Rotterdam Shortsea Terminal. De twee hebben volgens het Hof 2,5 jaar lang de boel opgelicht. De twee zijn nu veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. En voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden, zo meldt het Algemeen Dagblad. De politie doet onderzoek naar het overlijden in de straat waar Dieperink woonde in Borculo. Dieperink maakte in 2017 zijn debuut als scheidsrechter in de Eredivisie en was actief als video assistant referee. Zo was hij actief als VAR op het EK in 2024. Eerder dit jaar raakte de scheidsrechter in opspraak na een melding vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een minderjarige in een hotel in Londen. Die zaak was geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Het kostte Dieperink wel zijn deelnemen aan het WK als VAR. Dieperink werd 38 jaar. De autoriteit Consumenten en Markt doet onderzoek naar maatregelen die Odido neemt om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond veel zon. De nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend, zonnig en droog. En het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Het is behoorlijk druk op de weg. De langste file zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Hanesveen en Rijswijk-Plaspoelpolder 21 kilometer, 40 minuten vertraging. Door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer, 20 minuten. Ook 20 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein. Dat komt door wegwerkzaamheden. En ook de A27 door wegwerkzaamheden Breda richting Rotterdam. Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 6 kilometer. Vertraging van 10 minuten.
11: De eerste plaat in afslag Rijnmond. Dat is een plaat om nog even achterom te kijken.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
16: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
17: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
18: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
19: Maar ook wel joken. Het is een Velderhof.
18: Verwen jij je maar.
19: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
18: Maar mee.
19: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
18: Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Looking Back Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Met de stem van Paul Carrack. Aan het begin van Afslag Rijnmond. Maandagmiddag, het is weer eens een zonnige maandagmiddag in juli. En goedemiddag, daar zijn we weer tot 7 uur met Afslag Rijnmond. De afslag die je neemt als de werkdag erop zit. Als je bij jezelf denkt, het is alweer mooi geweest voor vandaag. Ik ga lekker naar huis en kijk op de snelweg even, waar staat dat bordje ook alweer? Afslag Rijnmond, die moet ik hebben. Dan weet ik zeker dat ik veilig thuis kom. En dus zijn we er de komende uren voor je met de beste muziek, met de stripjockey, met de lekker lange laatste, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk ook het engeltje op mijn schouder. Dames en heren, jongens en meisjes, daar is ze. Feza Albayrak.
1: Goedemiddag. Ja, ik heb nu wel een applaus verwacht eigenlijk. Waar is... Oh, ja, jammer.
0: Nee,
1: geeft niet. Zometeen bij de winnaar van de stripjockey, hè?
0: Wie weet.
1: Ja, wie weet. Ja, nee. Maar inderdaad, ik ben er weer bij. Na een druk weekend. North Sea Jazz.
0: North Sea Jazz.
1: Jij bent er ook geweest.
0: Ja.
1: Allebei op de zaterdag. Ik ook.
0: Het was zo druk dat we elkaar niet zijn tegengekomen.
1: Nee, en echt. Ik had nog best wel wat mensen gehoord dat ze er zouden zijn. Dus ik dacht, nou ja, die kom ik vast wel ergens tegen. Maar het was zo druk. En het was zo warm. Dat ik, nou ja, ook echt dacht van, misschien is het niet zo handig om in deze hitte met zoveel mensen bij elkaar in een ruimte te gaan staan. Maar ik heb het toch gedaan.
0: Ja, het was warm, maar het was ook zeer de moeite waard. Wat is jou het meeste bijgebleven?
1: Nou, ik ging voor Burna Boy. Mm-hmm. Dat was de afsluiter van de zaterdag.
0: Ja.
1: En uiteindelijk dacht ik, nou ja, heb ik ook wel Thundercat gezien. Die kende ik niet. Was een beetje een aparte band.
0: Flea
1: heb ik ook nog gezien. Maar ik ging dus voor Burna Boy en ook voor Charlie Puth.
0: Ja.
1: En die vond ik uiteindelijk echt heel erg goed. Ja. Ik ben zijn hele concert gebleven.
0: Ik ook.
1: En ik vond het echt, ik vond hem zo leuk. Ook gewoon qua hoe die met het publiek was. Maar ik had niet gedacht dat dit zo'n goede muzikant, artiest was.
0: Ja, je kent het natuurlijk wel van een paar hits, maar ja. Dat hij zoveelzijdig zou zijn.
1: Ja.
0: Dat was echt wel een aangename verrassing.
1: Dat was heel leuk.
0: Burna Boy was natuurlijk een feestelijke afsluiter.
1: Ja.
0: Lekker springen met z'n allen.
1: Volop dansen.
0: Ja, precies.
1: Maar daar ben ik trouwens halverwege weggegaan. Omdat ik dacht, ja, ik wilde het wel zien, maar ik stond best wel vooraan.
0: Ja.
1: Het was warm, iedereen op elkaar toch ook wel. En na een hele dag was het wel genoeg geweest. Dus ik dacht, dit is goed zo.
0: Ja, lekker naar huis en dag Burna Boy.
1: Ja.
0: Ik ben tot het einde gebleven, maar ik was ook wel helemaal kapot inderdaad.
1: Geloof ik.
0: Drop dead, zou ik kunnen doen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijn.

0: Third World was dat met een hit uit 1982. Try Ya Love. En daarvoor Olivia Rodrigo, Drop Dead. Het is precies, maar dan ook precies.
1: Nou, echt inderdaad.
0: 4:50.
1: Nou, en dat betekent nieuwe muziek.
0: Ja, het kan vandaag natuurlijk alleen maar de Rolling Stones zijn. Hè, want die hebben natuurlijk dat nieuwe album uitgebracht waar al zo lang naar werd uitgekeken. Afgelopen vrijdag uitgekomen. Ja, en de reacties zijn zonder uitzondering positief. De band bestaat 64 jaar inmiddels, maar rustig aandoen is er voorlopig nog niet bij. Ook al zijn Mick Jagger en Keith Richards inmiddels allebei 82. En Ronnie Wood is 79. Dat is eigenlijk de snotneus onder de Rolling Stones. Nou, het album heet Foreign Tongues. 25e studioalbum alweer. Met gastbijdrage van onder andere Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En Steve Winwood ook mee. Een van de opvallendste nummers ga ik je nu laten horen. Het is geen single, maar wel gewoon een heel leuk nummer om te laten horen nu. Een cover, namelijk You Know I'm No Good. Dat is 20 jaar geleden geschreven en gezongen door Amy Winehouse. Niet helemaal toeval, want in 2007 stond Amy Winehouse op het Isle of Wight Festival samen met de Rolling Stones op het podium om samen het nummer Ain't Too Proud to Beg te zingen. En Ronnie Wood die kende haar ook persoonlijk en noemt haar nu een verloren juweel. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, Mick Jagger die zegt over deze nieuwe versie: het past enigszins bij het Britse karakter van het album. We hebben haar arrangement en zelfs dezelfde toonsoort grotendeels aangehouden. Alleen de blazerspartij die heb ik op de mondharmonica gespeeld. Een mooi eerbetoon aan een zangeres met wie ze dus ooit zelf het podium hebben gedeeld. De Rolling Stones. Hun versies van You Know I'm No Good.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: zit wel te denken, we moeten zo meteen ook even iets van Amy Winehouse draaien.
1: Oh ja, moeten we dat wel echt doen. Ja.
0: Straks na 5 gaan we iets van Amy draaien.
1: Oh leuk, oké.
0: Nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Dit was de cover gemaakt door de Rolling Stones van You Know I'm No Good.
1: Daar is hij weer.
2: De Stripjockey.
0: Onze Stripjockey was een weekje vrij. Hè? Die week van die noodradio's. Dan mag hij ook dus, wat anders gaan doen. Maar hij was er weer vandaag. Hij heeft hard gewerkt en boven op de zolder. Het is te warm. Hè,
1: ja, het is te warm. We moeten daar echt wat aan doen. Dat is niet eerlijk.
0: Ja. Maar goed, hij heeft zijn werk weer gedaan. En wat is zijn werk precies?
1: Nou, hij stript een plaat helemaal totdat er alleen maar een klein stukje zang overblijft. En die laten wij dan horen.
0: Ja, en dan is vervolgens aan jullie de taak om te raden welk liedje het is. En ook wie het liedje zingt.
3: I've been praying such a long time.
0: Oh, makkelijk dus.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Jawel.
1: Nee, echt niet. Ik heb het nog een keer. Ik wil het nog een keer horen. Kan dat?
0: Luister.
3: I've been praying such a long time.
0: Kom op.
1: Nee, echt niet. Ik moet er even over nadenken.
0: Als je het wel weet, snel bellen met 010-436-4436 of stuur een berichtje met de Rijnmond-app. En voor Veza laat ik hem straks nog een keertje horen na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
0: Het is nu 16:30. Dit is Radio Rijnmond. Knetterdruk avondspits. Wat zijn de belangrijkste files?
1: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hofvliet 8 kilometer, een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. Er is een omleiding ingesteld bij Leidschendam. Dan nog de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoepolder 23 kilometer, ook ongeveer een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido-Ambacht en Terbrechtseplein 13 kilometer, een half uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 4 kilometer, ook ongeveer een half uur. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 7 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: De zon blijft ook vanavond nog flink schijnen. De nacht is ook helder en droog, waarbij de temperatuur zakt naar een graad of 17. En morgen alweer een stralend zonnige dag. Droog en het wordt nog een tikje warmer dan vandaag, met temperaturen 's middags tussen de 28 en 30 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
2: Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van twee explosies in de Thomas Kempiestraat. In Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffingen heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar twee explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En ook in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek waar de man zelf zei nooit te zijn geweest. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Maar dat wordt dus nul. Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. In de tweede seizoenshelft werd hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom, die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs richting de Eredivisie. En je hebt ze wellicht misschien al zien lopen de afgelopen dagen. De mannen en vrouwen met gele hesjes op dijken?
0: Nee.
2: Het zijn de dijkwachten van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpener Waard. Het is de afgelopen tijd namelijk nogal droog geweest in de regio. En dus moet er opgelet worden, want er was een neerslagtekort van 176 millimeter. En dat heeft vooral invloed op de dijken die ons dan droge voeten geven. In de hele regio wordt er gecontroleerd door vrijwilligers die dijkwacht zijn geworden. En die letten dan vooral op de schades waar acuut wat mee moet gebeuren.
11: Dan moeten ze vooral letten op droogte, gevoelige schades eigenlijk. En dat zijn met name scheuren, kleine verzakkingen. Maar ook natte plekken. Want ja, als het 3 weken droog is en je hebt op ergens toch een natte plek. Ja, dat is dan ook voor ons wel een spannend iets.
2: Ja, noem het maar een spannend iets als je opeens een natte dijk hebt. Maar de komende weken zal er nog wat vaker gecontroleerd gaan worden. Want ja, het blijft nogal droog.
0: Het blijft nogal droog en daar komen we ook nog op terug op een andere manier met het Hoogheemraadschap. Ja. Die gaan we straks nog volgende bellen uur in de uitzending. Volgende uur, zegt Veza. Veza heeft het draaiboek in haar hoofd, dus dan is
2: top
0: het zo.
12: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: En in ons draaiboek staat nu Diana Ross. Hier is Chain Reaction.
12: Radio met een grote R.

0: listening to Bee Gees. Je zal toch maar de Bee Gees als achtergrondkoortje hebben.
1: Fantastisch.
0: Dan heb je het echt gemaakt, hoor.
1: Ja, maar dat is ook niet zomaar iemand, hè. We hebben het over Diana Ross.
0: Oh, dat is Diana Ross. Ja, nee, dan is het logisch. Chain Reaction, 7 over half 5.
2: De stripjockey
0: heeft weer een bekende hit gestript. En het zal niet meteen voor iedereen duidelijk zijn, maar voor veel mensen toch wel. Want ik zie al de nodige berichtjes binnenkomen met de goede oplossing. Er kunnen er nog best een paar bij, dus ik laat het nog één keertje horen. Ook speciaal voor jou, Feza. Welke bekende hit is hier gestript door onze stripjockey?
3: I've been praying such a long time.
0: Als je het herkent, even een appje sturen of even bellen naar Rijnmond.
3: I've been praying such a long time.
0: Ik weet zeker dat er heel veel goede oplossingen gaan komen. 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond-app. En je weet natuurlijk zo'n zonnescherm te verdienen. En je maakt natuurlijk ook kans op de maandprijs als we je zo in de uitzending halen.

0: zijn grote hits van het afgelopen jaar. En we hebben telefoon uit Rotterdam-Prinsenland van Ineke de Raaf. Ineke, goedemiddag. Ineke.
1: Hallo.
0: Ja, daar is ze. Ja.
1: Ik hoor je heel zachtjes.
0: Oh, test, test. Hallo.
1: Wacht, ik zet hem even wat harder. Moment.
0: Ja, zet hem even wat harder.
1: Oh.
2: Ja? Ja? Is het gelukt?
0: Ineke.
1: Zeg nog eens wat.
0: Hallo, Ineke.
1: Ja, ik hoor je.
2: Ah, helemaal goed.
0: Hoe is de Prinsenland, Ineke?
1: Ja, helemaal goed. Ook zo warm.
0: Ja. Ik heb al lang gewoond in Prinsenland. Een hele mooie
1: plek. Ja, dat weet ik.
0: Oh, dat weet je?
1: Dat weet ik.
2: Oh,
0: hoezo?
1: Nou ja, dat weet ik. Oh. Dat jij ook in Prinsenland hebt gewoond. Ja.
2: Woon je er toevallig naast?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee, denk ik ook niet.
2: Ah, oké.
0: Nou goed, Ineke, jij hebt meegedaan aan de stripjockey. En jij denkt te weten welk fragment, bij welk liedje het fragment hoort, hè?
1: Ja, ik denk het. Nou, weet het niet, maar vertel. Ik denk dat het goed is.
2: Vertel.
1: Ja, het is natuurlijk een oud liedje van een songfestival, wat ooit iemand heeft. Hij heeft het songfestival toegewonnen hiermee.
0: Ja.
1: En dat is altijd blijven hangen.
0: Ineke, wat houdt het spannend.
2: Ja, wie is het?
0: Ja.
1: Nou ja, het is Johnny Logan.
0: Met?
1: En het nummer heet What's Another Year.
0: Ja, dat wilden we horen, Ineke. Ja,
1: yay.
0: Ja.
2: Nou, wat weet je de spanning er goed in te houden.
0: Zo.
2: We hingen aan je lippen.
1: Ja, ja. Sorry.
2: Nee, helemaal goed. Ja. Dat deed je leuk. En weet je wat je hebt gewonnen dan?
1: Nee. Geen idee. Misschien een, wat zeiden ze vanmiddag, een regenscherm of een zonnescherm.
2: Een zonnescherm, ja. Want het is een zonnescherm, want het zonnetje schijnt. En dan kun je hem goed gebruiken, dachten wij.
1: Ja. Zeker weten.
0: Ja, ja, weet je, als het regent, hij gewoon boven je hoofd. En dat werkt ook,
2: dan werkt het ook.
1: Geweldig.
2: En je maakt kans op onze maandprijs. En dat is een gezinsabonnement voor Blijdorp. Voor 2 personen en
1: dat
2: maximaal 5
1: leuk.
2: Kinderen.
1: Ja.
0: Die maandprijs die gaat er natuurlijk aan het eind van de maand pas uit, Ineke, dat snap je. Maar dat zonnescherm, die heb je al wel
1: helemaal leuk.
0: Met die grote R erop, hè.
1: Oké.
0: Okay. Doe je iedereen de groeten in Prinsenland van me?
1: Ja, dankjewel.
2: En zeg maar dat hij het daar mist.
1: Oké.
2: Okay. Doei, Ineke.
0: Doei.
1: Oké. Goed, jullie weten mijn adres.
0: Ja,
2: dat komt helemaal goed.
1: Oké, dankjewel. Oké. Okay.

0: Mooi melancholiek liedje. Johnny Logan won in 1980 het Songfestival met What's Another Year. En 7 jaar later won hij nog een keer, hè? Voor Ierland. Wat een held. Johnny Logan op Radio Rijnmond. Het is 4:15 geweest. En wie houdt er van een beetje reggae?
1: Me gusta mi reggae.

0: Het was een enorme zomerhit, 8 jaar geleden, 2018. Daddy Yankee en Dora, Dora. Het is 5:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan even bellen met Schiedam over een klein brandje met toch wel grote gevolgen. Een brandje gisteren in de monumentale Korenbeurs aan de Lange Haven in Schiedam gistermiddag. Die brand was gelukkig snel onder controle, maar er was wel veel rook ontstaan. Die rook was ook moeilijk het gebouw uit te krijgen. En daarom is de bibliotheek gesloten vandaag, want er moet schoongemaakt worden. Aan de telefoon is directeur Martje van Nes van de bibliotheek van Schiedam, want de hoofdvestiging zit daar in de Korenbeurs. Martje, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, hoe is de bibliotheek eraan toe?
1: Ja, nou, niet zoals het hoort natuurlijk.
0: Praat even goed in de microfoon, anders kunnen we je niet verstaan.
1: Niet zoals het hoort, is de bibliotheek eraan toe.
0: Nee, is er grote schade?
1: Ja, nou, we zijn dicht. En dat is dus eigenlijk al surrealistisch, als je dat ziet. Een dichte bibliotheek hoort niet, in ons geval, in Schiedam. En de schade is vooral op de begane grond en in het souterrain. Want daar was de rook en de roet neergedaald.
0: Ja, ja. Dat is ook de schade, de neergedaalde roet.
1: Nou, in het toilet is de brand ontstaan, in het herentoilet. Dus daar is natuurlijk brandschade. Dus die is wel forser. Maar de schade op de eerste verdieping, waar ook de boeken staan en alle spullen, dat is beperkt tot rook- en roetschade.
0: Ja, ja, ja. En nu moeten jullie dus schoonmaken?
1: Ja, nou wij niet. Daar zijn allemaal heel gespecialiseerde bedrijven voor, gelukkig. Die ook gistermiddag al gelijk allemaal langskwamen en kwamen inspecteren en kijken hoe dit allemaal moet en hoe het werkt. Daar ben ik wel van onder de indruk, moet ik zeggen. En er ligt nu een heel plan en morgen gaan ze beginnen. En dat gaat echt tot op het niveau van ieder boek wat schoongemaakt moet worden. Want overal zitten roetdeeltjes.
0: Nee.
1: En dat doe je niet direct op het blote oog, maar je moet er niet een vinger overheen halen.
0: Dus elk boek met zo'n stofzuigertje schoonmaken.
1: Oh. Ja, ik weet niet of ze dat met een stofzuigertje doen. Daar hebben ze allemaal eigen apparatuur voor. Dat ga ik morgen zien hoe dat gaat. Want we gaan morgen beginnen. Maar het moet allemaal stuk voor stuk gereinigd worden.
0: Ja. Wat een klus. En hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, ze denken nu enige weken. Dat wil niet zeggen dat we enige weken dicht zijn, hoor. Want boven, dus de bovenverdieping, waar normaal iedereen zit te werken en te studeren, en daar staan ook boeken en zijn er computers, dat is goed begaanbaar. Dus we hebben zojuist besloten dat we woensdag boven open kunnen. En dan beneden nog niet. En dat zullen we moeten zien hoe dat de komende dagen zich ontwikkelt.
2: En kan ik nog wel boeken terugbrengen dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er kunnen boeken teruggebracht worden. In ieder geval ingeleverd bij de deur.
2: Ja.
1: Bij de Korenbeurs. En de andere vestigingen zijn ook open. Dus ja, okay. Maar boeken halen, dat is dus nu op de hoofdvestiging in ieder geval niet mogelijk. Maar op de andere vestigingen wel.
0: Ja, ja. En ga je zelf ook nog een beetje meehelpen met schoonmaken?
1: Nou, ik zou wel willen. Maar dit is echt specialistenwerk. Dus, ja. En ik ben op de achtergrond heel druk natuurlijk met de dingen die ik te doen heb. En dat geldt voor een heleboel collega's. Want er moet ook heel veel geregeld worden.
0: Oh.
1: Met verzekeringen en het plannen en de communicatie. Maar anders had ik het graag gedaan, moet ik zeggen.
0: Ja, nou goed. Morgen dus gaat die grote klus beginnen. En dan maar hopen dat ze flink opschieten. Want het kan natuurlijk niet lang dat de bibliotheek niet helemaal open is.
2: Nee,
1: helemaal eens.
0: Nou,
1: helemaal eens.
0: Hou ons op de hoogte en dank voor de uitleg.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag allemaal.
0: Maartje van Nes was dat van de bibliotheek in Schiedam. En hier is Alanis Morissette.

0: Alanis Morissette uit 1995 van haar meesterwerk Jagged Little Pill. Wat een geweldig album was dat. Een van de hits van dat album, You Oughta Know. En Alanis Morissette was vorige week nog in Den Haag. In het Zuiderpark trad gewoon weer op voor 20.000 toeschouwers. En iedereen, tenminste wat ik van gehoord heb, was nog steeds weer razend enthousiast. Net als toen. Dit is Afslag Rijnmond. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Philip van Es.
13: Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies... in de Rotterdammer Kempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war, het Engels voor oorlog, op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden... en in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek... en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden... dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting... maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid... De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam-Zuid aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak achter de steekpartij is. En de autoriteit Consument en Markt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de Autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft werd hij verhuurd aan FC Dordrecht en speelde daaronder zijn oom. Die trainer was Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog en warm. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Vanavond veel zon. De nacht verloopt verder helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
14: Het is een drukke avondspits. 37 meldingen in Zuid-Holland. De langste file zijn bijzonderheden. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Hoogvliet. 13 kilometer, een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam. 12 kilometer, een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Ridderkerk. 4 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. En dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. 8 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20.
0: En ondanks al die files zeggen we van blijf lekker genieten van het mooie weer en van de muziek. We zorgen voor vrolijke muziek. Cool and the Gang zo meteen op je radio. Altijd feestelijk, maar dit is echt de vrolijkste van allemaal.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: De zomer op Radio Rijnmond met vrolijke zomermuziek. En daar hoort ook deze bij van Cool and the Gang uit 1980. Celebration, goedemiddag, 9 over 5, maandagmiddag. En leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Zijn we blij mee, zijn we trots op. En we hebben behalve heel veel goede muziek ook nog heel veel dingen te bespreken. Want er gebeuren rare dingen in onze regio.
1: Ja, vandaag op de radio al wel vaker over gehoord. Er is een dakloze man in een vuilniswagen terechtgekomen in het centrum van Rotterdam, doordat hij in een papiercontainer lag te slapen. Ja. En die werd dus geleegd.
0: Die werd geleegd met man en al. Dat is echt een hele bijzondere situatie. En vervolgens urenlange klus om die man er weer uit te krijgen. Jacco van Gies heeft het de hele dag voor ons gevolgd.
1: Ja.
0: Om zo meteen ons bijpraten. Wat nog meer?
1: Nou, we moeten het misschien denk ik ook nog hebben over watertekorten. Want
0: Het is droog.
1: Het is droog, maar het schijnt een bepaald niveau bereikt te hebben. Dreigend watertekort. En dat is net een niveau voor crisis. Dus ik denk dat we ons zorgen moeten maken.
0: Ja, en dat gaan we vragen aan iemand die er alles van weet van het Hoogheemraadschap Schieland en Knippenenwaard. En we moeten nog even horen hoe het is afgelopen met Nick. Je weet wel, onze ultraloper die vorige week in Nice is geëindigd. Ja. Was begonnen in Hoek van Holland. Een hele lange tocht.
1: Nou.
0: Over allerlei kromme weggetjes, maar ook over hoge bergen. Ongelooflijk in de hitte van Frankrijk. Hij heeft het gehaald en we zijn heel benieuwd of hij alweer een beetje is uitgerust. Dat en nog veel meer. En vorige uur had ik je beloofd.
1: In
0: die Winehouse. Want waren de Rolling Stones gedraaid met hun versie van You Know I'm No Good. Toen dacht ik, ja, dan moeten we Amy zelf toch ook wel even dragen. Nou, daar komt ze.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: September op Radio Rijnmond. Belong Together, daarvoor Amy Winehouse, Valerie. Het is 13 minuten voor 5:30. En ja, er is een watertekort in Nederland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het zomerweer, het prachtige zomerweer van de laatste tijd. Maar het betekent wel weinig regen, weinig water. En dat is een van de redenen van een watertekort. Op landelijk niveau is begin deze maand al besloten dat we het niveau dreigend watertekort hebben bereikt. Het niveau hierna is crisis, dus het lijkt ons echt wel 5 voor 12. En daarom bellen we met Marco Vroege van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard. Die zit ook in het regionale droogteoverleg. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst dat begrip dreigend watertekort. Dus er is nog geen tekort, maar het zit er wel aan te komen. Zoiets?
1: Ja, dat is een heel korte samenvatting. En dan is het goed om te weten dat dat op landelijke schaal is. En in, bijvoorbeeld in Oost-Nederland, waar het wat hoger is, ja, daar kunnen water echt droog vallen als het langdurig niet regent. Mm-hmm. Hier in de regio zitten we onder zeeniveau grotendeels. Dus daar hebben we daar niet zo snel dat risico. Maar ja, daar is het risico wel weer dat het water steeds zouter wordt op de grote rivieren. En wij, bijvoorbeeld ons waterschap, zijn als het lang niet regent ook afhankelijk van het water in de rivieren om onze sloten op het juiste niveau te houden.
0: Ja, want als er te weinig rivierwater komt, dan komt de zee meer naar binnen, hè? En dus wordt het zouter.
1: Dat klopt helemaal. Ja, dan komt de zee meer naar binnen. En wat vooral bijzonder is aan dit jaar, in Nederland hebben we ook veel zonnige warme dagen. Maar vooral in Duitsland en in de Alpen in Zwitserland zijn ook al heel veel warme en droge dagen geweest. En dat zorgt ervoor dat de Rijn en de Waal eigenlijk steeds minder water deze kant op sturen. En daardoor komt het zeewater steeds makkelijker onze kant op. Ja, ja. En waar wij bijvoorbeeld normaal in Rotterdam water kunnen inlaten vanuit de Nieuwe Maas, zoeken we nu naar andere manieren omdat het water in de Nieuwe Maas te zout is.
0: Ja, ja. En hebben we andere manieren?
1: Ja, we hebben gelukkig andere manieren. Dit is al vaker voorgekomen, deze situatie. Zo krijgt de Rotte, die ten noorden van Rotterdam natuurlijk stroomt, mm-hmm. krijgt momenteel water dat vanuit de Hollandse IJssel komt. Dus een stukje meer naar het oosten, landinwaarts. Daar is het gelukkig nog een stuk zoeter. En dat water dat gaat een polder door en pompen we met een gemaal. Een gemaal net ten noorden van Rotterdam, Nesselanden, pompen we op de Rotte. Ja. Dus zo gaat het nog goed. Maar het is niet vanzelfsprekend. We moeten er meer moeite voor doen.
0: Meer moeite voor doen, maar als ik jou zo hoor, is er niet zo heel veel aan de hand in onze regio in elk geval.
1: Nou nee, wat dat betreft gaat het hier nog goed. Maar de verwachting is wel dat die rivierafvoer nog verder gaat dalen de komende dagen. Het blijven nog een aantal zomerse dagen. En ja, al het water dat naar het ene gebied gaat, gaat niet naar een ander gebied. Ja. Dus het vraagt steeds meer afstemming. Gaat dat goed en het slim verdelen van het water dat er wel is?
0: Ja, en wat moeten we doen om te voorkomen dat het echt crisis gaat worden? Kunnen we er wat aan doen?
1: Nou, voor een deel is dat natuurlijk aan de waterbeheerders, maar voor een deel kunnen mensen zelf er ook wel wat aan doen. Ja, wees je er allereerst bewust van dat het niet vanzelf is dat het water in de sloot achter je huis er altijd is op ongeveer hetzelfde niveau, maar dat soms dan best ver moet komen. Mm-hmm. Dus gebruik het vooral nuttig, maar verspil het niet. Dus bijvoorbeeld gras hoef je echt niet 2 keer per dag te sproeien in deze tijd van het jaar. Dat water dat verdampt grotendeels. Ja. Dus denk er ook zelf goed over na wat je met water doet.
0: En
1: voor de rest proberen we als waterbeheerders te...
0: Hoe lang mogen we nou douchen, Marco?
1: Allereerst douchen, dat is uiteindelijk drinkwater. En dat is de drinkwaterbedrijven, die kunnen nu nog goed in alle vragen voorzien. Maar ook daar geldt, ga daar verstandig mee om en doe het niet onnodig lang.
2: Ja, maar op zich kun je vraag naar water toch niet echt stoppen. Ik bedoel, er komen meer mensen bij, meer aansluitingen. Dus hoe doe je dat dan?
1: Ja, klopt helemaal. Nou, we zullen ook in Nederland, want ja, die periodes met lage rivierafvoer zullen we ook in de toekomst hebben. Dus we zullen steeds slimmer om moeten gaan met het zoete water. En misschien op sommige gebieden zal het soms ook wat zouter in de sloten worden als er echt geen andere keuzes zijn. Want vaak is het zo dat droogvallende sloten nog veel vervelender zijn. Mm-hmm.
0: Ja. En als het niveau dan nog 1 stapje hoger gaat, hè, dat het echt crisis wordt, wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat betekent dat bepaalde dingen in Nederland met het water niet meer kunnen. Dat kan dan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde scheepvaartsluizen dat die stilgezet worden omdat er dan zout water naar binnen komt. En dat willen we niet in de polders. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld weer heel vervelend voor allerlei sectoren die van het transport over water afhankelijk zijn. Dus dat soort maatregelen worden ook niet zonder meer genomen.
0: Ja.
1: En wat ik aangaf, het kan ook zijn dat het water gewoon een minder goede kwaliteit heeft dan dat we willen hebben in de sloot. Ja. Maar soms is er geen keuze.
0: En jullie overleggen daar heel vaak over om te kijken hoe het gaat.
1: Ja, want juist in dit soort tijden zijn de waterschappen letterlijk en figuren veel meer aan elkaar gekoppeld. Doordat we zoetwater dat nog beschikbaar is aan elkaar doorgeven via sluizen en stuwen. Dus zo proberen we hetgene dat er wel is zo goed mogelijk te verdelen, dat dat niet onnodig naar zee stroomt.
0: Ja, en ik hoorde net in het nieuws al dat er ook steeds meer vrijwilligers op de dijken worden gesignaleerd.
1: Ja, dat is nog iets anders. Als het zo lang droog is, kunnen ook dijken uitdrogen en gaan scheuren. En juist dit weekend heeft ons waterschap grootschalig de dijken geïnspecteerd. Om te kijken of er geen van de rare scheuren zijn waardoor er gevaar met de dijken. Nou, daar proberen we tijdig bij te zijn, dus dat risico is er nog niet. Maar je kunt het beter voorkomen dan genezen.
0: Nou, ik ben door dit gesprek wel aardig gerustgesteld, Marco.
1: Mooi, dat is fijn, want dat was ook de bedoeling. Het is wel zaak om er alert op te zijn, maar er hoeft geen paniek te ontstaan.
2: Nee, en ik hoef niet korter te douchen.
1: Ligt te voorkomen aan hoe lang je nu doucht. Ja. Maar dat zal ik niet over doorgaan.
0: Je moest eens weten, Marco. Je moest eens weten.
2: Ander onderwerp.
0: Ander onderwerp. Oké. Hou ons op de hoogte. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt.
0: Doei.

Amor, de mis amor. Ik weet het niet precies, maar zal wel weer iets met de liefde zijn. Dat was Paco met een zomerhit uit 1989. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Elke werkdag tussen 4 en 7. En dit is Bastille en Pompeii.

0: Ik vind dat stuk vooral het leukste.
1: Ah, love it. Bastille, Pompeii, zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Stefan van der Gijzen met het weerbericht. En Feza met de files.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
1: 6:01. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond en hier zijn de belangrijkste files.
0: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein een file van 12 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. De rechte rijstrook is daar dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Terbrechtseplein 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. En nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. 6 kilometer, 20 minuten door wegwerkzaamheden.
1: En dan het weer. Daarvoor gaan we natuurlijk naar weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
7: Ja, een hele goede middag. Ja, het was weer een fantastische zomerdag vandaag met volop zonneschijn. Prima temperaturen. 25 graden langs de kust tot zo'n 28 graden meer landinwaarts. En er stond vandaag een matige noordoostenwind die het allemaal net wat aangenamer maakte. Nou, vanavond blijft het zonnig. Vannacht is het helder en droog. Minimumtemperatuur rond 17 graden. Ja, en morgen ook onafgebroken zonneschijn in de regio. En het wordt zelfs nog wat warmer. 28 graden langs de kust tot lokaal een tropische 30 graden dieper landinwaarts. Nou, ook woensdag en donderdag verlopen uitermate zonnig en droog. Landinwaarts wordt het vaak rond de 30 graden. Langs de kust is het allemaal net iets minder warm, met een graad of 28. En vrijdag dan neemt de kans op een bui toe, maar het lijkt in onze regio allemaal mee te gaan vallen. En vanaf het weekend blijft het sowieso weer overal droog, maar door een noordwestenwind doet de temperatuur wel een stapje terug naar 23 graden.
1: Dat zal weer even wennen zijn. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
8: Een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De vrouw werd ter plekke behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden. Op het terrein zelf komt een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Sinds 20 mei werkt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers met een beperkte toegang tot het overvolle aanmeldcentrum. Alleen asielzoekers die aantoonbaar kwetsbaar zijn, worden toegelaten. De rest moet buiten wachten tot er binnen een bed beschikbaar is. De situatie in Ter Apel is ernstig verslechterd toen het Rode Kruis vorige week stopte met de hulp aan asielzoekers op het voorterrein, omdat de situatie te gevaarlijk werd voor hulpverleners. En wie van een pastaatje houdt, die zal daar binnenkort geen of hele dure Parmezaanse kaas overheen moeten strooien. Boeren en kaasmakers in Italië slaan namelijk alarm. Want de koeien geven door de recordhitte in Italië minder melk. Door de hitte rusten de koeien meer en eten ze minder. Daardoor neemt de melkproductie af. Daarbij komt dan ook nog eens dat de koeien lokaal geteeld gras of hooi moeten eten. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Maar omdat het niet regent, groeit het gras niet en kan er geen hooi worden geproduceerd. En ook het opslaan van de Parmigiano-Reggiano-kazen wordt serieus duurder, omdat de kazen gekoeld liggen te rijpen.
1: Wat een grote gevolgen allemaal.
0: Oh jee, ja.
1: Maar er strooit gewoon een ander soort kaas eroverheen. Dat is toch niet zo.
8: Nee, maar dat is dus niet. Dat kan niet.
0: Dat kan niet.
8: Nee, dat is. Nee, nee.
1: Ik doe het soms toch.
8: Ja. Het is. Ja.
9: Dit Dit is Radio Rijnmond.
8: Eet jij ook bolognese uit zo'n blik?
1: Misschien wel een idee.
0: Nee.
9: Radio met een grote R.

0: All I Want to Do Is Make Love To You van Hart op Radio Rijnmond. 17:30. Ja, een bijzondere gebeurtenis wel vandaag in Hartje, Rotterdam. Veel opschudding over een dakloze man die in een vuilniswagen klem kwam te zitten op de Schiedamse Vesthof. Dat is in het centrum van Rotterdam, een beetje achter Cinerama daar. En pas na 2,5 uur hebben de hulpdiensten hem uiteindelijk kunnen bevrijden. Is hij naar het ziekenhuis gebracht. Jacco van Giessen, die heeft het de hele dag voor ons gevolgd.
1: Ja.
0: Heeft verslag uitgebracht hier op de radio. Nu bij ons in de studio. Ja, Jacco, even bij het begin beginnen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd daar?
1: Ja, die bak die is gisteravond aan de weg gezet. Dat is een oud papierbak, karton, papier van Cinerama. Een blauwe bak.

0: rust te stellen. En ondertussen werd geprobeerd om die wagen, hè, dus het is een soort van pers, om dat mechaniek terug te laten komen op tot waar hij was, zodat hij zat beklemd met zijn voet, die zat klem, om dat weer om hem vrij te krijgen. En dat, dat lukte pas na 2,5 uur. Er zijn hydraulische apparaten aan te pas gekomen om dat te doen. En ook is nog even het mechaniek van die vuilniswagen zelf in gang gezet, in reverse gezet, zodat hij toch bevrijd kon worden.
1: Ja, zodat er ruimte ontstond om eruit te halen. Nou, ingewikkelde klus. De brandweer zal het ook niet elke dag meemaken.
0: Dat doen ze niet. Nee, dat zeiden ze ook. Het is best complex dit.
1: We weten dat het om een dakloze man gaat. Weet er nog meer over hem?
0: Ja, vermoedelijk is het een dakloze man. Zowel de beheerder bij Cinerama, die ziet daar in de buurt altijd drie dakloze mannen zitten. Ook bouwvakkers hebben ze zien zitten. Die zitten al maanden, bivakkeren ze daar. En een van die drie, die was plotseling verdwenen vanochtend. En twee van de drie, die zeiden ook, wij weten ook niet waar die is gebleven. We missen hem. Hmm. En die schrokken zich ook een hoedje van, opeens is een van hun maten weg.
2: En hoe bijzonder is het dat dit gebeurt?
0: Nou, ja, officieel, dit is gewoon de regel, moet een bak, zo'n vuilnisbak, die moet visueel geïnspecteerd worden. Er moet gekeken worden, wat zit erin? In dit geval zit er alleen maar papier in. Of zit er iemand in, maar er kan ook bijvoorbeeld zo'n cilinder lachgas in zitten. En die willen natuurlijk ook niet samen persen. Daar kunnen ook ongelukken van komen. Ja, het is onduidelijk of nu dat ook is gebeurd. Dat wordt onderzocht. Dus ja, misschien is dat het.
1: Is hij heel huidstruit gekomen?
0: Ja, wat ik heb kunnen zien wel. De ambulance ging zonder sirenes weg. Ik weet niet of dat een goed teken is. We weten niet precies hoe het met hem gaat, maar dat lijkt toch mee te vallen.
1: Jacco van Giessen, dankjewel voor je verslag over deze bijzondere gebeurtenis vandaag in Rotterdam. Dit is Radio Rijnmond, nu met Sam Fender en Olivia Dean.

0: van Sam Fender en Olivia Dean. Wat een goede combinatie is dat. 13 minuten voor 6, dit is Radio Rijnmond. We gaan spreken met Nick Leeuwenhoek uit Spijkenisse. Als je vaker luistert naar dit programma, dan ken je die naam inmiddels. Want we hebben hem de afgelopen week al een paar keer gebeld. Hij is namelijk die ultraloper die van Hoek van Holland helemaal naar Nice in Zuid-Frankrijk heeft gelopen. Hij heeft er iets meer dan 27,5 dag over gedaan. En hij heeft het record van zijn voorganger daarmee verbroken. Inmiddels is hij terug in Spijkenisse. We zijn toch wel heel benieuwd hoe het gaat met je, Nick.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het?
1: Ja, gaat op zich wel goed. Vooral erg moe.
0: Nog steeds?
1: Veel slaap is het. Nou, ik ben eigenlijk vermoeider als dat ik was tijdens het lopen. Die vermoeidheid die komt allemaal nu naar voren.
2: Ja.
0: De laatste keer dat we je hebben gesproken, dat was vlak voor de finish. Hè? Je moest nog 16 kilometer lopen. En je zei als ik over de streep ga, dan loop ik meteen door de zee in. Heb je dat ook echt gedaan?
1: Dat is ook daadwerkelijk gebeurd.
0: Oh ja?
1: Ik heb eerst een flinke slok champagne genomen en daarna heb ik een heerlijke plons gemaakt in de Middellandse Zee.
0: Ja, en hoe is het vervolgens gegaan met je?
1: Vervolgens heb ik eventjes mezelf opgefrist op een camping. En daar zit ik nu nog steeds. Even vooral lekker bijkomen. En na zo'n lange loop richting Zuid-Frankrijk is het ook wel verdiend om daar nog een paar dagen van te genieten.
2: Eerst vakantie dus.
0: We dachten dat je al terug was in Spijkenisse, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, ik heb er nog een paar dagen achteraan geplakt.
2: Oké. En je hebt het record verbroken, hè, van jouw voorganger dus.
1: Ja, dat klopt.
2: En je had hem al gesproken daarover, over dat je dat wilde doen?
1: Ja, we hebben van tevoren contact gehad erover. En daar steunde hij mij heel erg in.
2: Ja, en heb je hem nu ook gesproken?
1: Nee, hij is momenteel op vakantie zonder bereik. Dus voordat hij wegging, heeft hij dat nog even laten weten. En zelf ook al bekendgemaakt dat hij zijn record kwijt was. En dat hij dat eigenlijk wel heel erg gaaf vond dat dat eindelijk gebeurd was.
0: Mm-hmm.
2: Wat tof.
0: Hoe is het met je baard?
1: Die is er gelijk afgehaald.
0: Oh, dat, ja.
1: Ik ben weer fris geschoren.
2: Even uitleggen, want die had je baard laten staan, hè?
1: Ja, klopt. Ik had wel een tondeuze bij me in de camper. Maar eigenlijk was ik te lui, te moe om tussentijds mijn baard eraf te halen. En dat heb ik gewoon verzaakt totdat ik uitgelopen was.
0: Ja. Tot slot, hoe ga je terug? Lopend of met een vliegtuig?
1: Met de camper. Want mijn crew die heeft de camper een maand lang vooruit gereden. En die mocht er lekker met de vliegtuig terug. Dus nou mag ik hem terugrijden richting Nederland.
0: Ja, dat wordt nog een leuke tocht.
2: Ja, precies.
0: Goed, man.
1: Ja, ik denk dat ik dezelfde route terugrijd.
0: Ja, dat lijkt me ook. Nou, veel plezier.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei.

Zomerhit 1988 was het. Morricante, Jekke, Jekke. En dit zijn de Boomtown Rats.

0: down. Bandje van Bob Geldof. Boomtown Rats. I don't like Mondays. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
15: Een stier is te water geraakt op de hoek van de Joppelaan en de Schravenlandseweg in Schiedam. Voorbijganger had de brandweer gealarmeerd over het dier in nood. De brandweer heeft contact opgenomen met de boer die het dier uit het water haalde. De voorbijganger had eerder in de week ook al gebeld, omdat de dieren geen schaduwplekken op de weilanden hebben. De stier is inmiddels uit de sloot gehaald en maakt het goed. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. Daarbij werd ook het mes aangetroffen. De vrouw werd ter plekke behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de Russische ambassadeur mag zich melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Tom Berendsen heeft de ambassadeur ontboden omdat Russische hackers particuliere camera's gehackt hebben die langs de routes waren waar militaire goederen worden vervoerd. Door de hack konden de Russen op afstand meekijken, al dus de AIVD en de MIVD. De ambassadeur krijgt te horen dat Nederland de hack niet accepteert en dat dit soort acties eventuele toekomstige steun voor Oekraïne niet ondermijnt. President Trump zegt dat de VS weer de havens van Iran gaat blokkeren. Alle andere landen mogen volgens Trump wel weer door de Straat van Hormuz varen, op voorwaarde dat ze daarvoor betalen. De VS zal vanaf dit moment bekend staan als de beschermer van de Straat van Hormuz, al dus Trump op sociale media. De VS heft voor die rol een tarief van 20% voor de vervoerde vracht. Trump maakt daarover geen details bekend. Medio juni werd de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens weer opgeheven nadat de landen een intentieverklaring hadden ondertekend. Vrijdag zei Trump al dat hij een staakt het vuren wat hem betreft voorbij is en dat aanvallen over en weer mogelijk zijn. En dan nog het weer. Vanavond veel zon. De nacht verloopt helder en droog. Het minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
16: Het drukste moment van de spits hebben we inmiddels gehad. 20 meldingen nog in de regio in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk 18 kilometer. Een half uur vertraging. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Prins Klausplein 4 kilometer. Een kwartier. Door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Delft 5 kilometer. Vertraging van ruim 20 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer. Ruim een half uur vertraging. En ook nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer 10 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Zometeen in Afslag Rijnmond gaan we verder met Relight My Fire. En dan in de versie van Take That uit 1993. En de quizvraag is, hoe heet de zangeres die hierop meezingt?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Light My Fire. De hit van Dan Hartman werd in 1993 nog eens dunnetjes overgedaan door Take That. En ja, de peper en zout in dit liedje die kwamen duidelijk van Lulu. Dat was de zangeres die ik zocht. Bekende zangeres al uit de jaren 60. Heeft ooit zelfs het Songfestival gewonnen. En in 1993 deed ze mee op deze plaats van Take That. Goedenavond, het is alweer 10 minuten over 6. We zijn bij je tot 7 uur met Afslag Rijnmond. Zometeen afslag 1, afslag 2, de lekker lange laatste. Je weet hoe het gaat, je kunt zelf meedoen met muziek kiezen. Eerst nog even achterom kijken, wat hebben we allemaal voor nieuws behandeld vandaag?
1: De dakloze man die in een vuilniswagen terecht kwam en klem kwam te zitten.
0: Het meest wonderlijke verhaal van de dag.
1: Ja.
0: Hoe kan het gebeuren? Hij sliep waarschijnlijk in een papiercontainer en die werd vervolgens in de vuilniswagen geleegd. Urenlang hebben ze erover gedaan om hem er weer uit te krijgen. Maar het is gelukt en we hopen dat het goed met hem gaat. Want nou ja, de berichten zijn dat hij toch wel zwaar gewond eruit is gehaald. Ik weet niet precies hoe zwaar, maar
1: nee,
0: we hopen er maar het beste van.
1: Ja, en hij is wel zonder sirenes naar het ziekenhuis afgevoerd. Dus we hopen...
0: Ja, we beschouwen dat als een gunstige aanwijzing.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat nog meer?
1: Droogte, watertekort in Nederland door droogte, onder andere... En ja, daardoor is er in een soort van landelijk overleg is er besloten dat we een niveau dreigend watertekort hebben bereikt.
0: Ja, dus het niveau dat net onder het crisisniveau zit. Ja. Maar we moeten allemaal goed oppassen, alles in de gaten houden. We hebben Marco vroeger gebeld van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpende Waard. Die weet alles van de droogte. En die zei van ja, we moeten van alles doen, alles goed in de gaten houden. Maar ook iedereen kan meehelpen, bijvoorbeeld door wat minder te douchen.
2: Douchen, dat is uiteindelijk drinkwater. En dat is de drinkwaterbedrijven, die kunnen nu nog goed in alle vragen voorzien. Maar ook daar geldt, ga daar verstandig mee om en doe het niet onnodig lang.
0: Doe het niet onnodig lang, Feza. Ik zeg het nog maar een keer.
1: Nou, ik heb iets anders begrepen uit zijn verhaal. Maar goed, dat ik wel gewoon... kon douchen nog.
0: Jawel, maar niet te lang.
1: Okay.
0: Gewoon blijven douchen.
1: Gewoon blijven douchen, jawel. Ja, en we moeten het even hebben over een brandje in de bibliotheek in Schiedam. Of nou ja, in het gebouw de Korenbeurs.
0: Ja, daar zit de wiep in tegenwoordig.
1: Daar zit de wiep in. En dat was een klein brandje, op zich snel geblust. Maar er was veel rook.
0: Er was heel veel rook. En dat betekent dat de bibliotheek vandaag dicht is. Want hoewel niet veel brandschade is, er is wel veel rookschade. En al die boeken, die moeten weer schoon.
3: En morgen gaan ze beginnen. En ja, dat gaat echt tot op het niveau van ieder boek wat schoongemaakt moet worden. Want overal zitten roetdeeltjes.
0: Nee.
3: En dat zie je niet direct op het blote oog, maar je moet er niet een vinger overheen halen.
0: Elk boek met zo'n stofzuigertje schoonmaken.
3: Oh. Ja, ik weet niet of ze dat met een stofzuigertje doen. Daar hebben ze allemaal eigen apparatuur voor. Dat ga ik morgen zien hoe dat gaat. Want ja, we gaan morgen beginnen. Maar het moet allemaal stuk voor stuk gereinigd worden.
0: Zo vertelde de directeur van de bibliotheek in Schiedam, Martje van Es, in onze uitzending. Morgen gaan ze beginnen met schoonmaken. En woensdag dan zal de bibliotheek voor een deel weer opengaan.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.
6: Listen, you're a beautiful girl.

0: Malcolm McLaren is dit, Engelse kunstenaar. Vooral bekend geworden als manager van de Sex Pistols. Maar maakte zelf ook bijzondere platen.
1: Ja, wat leuk.
0: Dus dat was deze. Something is jumping in your shirt. Jump! Dat was een creatieve periode hoor, de jaren 80. We gaan naar de eerste afslag, want het is al 12 minuten voor 6:30. En dat wordt een echte zomerse afslag met twee zomerklassiekers.
2: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2.

Allebei fantastisch natuurlijk. The Boys of Summer van Don Henley, dat is afslag 1. En de zomerklassieker van Rob de Nijs, Het werd zomer, dat is afslag 2. En je weet het, hè, je mag zelf kiezen. Dus pak de Rijnmond-app er even bij en laat weten welke het moet worden. Afslag 1 is The Boys of Summer van Don Henley. Afslag 2 is Rob de Nijs, Het werd zomer. En je hebt 2 platen de tijd om je stem uit te brengen.

0: nummer 1 hit uit het jaar 1967. Onverwoestbaar, deze van de Kinks. Waterloo Sunset. En ondertussen kun je meedoen aan afslag 1 of 2. Twee zomerplaten. Welke moet het worden?
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

vinden we leuk als je meedoet. Dus pak je telefoon nog even en laat weten welke het moet worden. Afslag 1, Don Henley, The Boys of Summer. Of afslag 2, Rob de Nijs, Het werd zomer. Allebei goed, jij bepaalt welke het wordt. Ondertussen draaien wij Shanna Spyro.

0: Chandler Sparrow. Afgelopen vrijdag nog op Noordzee Jazz te zien hier in Rotterdam. Dit is haar nieuwste hit, Material Lover. Ik ben zo benieuwd wat het gaat worden van de beide zomerhits. The Boys of Summer of Het Werd Zomer. Wordt het Don Henley of Rob de Nijs?
1: Het was echt heel spannend, maar we hebben een winnaar. Rien allereerst zegt beide erg leuk, toch graag één. Ronald, Ria, Ruud, Phil, Annette, Regina, Astrid, Jan, Vince, Guido, Jack en Jeroen en Sandra. Allemaal ook afslag 1. Anja zegt dan weer afslag 2. Johan, Laura, Alkelien, Barry, Hans, Jos, René. Yvonne zegt afslag 2. Altijd Rob de Nijs met zijn prachtige stem. Danny, Wilfried uit Doetinchem, afslag 2.
0: Doetinchem?
1: Ja, daar luisteren ze ook naar ons, Rijntjan.
0: Hallo, Achterhoek. Ook
1: Erik, Erik afslag 2. Nel afslag 2. Ja. Erik, nog een andere Erik. En Amber ook. Maurice zegt afslag 2, lekker meebrullen. En Nico zegt, ik ga voor het schitterende afslag 2.
0: Rob de Nijs, het werd zomer.
2: We nemen afslag 2.

0: Het werd zomer.
1: Het was 28, dat kan niet.
0: 16 en 28.
1: Ja. Zomer.

0: allereerste keer. Dat is een heel mooi liedje over de allereerste keer.
1: Het is 28.
0: Zal ik je wat vertellen? Zal ik je een geheimtje vertellen?
1: Ja.
0: Dit is een vertaling van een Duits liedje. Het war Sommer.
1: Ja.
0: En het werd zomer. In het origineel is hij ook 16.
1: Ja.
0: Maar zij 31.
1: Nee.
0: Dus dan valt het eigenlijk nog reuze mee, deze versie van Rob de Nijs. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is 7:01. Dit is inderdaad Radio Rijnmond. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte van de files.
1: Zeker. De langste files en bijzonderheden op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Rijswijk Plaspoortpolder 13 kilometer, 20 minuten vertraging. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft 40 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer. Een vertraging van 20 minuten.
0: We hebben nog veel zon vanavond. De nacht verloopt helder en droog, waarbij de temperatuur zakt naar zo'n 17 graden. Morgen stralend zonnig, droog en nog wat warmer. Het wordt tussen de 28 en 30 en ook na morgen veel zon. Landinwaarts wordt het geregeld tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. Langs de kust net iets minder warm. En op vrijdag is er een kleine kans op een bui. De hoofdpunten van het nieuws, Philip.
7: Een stier is te water geraakt op de hoek van de Joppelaan en de Schravenlandseweg in Schiedam. Voorbijganger had de brandweer gealarmeerd over het dier in nood. De brandweer heeft contact opgenomen met de boer en die heeft het dier uiteindelijk uit de sloot gehaald. Diezelfde voorbijganger had eerder in de week ook al gebeld omdat de dieren geen schaduwplekken hebben op de weilanden. De stier is inmiddels uit de sloot gehaald en maakt het gelukkig goed. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam-Zuid aangehouden. Daarbij werd ook het mes aangetroffen. De vrouw werd ter plekke behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten werken hard aan de plannen voor een nieuwe haven aan de oostkust van de Verenigde Arabische Emiraten. De haven van Fujairah moet er dan voor zorgen dat de straat van Hormuz niet meer gebruikt hoeft te worden. De mededeling komt op een curieus moment, namelijk op het moment dat Trump zegt dat de VS de straat van Hormuz gaat beschermen tegen de luttele som van 20% van de lading. Eerder kondigde de Verenigde Arabische Emiraten overigens al de bouw van een oliepijpleiding aan om zo meer olie naar Fujairah te kunnen exporteren.
0: Wat een ontwikkeling alweer, ja.
7: Wat
0: moet je ervan geloven en wat gaat hem echt helpen?
7: Nou ja, het is 924 keer veranderd. Dus ik heb ook het idee dat deze 20% nooit geïnd gaat worden.
0: Nee, ik denk het ook niet.
7: Eén grote puinhoop.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Dat is de korte, krachtige analyse van Philip van Es. Dankjewel, Philip.
3: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond. En blijf erbij tot 7 uur, want...
1: Ja, we moeten de lekker lange laatste beslissen.
0: De lekker lange laatste. Met welke lekkere lange plaat gaan wij zo meteen de show eindigen? Dat is iets wat jij zelf kunt bepalen via afslag 1, afslag 2. We hebben weer twee lekkere lange meegenomen. On the Radio van Donna Summer. Die heeft het de eerdere keer net niet gehaald. En dat geldt ook voor I Wanna Know What Love Is van Foreigner. Allebei in de herkansing, want dat doen we deze zomer. Hè. De afvallers die het net niet gehaald hebben, die geven we een tweede kans. En ze zijn allebei zo goed. On the Radio in de lange versie Donna Summer is 1. En 2 is Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Geen idee welke van deze twee het gaat worden. Dat bepaal jij helemaal. En wij vinden het zelf ook altijd spannend om mee te kijken wat de berichtjes zijn die binnenkomen. Zit je er klaar voor, Veza?
3: Ik zit er helemaal klaar voor. Het is al begonnen, hoor.
2: Afslag, oh ja? Wat is de eerste?
3: Oh, dat is... er is één aan het typen.
2: Ja, nee, ja, niet.
3: En afslag 2, hoor ik hier.
2: 1, 2.
3: Ja. Ja, nou goed. 2.
2: 2, oké. 2 is Foreigner, I Wanna Know What Lovers. Donna Summer on the Radio is afslag 1. Dus stuur ons even een appje en vertel wat het moet worden. 1, Donna Summer. 2, Foreigner. You're close.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: eind jaren 80. Er zit een kraker in de discotheken, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Narada Michael Walden, Divine Emotions. En daarvoor draaiden we Ed Sheeran en Sapphire. Het is 13 minuten voor 7 en we hebben nog tijd om te stemmen voor de lekker lange laatste. Heb je nog niet gestemd, doe dat dan nog gauw, want we hebben nog één plaat te gaan en dan gaan we de lekker lange laatste draaien. Het wordt of een lange versie van On The Radio, Donna Summer, of het wordt Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Nog een paar minuten en dan gaan we de stemming bekendmaken. Dus je hebt nog even de tijd om te laten weten of het 1 moet worden. Dat is On The Radio, Donna Summer. Of 2, Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Je hoort het zo, na Anastasia.

0: Ja, one day in your life. Het is 7:09. Hoog tijd om onze beslissing te laten weten via afslag 1, afslag 2. Wat wordt de lekker lange laatste?
1: Oh, het was spannend, Rijntje. Het was weer heel spannend. En ik heb nog even gecheckt. Geen nieuwe berichten meer. Dus dit is hem echt.
0: 1, Donna Summer. Of 2, Foreigner. Welke gaat het worden?
1: En Arita zegt allebei heel goed. Maar afslag 1 gaat eigenlijk over jullie op de radio. Oh, heel lief. Ja. Dankjewel, Arita. Dus Arita, afslag 1. Nora, Corrie, Hans, ook Phil, Laura, Jan, Bianca, Erik, Suzanne, Ari, Alkelien, Arthur, Vince, Laura, Margot, Ari, Jacob en Barry. Die zeggen ook allemaal afslag 1. Barry is echt erbij. Jullie zijn mijn radiofamilie. Dus natuurlijk afslag 1. En dan, het was dus spannend, zei ik. Maar er gingen meer mensen voor afslag 2. Jos zegt bijvoorbeeld Foreigner. Sluit goed aan op Zomer van Rob de Nijs. Allebei nog groen.
0: Ja,
1: om nog de afslag, eerste afslag mee te pakken.
0: Er is net heel veel discussie over geweest.
1: Ja, daar gaan we het niet meer over hebben. Danny, Ronald, Nel, Rien, Anja, Dennis, Ria, Johan, Jeannette, Ruud. Ook afslag 2. En dan Els, afslag 2, Edwin, Jeroen en Sandra, Nico, Jack, Guido, Regina, Wilfried en ook Bas zeggen kunnen we niet omheen. De lekker lange laatste wordt afslag 2.
0: Het wordt Foreigner, het wordt I Wanna Know What Love Is.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: ja, het ligt inderdaad wel in het verlengde van het zomer.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar in dit nummer worden geen leeftijden genoemd.
1: Nee, ik denk dat dat veilig is. Ik denk dat dat een goede beslissing is.
0: Heel veilig. Maar voor de rest komt het op hetzelfde neer.
1: Ja, soort van.
0: Foreigner, de lekker lange laatste. I Wanna Know What Love Is, tot slot van Afslag Rijnmond. Dank voor het luisteren. Straks muziek van eigen bodem. En al die andere programma's. Morgenochtend Peter en Milou. En dan Ruud. En dan Erik. En dan Ronald. En dan mogen wij weer.
1: En dan wij, ja.
0: 4 en 7. Hopelijk ben je er dan weer bij. Fijne avond. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Bij mij?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Het is 7:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen van eigen bodem, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een binnenvaartschip bij de Plaatweg bij Botlek maakt water en dreigt het te zinken. Het schip is volgens een 112-correspondent door een ander schip naar de kade geduwd en daar vastgelegd. De bemanning heeft volgens een 112-correspondent zelf geprobeerd het lek te dichten, maar dat mislukte. De lekkage is ondertussen stabiel. Het havenbedrijf gaat het schip leegpompen. Er zou niks gevaarlijks uit het schip gelekt zijn. En een stier is te water geraakt op de hoek van de Joppelaan met de Schravelandseweg in Schiedam. Voorbijganger had de brandweer gealarmeerd over het dier in nood. De brandweer heeft contact opgenomen met de boer die het dier uit het water haalde. De voorbijganger had eerder in de week ook al gebeld omdat de stieren geen schaduwplekken hebben op de weilanden. De stier is inmiddels uit de sloot en maakt het goed. Een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4:00 gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. Daarbij werd ook het gebruikte mes aangetroffen. De vrouw werd ter plekke behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak achter de steekpartij is. En de Russische ambassadeur mag zich melden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Tom Berendsen heeft de ambassadeur ontboden omdat de Russische hackers particuliere camera's gehackt hebben die langs de routes zijn waar militaire goederen worden vervoerd. Door de hack konden de Russen op afstand meekijken, al dus de AIVD en de MIVD. De ambassadeur krijgt te horen dat Nederland de hack niet accepteert en dat dit soort acties eventuele toekomstige steun voor de Oekraïne niet ondermijnt. En dan nog het weer vanavond. Veel zon. De nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in de app en op rijnmond.nl. En dan op de A4 nog één file. Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plasbroekpolder. 10 kilometer staat daar 15 minuten vast.
14: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja, toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
15: Oh ja, joh?
14: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei, doei.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond. Let's get the smoke.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de ethisch naar achter, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een binnenvaartschip bij de plaatweg bij Botlek maakte water en dreigde te zinken. Het schip is vervolgens door een ander schip naar de kade geduwd en daar vastgelegd. De bemanning heeft vervolgens een 112-correspondent zelf geprobeerd het dek te dichten, maar dat mislukte. De lekkage is ondertussen stabiel. Het havenbedrijf gaat het schip leegpompen en zou niks gevaarlijks uit het schip gelekt zijn. En een stier is te water geraakt op de hoek van de Joppenlaan met de Schravenlandseweg in Schiedam. Een voorbijganger had de brandweer gealarmeerd over het dier in nood. De brandweer heeft contact opgenomen met de boer en die heeft het dier vervolgens uit het water gehaald. De stier is inmiddels uit de sloot en maakt het goed. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. Daarbij werd het mes ook aangetroffen. De vrouw werd ter plekke behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat de precieze oorzaak achter de steekpartij is. En de Russische ambassadeur mag zich melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Tom Berendsen heeft de ambassadeur ontboden omdat Russische hackers particuliere camera's gehackt hebben die langs de routes hangen waar militaire goederen worden vervoerd. Door de hack konden de Russen op afstand meekijken, al dus de AIVD en de MIVD. De ambassadeur krijgt te horen dat Nederland de hack niet accepteert en dat dit soort acties geen eventuele gevolgen hebben voor toekomstige steun richting de Oekraïne. En dan nog het weer vanavond. Veel zon. De nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achter.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de 90's na 9. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een binnenvaartschip bij de plaatweg bij Botlek maakte water en dreigde te zinken. Het schip is vervolgens door een ander schip naar de kade geduwd en daar vastgelegd. De bemanning heeft volgens een 112-correspondent zelf geprobeerd het lek te dichten, maar dat mislukte. De lekkage is ondertussen stabiel. Het havenbedrijf gaat het schip leegpompen. Er zou niks gevaarlijks uit het schip zijn gelekt. En een stier is te water geraakt op de hoek van de Joppelaan met de Schravenlandseweg in Schiedam. Een voorbijganger had de brandweer gealarmeerd over het dier in nood. De brandweer heeft contact opgenomen met de boer die het dier uit het water heeft gehaald. De stier maakt het inmiddels goed. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. Daarbij werd ook het mes aangetroffen. De vrouw werd ter plekke behandeld en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En president Donald Trump zegt dat de VS weer de havens van Iran gaat blokkeren. Alle andere landen mogen volgens Trump wel weer door de Straat van Hormuz varen, op voorwaarde dat ze daarvoor betalen. De VS zal vanaf dit moment bekend staan als de beschermer van de Straat van Hormuz, aldus Trump op sociale media. De VS heeft een tol voor een tarief van 20% van de vervoerde vracht. Trump maakte daarover verder geen details bekend. Medio juni werd de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opgeheven nadat de landen een intentieverklaring hadden ondertekend. Vrijdag zei Trump al dat het staakt het vuren wat hem betreft voorbij is na aanvallen over en weer. En dan nog het weer. Vanavond veel zon. De nacht verloopt helder en droog met minima rond 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.
10: Drums, please.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van vandaag van Radio Rijnmond. Een dakloze man is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waarin hij vanochtend klem was komen te zitten. De man lag te slapen in een vuilcontainer op de Schiedamse Vesthof in het centrum van Rotterdam. Daar werd hij die ochtend in de vuilniswagen gestort. De man zat klem met zijn voet in de wagen en kon er niet meer uitkomen. Hulpdiensten zijn sinds 10 uur bezig geweest om hem los te maken. En dat is uiteindelijk gelukt. Volgens de veiligheidsregio was het een moeizame reddingsoperatie. Het slachtoffer is na de bevrijding direct naar het ziekenhuis gebracht. En in Dirksland op Goeree-Overflakkee is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindeweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al in volledige lichte laaien. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. En de bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft de komende dagen ook nog gesloten na een brandje gisteren. Die brand ontstond in het herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er was wel behoorlijk wat rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek is de schade groot. De komende dagen moet dat worden schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. En voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. De politie doet onderzoek naar het overlijden in de straat waar Dieperink woonde in Borculo. Dieperink maakte zijn debuut in 2017 in de Eredivisie en was ook een tijd actief als video assistant referee. Zo was hij actief als VAR op het EK in 2024. Eerder dit jaar raakte de scheidsrechter in opspraak na een melding vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een minderjarige in een hotel in Londen. Die zaak werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Het kostte Dieperink wel zijn deelname aan het WK als VAR. Dieperink werd 38 jaar. En dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. Het wordt dan 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: I have a dream. One day. One day. One day. One day.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.